0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hanta-virus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verlieslijdende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
4: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
6: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, assen.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
6: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
9: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
8: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
10: Nou, dat noemen we dan de plaspauze, Piet. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
8: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
12: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Had Koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
7: Radio Drenthe.
13: Goedemorgen Drenthe.
7: Met Judith Regendorp.
14: Hoe is het? Een heel goedemorgen Drenthe. Vrijdag is het vrijdag 3 juli. De dag waarop de zomervakantie begint hier in het noorden van het land. En dat doet het met een prachtig zonnetje. Want zo mooi is het al vanochtend. Herma, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
14: Maar jouw meiden zijn al vrij, hè?
3: Ja,
14: je hoeft vandaag niet meer naar school, toch?
3: Nee, en ik denk dat dat eigenlijk voor heel veel scholen geldt, hoor. Heel veel scholen pakken die vrijdag er al bij. Maar dat zal niet voor iedereen gelden. Maar inderdaad, gisteren al een soort eindfeest op school. En ik heb 1 groep 8 leerling, dus die mocht gisteren eigenlijk ook al vrij zijn.
14: Die ging toch af.
3: Maar die ging toch heen om nog even te helpen bij het feest. Dus dat vond ik wel weer heel leuk.
14: Toch moeilijk afscheid nemen.
3: Ja, dat klopt. Ja, absoluut. Met weemoed. Absoluut.
14: Nou ja, voor de kinderen die nog wel naar school gaan, zet hem nog even op vandaag. Het zal wel een hartstikke leuke dag worden, zo'n laatste dag. En dan heerlijk 6 weken vakantie. Wat een genot is dat.
3: Vind ik ook wel.
14: Man. Ja. Hey, over die zomervakantie gesproken. Het ziet er niet goed uit voor onze provincie. Marketing Drenthe verwacht minder toeristen dit jaar. We gaan het zo wat uitgebreider over hebben. Het arsenaal in Coevorden staat weer puik bij. Na maanden van opknappen kan het bijna weer open. Verder gaan we het hebben over een nieuw avontuur voor een Drentse wethouder. Hij verruilt het vasteland voor een eiland. En FC Emmen komt met nieuwe spelers. Dat hoor je natuurlijk ook bij ons. Tot 9 uur zijn we bij je met nieuws, weer en verkeer. Weer, ja, dat heb ik ook voor je. Zon, maar ook wolken vandaag, blijft droog. Het had een matige noordwestenwind bij zo'n 21 graden.

0: Lou Mink was dat in Good Morning Freedom. 7:08 is het. We gaan het hebben over de zomervakantie, want die ziet er niet heel goed uit voor Drenthe. Dan gaat het niet om het weer, maar dan gaat het om het aantal toeristen dat naar onze provincie komt. Marketing Drenthe heeft er onderzoek naar gedaan en je hoort daar Miranda Horstman over.
1: We zagen al in het voorseizoen dat het wat stroef verliep. Dat blijkt ook wel, we hebben terugvraag gedaan naar hoe is het voorseizoen gegaan. Daar blijkt uit dat het inderdaad wat minder dan gemiddeld was. En dat daardoor ook de verwachtingen voor de zomer wat getemperd zijn. Dus ondernemers zijn wat onzekerder over hoe het gaat verlopen. Dat zien we terug in wat ondergemiddelde bezetting en boekingen. Het is nog wat afwachten.
2: En hoe komt dat?
1: Nou, de BTW wordt er natuurlijk ook als een van de grootste redenen aangewezen. Maar daarnaast ook al geheel prijsniveau wat omhoog is gegaan. Gasten zijn gewoon steeds later aan het boeken ook. Dat is de trend wat we eigenlijk al wel jarenlang zien. Maar wat dit jaar eigenlijk nog erger wordt. Dus er wordt weersafhankelijk geboekt. En dat zien we vooral bij de campings natuurlijk. Daar wachten ze op of het wel mooi weer genoeg is. En misschien ook wel of het niet te heet wordt. Dus dat zijn allemaal aspecten die meespelen.
2: Zien jullie verschillen in de soorten campings, vakantiehuisjes, hotels?
1: Ja, eigenlijk zien we dat de groepsaccommodaties vooral voor het najaar eigenlijk hele goede positieve verwachtingen hebben. Waar de hotels eigenlijk een heel ander beeld laten zien. Die zijn juist heel voorzichtig en misschien wel negatief over het naseizoen. Ze hebben echt achterblijvende boekingen. En ook in het voorjaar zagen we terug dat de hotels gewoon minder overnachtingen hebben staan. Bij bungalowparken was dat iets minder. Het voorseizoen was voor hun nog redelijk oké. Niet beter dan vorig jaar, maar ook niet heel veel minder. Bij hotels was dat wel duidelijk het geval. Dus het lijkt op dat hotels en bed and breakfast daar toch wel de grootste rekening krijgen.
2: En nu is eigenlijk Drenthe altijd wel een beetje in trek van onze buren, de Duitsers. Merken jullie ook dat er minder Duitsers hier naartoe komen of is dat nog niet te zien?
1: Ja, dat, de eerste 2-3 maanden viel dat nog mee. Maar vanaf april hebben we dan de werkelijke cijfers. Zien we echt de terugval in Duitse gasten. En we horen dat ook deze meting terug. Dat toch de Duitsers minder komen. En dat is ook niet gek, hè. Bij hun is het 7% BTW. Hier 21%. Dus dat is best wel een flink verschil.
2: Het klinkt een beetje somber eigenlijk voor een zomervakantie in Drenthe.
1: Ja, dat is het ook. Het is ook echt minder goed in te schatten dit jaar, vinden ondernemers dus zelf ook. En het is ook minder positief als vorig jaar. Vorig jaar was er best een deel wat zegt bovengemiddelde verwachtingen te hebben. Dit jaar is dat anders.
0: Ja, onderzoeker Miranda Horstman was dat van Marketing Drenthe.

0: Met een narcisse, hoe mooi is dat? Raccoon was dit en van Ella.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 3 juli, we gaan herinneringen ophalen aan deze dag. Wat gebeurde er allemaal op deze dag in het verleden? Nou, we beginnen met een proefrit in wat lijkt op een auto. Een driewieler. Met achter het stuur niemand minder dan Carl Benz. Hij maakte die rit op 3 juli 1886 in Mannheim, Duitsland. En dan door naar 3 juli 1918. Een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek.
3: In die tijd zaten er alleen maar mannen in de politiek. En alleen mannen mochten stemmen. Maar in 1918 komt daar verandering in. Suze Groeneweg is de eerste vrouw die wordt gekozen in de Tweede Kamer in Den Haag.
0: 4 jaar later in 1922 wordt Cornelis van Beverlo geboren. Wie, hoor ik je denken? Cornelis van Beverlo, beter bekend als de kunstenaar Corneille.
4: Kleurrijk en speels, zo kan het werk van Corneille het best omschreven worden. Sprookjes, vrouwen en vogels waren belangrijke thema's. Corneille werd ook bekend om het beschilderen van alledaagse voorwerpen. Hij verwierp de kritiek dat hij dat deed uit commerciële motieven.
5: Je eigen stempel drukken op de voorwerpen die je dagelijks gebruikt. Dat vind ik heel gewoon. Voor mij is dat creatieve daad. Daar gaat het om.
0: Ja, 3 juli is niet alleen de geboortedag van deze Corneille, maar ook van deze man.
6: Sjaak Zwart. De snelle Ajax rechtsbuiten. Dan nog steeds Zwart. Dan gaat Zwart.
0: Oorverdovend, hij debuteert op zijn 18e bij Ajax. Blijft zijn hele leven bij die club, vandaar ook zijn bijnaam Mr. Ajax. Sjaak Zwart, 88 jaar geworden vandaag. En van de sport naar de muziek, want in 1976 is dit onze grootste hit. Beleid.

0: lekker hoor. The Arms of Mary van The Sutherland Brothers. 3 weken blijft dat opeen staan. Gaan we naar 3 juli 2010. Dan start de Tour de France hier bij ons in Nederland, in Rotterdam.
1: Het moment waar we jaren naar uitgekeken hebben is eindelijk aangebroken. We hebben het zo lang gehad over Le Grand Départ in Rotterdam in 2010. Helaas in de regen, dat is helaas niet anders. Maar het is Benitez de Spanjaard die voorbij komt. En zo zijn er al vele tientallen renners voorbij gekomen. Kortom, de Tour de France is eindelijk begonnen.
0: Ja, van Rotterdam nog iets zuidelijker naar onze zuiderburen. Want vandaag, 13 jaar geleden, komt de Belgische koning Albert met een belangrijke mededeling.
2: Ik stel vast dat mijn leeftijd en mijn gezondheid mij niet meer toelaten mijn ambt uit te oefenen zoals ik dat zou willen doen.
0: En dus stopt hij. Op 80-jarige leeftijd geeft de koning het stokje over aan zijn zoon. Gaan we naar de jarige van vandaag. Congratulations and celebrations. Acteur Tom Cruise is jarig. Hij is 64 geworden. Ook atleet Gennaro Martini viert een feestje, want hij is 42 nu. En zanger Rolf Sanchez is jarig. Die is nog jonger, die is 35 geworden. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar deze dag in 1973. De Everly Brothers gaan dan uit elkaar. Want ze hebben bonje. Maar 10 jaar later is er een comeback. En dat is met dit nummer, On the Wings of a Nightingale.

0: de zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Het is bijna 19:30. Het laatste nieuws nu met Herma Boer. Herma, goedemorgen. Goedemorgen. In een flat aan de Schutstraat in Hoogveen is afgelopen nacht brand uitgebroken. Uit het appartement kwamen flinke zwarte rookwolken. De woning is door de hulpdiensten ontruimd. Of er bij de brand iemand gewond is geraakt, is nog niet bekend. En ook de oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Kersverse wethouder in de gemeente Midden-Drenthe, Rico Schans, kreeg gisteravond na zijn installatie gelijk een motie van wantrouwen. Die werd ingediend door gemeentebelangen. Schans zat de vorige bestuursperiode namens die partij in het college, maar stopte toen de coalitie brak. Gemeentebelangen is niet blij dat Schans nu namens Midden-Drenthe nu in het college zit en niet eerst als lijsttrekker in de raad is gaan zitten. Daarom heeft de partij geen vertrouwen in de nieuwe constructie. Alle andere partijen vonden de motie direct na de installatie van de wethouder ongepast en keurde deze af. Opluchting voor examenleerlingen van REN 4 De Atlas in Hoogeveen deze week. Hun mondelinge staatsexamens konden toch doorgaan. De leerlingen zouden vorige week vrijdag mondelinge examens doen, maar die werden vanwege code rood afgelast. De vrees was dat de examens pas in de zomervakantie zouden kunnen worden ingehaald. Maar docenten van het Roelof van Echte College in Hoogeveen schoten te hulp. Zij namen deze week de examens af en met een beetje geluk kunnen de REN 4 leerlingen nog gewoon aansluiten bij de geplande diplomering. En dan nog sport, want Romano Postema verruilt FC Emmen voor het Noorse Viking FK uit Stavanger. Eigenlijk komt hij over van FC Groningen, dat al afgelopen seizoen verhuurde aan FC Emmen. En met 24 goals voor FC Emmen was Postema afgelopen seizoen de topscorer in de keukenkampioendivisie. En tot zover het nieuws in het kort, maar alles vind je natuurlijk ook terug via onze app en op rtvdrenthe.nl.
6: Ja, maar dankjewel. Dit weer dan, Roland van der Zwagen. Heel goedemorgen.
7: Goedemorgen, Judith.
6: Nog één dag moeten ze naar school en dan is het echt zomervakantie in het noorden van het land. Begon in ieder geval vanochtend al zonnig. Dus begint goed, zullen we maar zeggen.
7: Maar jij weet wel dat Drenthe hemelsbreed zeg maar wel 60, 70 kilometer lang is.
6: Hoe begon het bij jou?
7: Nou, ik heb hier vooral wolkenvelden. Ik zie wel af en toe wat blauw ertussen. Ik zie ook af en toe wel de zon erbij. Het is nu eigenlijk wel dichtgesmeerd met wat wolkenvelden. Nou, op de radarbeelden zie je dat er een kleine lichte echo zijn. Dus dat is zeg maar één spatje waar de straat niet nat van wordt. Maar dat valt er dan ook uit. Dan in één keer gaat het weer eventjes wat opklaren. Nou, weet je, het zijn velden met stratocumuluswolken. Dat zijn wolken die zitten ongeveer op een kilometer hoogte. Die komen vanaf de Noordzee, want gisteren zijn we in die Noordzeelucht gekomen. Dus het is eigenlijk een relatief koele lucht. Dus de echte hitte die hebben we niet meer. Die krijgen we ook voorlopig eventjes niet meer. En het is gewoon een mix van die velden met van die wolken. Die lage wolken. En dan in één keer ertussen ook alweer blauw. Dat blauw, dat gaat eigenlijk meestal gaat het gebeuren dat die wat vaker openbreken in de loop van de middag als de zon het krachtigst is. Dan gaan er meer gaten komen. Dus al met al, als ik ga kijken naar de temperatuur en naar de zonuren, kom ik vanmiddag op een acceptabele 21 graden als maximumtemperatuur. temperatuur 20 graden in het noorden van de provincie. Omdat wij namelijk een aanlandige wind hebben uit het noordwesten. Dus daar iets of in het noordwesten gewoon de laagste temperatuur tussen haakjes. En in het in Emmen ongeveer 21 met uiteindelijk nog zo'n 8 zonuren. Dus het is een redelijke dag met af en toe even flink wat zonneschijn.
6: En dan het weekend?
7: Nou, het hoge drukgebied ligt bij de Golf van Biscayen. Dus we hebben daar nog wel eigenlijk tussen haakjes last van. Want die wind die blijft in de westhoek. Daarmee krijg je dus die wind over de Noordzee met die aanvoer van wolkenvelden. Dus vanavond is het nog vrij zonnig, al komt er vanuit het westen meer bewolking. Die bewolking is morgen best hardnekkig hoor. Morgen heb je echt veel wolkenvelden. Af en toe een knipoog van de zon. En uit die wolkenvelden kan vooral later in de ochtend en 's middags af en toe zelfs een lichte bui overtrekken of eventjes tijdelijk wat lichte regen vallen. De kans daarop is niet bijster groot. Het is ongeveer 30%. Maar als je dat gaat optellen, heb je toch wel, als je een paar uur buiten bent, zo van, nou, alweer zo'n laf buitje. Bah, nou, niks allemaal. Dus morgen is het een beetje een iets wat tegenvallende dag, maar wel goede temperaturen met een graad of 22. En zondag, dat zou dan een dag zijn die zo goed als droog moet verlopen met af en toe de zon erbij, met wat bewolking. Ook weer 21, 22 graden. Kijk, die temperaturen zijn helemaal normaal voor de tijd van het jaar. Dus daar ligt het allemaal niet aan. Alleen, ja, meerdere landbouwers hebben mij benaderd van, ja, jongens, we willen nog eventjes gras maaien en dat moet binnen. En ik heb daar echt wel 2 dagen droog weer voor nodig, dat het na het schudden eventjes wat droog kan worden. Nou, dat zit er eigenlijk tot en met dinsdag niet in. Maar na dinsdag heb ik goede hoop. En hoe dat precies gaat, dat vertel ik om 8:30.
6: Zo is, tot strakjes.
7: Tot zo.
6: Een nieuw overzeese avontuur voor een Drentse wethouder. Ga je zo meer over horen.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar Ben.nl.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Goedemorgen Drenthe.

0: Sarah James. And just wanna make love to you. Ja, ik zei het net al even, een nieuw overzeesavontuur voor een Drentse wethouder. Hoe zit dat nou? Nou, van het gemeentehuis in Vries naar dat van Schiermonnikoog. Een mooie move voor Jurrit Wellinga. De man die tot voor kort aan bestuurlijke touwtjes trok in Tienalo, gaat het nu doen op een waddeneiland. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom deze stap, meneer Wellinga?
1: Ja, ik ben 4 jaar wethouder geweest in Tienalo. Maar na de verkiezingen en de formatie die erop volgde, zit mijn partij niet in de coalitie. En heb ik dus geen baan meer hier in Tienalo.
0: Ja, en dan zit je, wat moet je dan? Ja. En hoe kwam Schiermonnikoog bij u aan de deur, zullen we maar zeggen?
1: Ja, nou, mijn plan was om even een tijdje rustig aan te doen en om me heen te gaan kijken. Maar ik werd onlangs benaderd door de mensen uit Schiermonnikoog. Die via hadden gehoord dat ik beschikbaar werd. We hebben leuk gesproken en het klikte heel erg. En ik ben nu voorgedragen als een kandidaat.
0: Ja, in Tienalo zat u bij Leefbaar. Welke partij wordt het op Schier?
1: Nou, op Schier is een hele leuke situatie ontstaan, dat er 9 raadzetels zijn die verdeeld zijn in 3-3-3. En de 3 partijen daar, allemaal lokale partijen, hebben besloten samen 1 raadsakkoord te schrijven en samen op te trekken en niet in coalitie-oppositie werken. En die dragen 2 wethouders voor samen.
0: Okay.
1: En daar ben ik 1 van.
0: Ja, en namens een lokale partij, maar welke?
1: Nou ja, er zijn 3 partijen, allemaal lokale partijen. En die hebben 1 akkoord geschreven. Dus ik ben eigenlijk namens de hele raad word ik gevraagd om daar voor hun aan de slag te gaan.
0: In hoeverre kent u Schiermonnikoog een beetje?
1: Nou, echt, ja, net als elke Noordeling ben ik er regelmatig geweest. Net als op andere eilanden. En het is echt heel klein. Maar het is wel een plek met veel uitdagingen. Er is veel te doen. En daar heb ik ook heel veel zin in.
0: En hoe ver kun je het vergelijken met Tienalo?
1: Ik zou zeggen, bijna niet. Er wonen 900 mensen op Schiermonnikoog. En Tienalo heeft 35.000 inwoners. Dus wat dat betreft is de schaal niet te vergelijken. Maar de uitdagingen zijn hetzelfde. Er moeten ook woningen gebouwd worden. Er is ook vergrijzing. Er is ook een balans te zoeken tussen natuur en economische activiteiten en toerisme. En daar zijn echt nog wel genoeg dingen te doen voor mij.
0: Welke portefeuille krijgt u?
1: Dat moet formeel nog besloten worden. Maar het lijkt erop dat het vrijwel dezelfde portefeuille gaat zijn als ik in Tienalo heb.
0: Volkshuisvesting? Economie?
1: Volkshuisvesting. Ja, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, economie. Die kant van de portefeuille. En daar kan ik mijn ervaring en kennis wel in kwijt. En ik vind het ook heel leuk, die portefeuille. Dus het komt goed uit.
0: En als we huisvesting gesproken, gaat u verhuizen naar Schier?
1: Ik zou het op zich best willen. Er is geen huis beschikbaar op dit moment. Er moet nog naar gekeken worden. Dus ik ga in ieder geval een redelijk deel van de week daar zitten. En de rest ben ik toch weer in Fries blijven, nog even bij mijn gezin. En hoe dat dan verder gaat, dat zien we dan in de loop van de tijd, als ze daar een oplossing voor hebben.
0: Ja, en wat wordt uw eerste dag als wethouder daar?
1: 1 september word ik benoemd.
0: Hartstikke mooi. Jurrit Wellinga gaat zich voorbereiden op het wethouderschap op Schier. Dank u wel. En nu nog even in Fries dus. Ja. Tot horens.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.

She's always a woman to me. Het is 14 minuten voor 8. Mooi dat je luistert naar de ochtendeditie hier op Radio Drenthe. Dan straks even kijken wat er buiten Drenthe allemaal gebeurt. Je hoort over een huwelijk. En er is goed nieuws voor vrachtwagenchauffeurs. Daarover zo meer. Naar Isa Zwart.

0: laatste Drenthe Lyrisch Festival met dit nummer, Isa Zwart en Mama Zeg. Zoals beloofd, een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. We hebben er maanden, weken over gehoord, maar het is al een tijdje stil. En dan heb ik het over het Hanta-virus. En dat het nu al een tijdje stil is, is niet voor niets, Herma.
1: Nee, de uitbraak van dat virus is voorbij. En er was echt zoveel om te doen, hè.
0: Op dat schip, hè. Dat
1: precies, inderdaad. Een virus wat vaak verspreid wordt door ratten en muizen zorgde best voor wat paniekreacties toen het uitbrak op een Nederlands cruiseschip. Werd ook echt wereldnieuws. En je hoorde ook heel veel mensen van, is dit een nieuwe coronavirus? Nou, uiteindelijk gelukkig dus niet. Want de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, die zegt dus echt inderdaad dat het nu officieel voorbij is. Maar ze gaan nog wel door met onderzoek en kijken naar, hoe kan het dat ineens zo'n virus uitbreekt en toch op zo'n schip heel wat ellende ook aanricht. Want er kwamen toch ook twee mensen om het leven, een echtpaar uit Houwelerwijk.
0: Drie mensen om het leven in totaal.
1: Uiteindelijk drie, inderdaad. Ja. En totaal aantal besmettingen kwam uiteindelijk uit op 13. Dus dat valt dan nog mee, maar wel een hoop paniek is er geweest.
0: Absoluut, absoluut, ja. Dan naar het mysterie rondom een bomaanslag in Monaco afgelopen maandag. Er wordt veel gespeculeerd over wie daar nou eigenlijk verantwoordelijk voor is en wie daar nou achter zit. Nou, er is een verdachte geïdentificeerd, zegt het Openbaar Ministerie daar in Monaco. En er is ook een internationaal aanhoudingsbevel tegen die verdachte uitgevaardigd, maar die heeft zich aanzienlijk vermomd, hè, lijkt het.
1: Daar lijkt het wel op. En verder is er heel weinig nog weer over naar buiten gebracht ook. Het was in ieder geval een dader die bij de ingang van een pand een rugzak achterliet. Die tas die ontplofte uiteindelijk. Drie gewonden, onder wie een Oekraïense oligarch. Volgens Franse media zou de geïdentificeerde verdachte een vrouw zijn die mogelijk verkleed was als man. Maar goed, dat is dus allemaal speculatie nog.
0: Nou, we gaan het afwachten. Dan terug in eigen land. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen nog geen boete. Dat meldt de Rijksdienst voor Wegverkeer.
2: Er is nog wat leveringsachterstand en daarom heeft de minister ook besloten tot een coulanceperiode. Er is dus nog een week coulance dat je nog, als je geen kastje hebt en je hebt het kastje wel voor 1 juli aangevraagd, dat is belangrijk, dan gaan wij daar nog niet op handhaven.
0: Ja, want sinds 1 juli moeten vervoerders een kastje achter hun voorruit hebben dat bijhoudt hoeveel kilometers ze rijden. Ze betalen dan tol per gereden kilometer. Hiervoor staan langs de weg nieuwe hoge camera's. En boetes, die kunnen oplopen tot €800, maar nu nog even geen boetes.
1: Nee, maar je moet dus wel aantonen dus dat je zo'n ding hebt aangeschaft.
0: Voor 1 juli hebt aangeschaft, precies. Inderdaad. Ja. WK voetbal dan. Heb je gisteren nog iets gezien van de wedstrijden?
1: Ik ben weer veel te lang opgebleven. Vroege dienst, je moet vroeg naar bed. Maar ik heb toch nog even Spanje-Oostenrijk gekeken. Nou, was het misschien niet helemaal waard. Niet heel spannend. Werd 3-0 voor Spanje. Vanochtend vroeg was, een klein uurtje geleden, was de wedstrijd Zwitserland-Algerije klaar. Ook nog even heel even aangehad terwijl ik in de badkamer stond. Zwitserland is door na een 2-0 overwinning. Ja. En meest zinderende wedstrijd, daar heb ik juist weer niks van gezien. Dat was Portugal-Kroatië.
0: Met heel veel afgekeurde goals, hoorde ik. Ik heb het niet gezien, maar ik heb het wel gehoord.
1: Ik heb gelezen inderdaad 3 goals van de Kroaten afgekeurd. Ja. Maar Portugal die is door naar de 8e finale. Tegen Kroatië kwamen ze eerst nog wel op achterstand.
0: Ja.
1: Tweede helft kwam er op aanraden van de VAR een penalty. Ja, en dan is het aan aanvoerder Ronaldo.
3: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with 2 arms with clearing time. Final decision, penalty.
4: En dan staat er toch nog weer spanning op bij de 41-jarige Ronaldo. In gouden aanloop, hij blijft cool. Livakovic beweegt eerder. En hier is dan zijn eerste doelpunt in de knock-out fase.
0: Ja, en daarmee wordt het dus 1-1. En dan wordt het billen knijpen natuurlijk, hè?
1: Klopt.
0: En uiteindelijk, vlak voor tijd, wordt het dan nog 2-1 voor Portugal. En op de Portugese radio klinkt dat dan vervolgens zo.
5: Partiu Bravo Ronaldo! Yo gol! Goal! Edu Portugal!
0: Zo ongeveer,
1: heerlijk overstuurd ook.
0: Heel benieuwd of hij dat ook nog gaat doen als Portugal tegen Spanje speelt in de volgende ronde.
1: Dat is ook wel mooi, hoor. Hè? Ja, absoluut.
0: Ja, mooi. Ja. Absoluut. Dan tot slot nog even een bruiloft. En niet het minste.
1: Nee, zangeres Taylor Swift en Amerikaanse voetbalspeler Travis Kelce. Ja, hij werd er al heel lang over gespeculeerd. Hè. Ze is vorig jaar ten huwelijk gevraagd. En alles wees er een beetje op dat die bruiloft vandaag is. En ja, dat lijkt er nu steeds meer op. Zou 5:00 vanmiddag lokale tijd in New York zou die bruiloft daar beginnen. Zou tot in de vroege ochtenduren doorgaan. Want media hebben een door de stad afgegeven vergunning bemachtigd. Waaruit dat allemaal blijkt. En daaruit kun je dan ook halen dat de feestlocatie Madison Square Garden in Manhattan is. Gisteren waren ook al 100 gasten daarbij een voor een repetitiediner, zo zou het zijn. En er worden ook hele stratenblokken in het hart van Manhattan afgezet tijdens dat hele feestweekend wat nog gaat volgen.
0: Gewoon een compleet deel van Manhattan wordt afgezet voor een huwelijk.
1: Nou ja, en op zich, Taylor Swift is natuurlijk niet zo. Maar
0: is
1: iemand,
0: dingetje.
1: Ongeveer de wereldster van de afgelopen jaren ook al.
0: Ja. Ja, en ze huurt niet een dorpje in Italië, of zo maar zeggen.
1: Nee, dat wordt denk ik door Italianen haar wel weer juist in dank afgenomen, dat ze dat niet doet.
0: Ja. We gaan er meer over horen vandaag. Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Voetganger. Bocht. Kinderen. Tegenligger. Fietsen. Uitrit.
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
11: Michel Koenen met het NOS Journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het gironummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
12: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
11: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
13: Het toestel is effectief. Dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
11: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
15: Senne te Vel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar Sunwering en Rolloen.
0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
16: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
17: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
10: Radio Drenthe.
18: Goedemorgen Drenthe.
10: Met Judith Regendorp.
19: Drenthe opnieuw. Goedemorgen op deze vrijdag de 3 juli. De dag waarop de zomervakantie begint hier in Noord-Nederland. En daarover gesproken, het ziet er niet goed uit voor onze provincie als het gaat om die zomervakantie en het aantal toeristen. Want Marketing Drenthe verwacht er minder dan voorheen. Zou te maken hebben onder andere met een hoger btw-tarief. Het arsenaal in Coevorde staat er weer puik bij. Na maanden van opknapwerk kan het bijna weer open. FC Emmen komt met nieuwe spelers, hoor je zo meer over. En onze Ellie, die is op tjak naar een speelplekje in de buurt van Dwingeloo.

is best schier weer om te spullen hoor. Zon, maar ook wat wolken vandaag, maar het blijft overwegend droog. Er staat een matige wind uit noordwestelijke richting bij zo'n 21 graden. Dit is China Eersten en haar Morning Train.

0: Kristen en de Morning Train.
1: Radio Drenthe. Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
0: Zoals me net, we gaan naar Coevorde, want muren vol met scheuren zorgden ervoor dat het arsenaal daar maanden dicht moest voor herstelwerkzaamheden. In het arsenaal zitten meerdere organisaties zoals de bibliotheek, de historische vereniging en Stedelijk Museum Coevorde. En het was een lang proces om het pand weer op te kalevateren, weet Henry Lennips, vastgoedcoördinator van de gemeente Coevorde.
2: De eerste sluiting was na de constatering van scheuren in de muur, hebben we om veiligheidsreden enkele dagen december 24 het arsenaal gesloten om de veiligheid voor de bezoekers te garanderen. We hebben toen stuts aangebracht en na een dag of drie, vier weer opgesteld voor het publiek. Een tweede sluiting is geweest toen we grondverbeteringen hebben toegepast op de fundatie. Toen zijn we ook enkele dagen gesloten geweest om die werkzaamheden uit te voeren. En de laatste sluiting is recent februari tot nu geweest. We gaan overigens 3 juli weer open. En daar hebben we de hele renovatie aangepakt. Versteviging van de muren en de scheuren hersteld. Maar ook opnieuw aangepleisterd en geschilderd. Nieuwe vloerbedekking. En ook vanwege de sluiting nog de ruimte gehad om te verduurzamen en ledverlichting toe te passen.
0: Ja, vanwege de sluiting. En die sluitingen waren volgens Lennips hard nodig.
2: We hadden in december 24, we doen jaarlijkse inspecties met scheurvorming van het arsenaal. Dat is al langer zichtbaar, maar nooit verontrustend. En Monumentenwacht voert voor onze inspecties uit. En uit de laatste inspectie was gebleken dat de scheurvorming wel ernstige vormen aannam. En dat was voor ons reden om te sluiten en te onderzoeken wat er aan de hand was. Daaruit bleek dat waarschijnlijk de droogte van 2018 reden geweest is om dat de grondlagen ingeklonken waren. Met name de organische en de veenlagen. En dat de scheurvorming heeft veroorzaakt.
0: Ja, nu de scheuren na maanden werk allemaal hersteld zijn, ziet de toekomst van het arsenaal er volgens Lennips zonnig uit.
2: Ja, het gebouw is weer klaar voor de toekomst. We hebben zelfs voorzorgmaatregelen getroffen. We hebben het gebouw 3D in beeld gebracht, waardoor we de hoogte en de tilt kunnen meten. Dus kunnen voorbereid zijn op eventueel ontstaan van scheuren. En daarnaast hebben we pijlbuizen geplaatst om de grondwaterstanden nauwlettend in de gaten te houden. En eventueel met waterschap in overleg te kunnen treden om afwatering en dat soort dingen te reguleren. Ik ben er wel van overtuigd dat de voorzorgsmaatregelen die we getroffen hebben, dat voldoende houvast geeft om in ieder geval preventief aan de slag te gaan. We zijn zo goed als klaar. Zoals je ziet is de bibliotheek en toeristen even wat druk met het inrichten. De laatste puntjes op de i. En vrijdag inderdaad de mooie opening. Mooi dat hier ook de omgeving is aangepakt. De riolering is werk maakt werk meegenomen. En zowel de gebruikers, de medewerkers als de vrijwilligers zien uit naar de prachtige nieuwe omgeving.
0: Ja, je hoort me zeggen. Vandaag kan iedereen het arsenaal in Coevorde weer zoals vanouds bezoeken. Een bijdrage was dit van verslaggever Mark Beuker.

0: Dankjewel. Wooden Heart, Elvis Presley was dit.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, Ellie staat bij een spulplekkie in de buurt van Lee bij Dwingelo. Ellie, goedemorgen. Wat zie jij om je heen daar?
3: Ja, goedemorgen. Nou, ik zie een heleboel om me heen. Ik zie een hele versierde speeltuin. Want deze speeltuin, ja, die wordt eigenlijk heropend vanmiddag. Goedemiddag, Geertje.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, sorry. Ja. Goedemorgen, Nelia. Ik was al bij vanmiddag bezig. Binnen vroeg, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
3: Dames, vertel hem. 30 jaar geleden is, bijna 30 jaar geleden is deze speeltuin hier komen, hè?
4: Ja, ja, helemaal goed. Wij hebben toen met een project van 11 hebben wij aan middag. En toen hebben Nelia en ik hebben met z'n tweeën eigenlijk allemaal kinderen bij elkaar scharreld. Hebben wij andere speeltuinen allemaal bekeken. En hebben ze een manquette gemaakt. En Gert de Wilde, die toen dus de architect was, die heeft zeg maar ja, iets voor ons ontwikkeld. En dat hebben de vrijwilligers allemaal gebouwd.
3: Dus jullie hebben met eigen middelen gewoon zelf dit zo gemaakt?
4: Ja, met
3: vrijwilligers?
4: Met vrijwilligers, zeg maar. En met subsidie van de gemeente toen en van allerlei sponsoren hebben wij dus dit allemaal toen opgezet. Maar ja, de gietkans kapot. Dus maar met weer naar je kom. En nou, dan ga je weer in de gemeente. Weer praten, praten, praten. Nou, en dan krijg je wel weer wat klaar natuurlijk, hè.
3: Maar het was nou na 30 jaar was het eigenlijk Ties en Nelly om, om wat meer om er al te doen.
5: Ja, om wat een vernieuwing te doen. Ja. En nou, er was nog eigenlijk niks voor de minder valide kinderen. En toen dachten wij, weet je wat, er was voor het gehandicapte kind een subsidie. Daar zijn we bezig geweest, Geertje en ik. En nou, daar hebben we bij elkaar gescharreld. En is er dus nu de eerste betonpad voor kinderen in heel Westerveld.
3: Kijk, en daar ben je best trots op.
5: Daar zijn we heel trots op, ja.
3: Dat snap ik wel. Ja. Het is dus nou ook toegankelijk voor kinderen die niet zo makkelijk naar een speeltuin kunnen. Dus die in een rolstoel zitten of anderszins wat beperkt bent. En kunnen ze ook hier echt met spelen?
5: Nou, ze kunnen niet echt meespelen, maar ze kunnen wel communiceren met elkaar. Ja. Ze kunnen langs dingen rijden en met elkaar praten. En dat is gewoon heel belangrijk.
3: En een van de dingen die jullie ook speciaal gedaan hebben, dat is een picknickplek door, die ook speciaal is voor mensen in de rolstoel.
4: Ja, speciaal voor echt voor mensen in de rolstoel. Dus dan komt ze het betonpad af en dan kunt ze dus zo aanschoemen, want die tafel is verlengd, zo'n gehandicaptentafel. Die is wat verlengd, dus dan kunt ze eronder dan ook niet alleen voor klein, maar ook voor olden. Of mensen die bijvoorbeeld een baby hebben in een kinderstoel. Nou, als ze dat metneemt, kunt ze er ook makkelijk bij zitten. Dus ja, dat is... Ja.
3: Want het is niet alleen een speelplek, het is meer een ontmoetingsplek, hè? Voor heel Lee en omstreek.
5: Ja, zeker. Er worden kinderfeestjes gehouden, schoolreisjes worden gehouden. En nu met het betonpad ook, om even terug te komen. Je kan er met de skelters op, met de traptrekkers, van alles. En dat is prachtig. Mensen met een rollator, ja.
3: En het speelgoed hoef je ook niet mee te nemen, want er ligt me door toch een bar speelgoed. In de zandbak, maar ook allemaal traptrekkers en skelters. En dat hebben jullie hier allemaal.
4: Ja, lekker hè.
3: Waar laat je dat 's nachts
4: staan? Gewoon staan.
3: Ja. Dat kan gewoon blijven staan.
4: Ja, dat blijft gewoon staan, ja.
3: Fantastisch.
4: Ja, dat doet dus alle mensen die verwonderen zich er geweldig over. Dat ze zeggen van, nou, dat kan toch niet? Ja, het kan wel. Ja, en het is zo van, ik denk ook wel dat de mensen dan denken, ach, oh man, weer komt er nog weer wat. Dus, en het is low budget. Dus,

0: Dat, ja, ze loopt hier zo naar binnen.
1: Ze loopt naar binnen, geen intree. En wij hebben... zegt altijd van, men moet zelf wat metnemen. Zelf een picknickmand en broodjes of aanswaard. Nou, en Chinese kokarren, want als je Chinese hem wilt, wil ik er ook heen. Dus, en dat is hier dus ook niet. En dat vinden wij dus super low budget.
0: Ja. Geen verschil tussen mensen die wel of geen geld hebben.
2: Nee, nou dat is het. Voor iedereen toegankelijk. Ja.
0: Precies. Kun je me uitleggen wat er allemaal is? Want ik zie door boetenbeeld een mooie tafeltennistafel. Hier een hele grote swingschommel.
2: Manschommel, ook voor het gehandicapte kind en voor kleinere kinderen en... En daar hebben we een toilet, een dixie hebben we. We hebben een kabelbaan. We hebben schommels in een cirkel.
0: Ja, dat is leuk. Schommels in een cirkel. Want dan komen ze, dan schommelen ze en dan komen ze met de been naar elkaar toe.
2: Ja, dat klopt. En dat is gewoon heel spannend.
0: Ja, ja. Ja, dat is een soort interactie ook weer tijdens het schommel.
2: Ja, ja, zeker.
1: En voetbalveldie.
0: Een voetbalveldie. En ik zie daar een soort brug, een touwbrug.
1: Een touwbrug met een kasteel erbij. En dat kasteel, ja, dat is eigenlijk al vanaf het begin is dat al. En dat Tommel echt ook allemaal hold is. Nou, en dan nog een babyschommel doorachter en een glijbaan. We hebben
0: een watertafel.
1: Een watertafel en nog een zandbak.
0: Een mega grote zandbak.
1: Ja, lekker, hè?
0: Die is echt, die is enorm.
1: Ja, ja, die is ook heel groot. Maar ja, dat verlang je van zo'n plek. Dat het groot is.
0: Zo is dat. Dan kunt er hier veel kinderen terecht. Vanmiddag de officiële oefening, hoe laat?
2: Om 4:00 is het open. Om 4:30 is de officiële opening. Door de kinderburgemeester van Westerveld.
0: Oh, wat een feestje, Wichter.
1: Ja, zeker. En er is van alles koffie met wat lekkers erbij. En een borreltje erbij. En nog de patatwagen komt. Nou, bedankt.
0: Het komt hier helemaal goed in leven. Vanmiddag een feestje bij het speelplekje. Het zit aan de weg. Van Spier naar Dwingelo. Ach, je kunt het eigenlijk niet missen. Afslag Leebroek. Daar zit precies het spulhoekie. Hartstikke leuk om door vanmiddag even te komen kijken. Als er feest is.

0: De nacht.
1: Want toen was dat een in de nacht. Het is 8:08. We krijgen nieuws binnen over volleybal. Herma, wat is er aan de hand?
2: Ja, klopt inderdaad. Een sportpush, zoals het heet hier. De dames van volleybalvereniging Sudosa in Assen, die gaan Europa in. Het is gelukt om Europees volleybal te gaan spelen. Die wens spraken ze eerder dit jaar al uit. Het hing allemaal af van de centen, maar de financiering is rond. Dus Sudosa gaat Europees volleybal spelen.
1: In september is dat dan, geloof ik, hè, dat ze Europa ingaan.
2: Gaat dit inderdaad in het nieuwe seizoen beginnen. En de club is helemaal blij natuurlijk. Een droom wordt een avontuur, zegt de club.
1: Ja? Sudosa gaat Europa in omdat het geld bijeen is. Mooi nieuws. Meer daarover lees je natuurlijk ook bij ons op de app. En natuurlijk op de website rtvdrenthe.nl. En zometeen geven we hier op Radio Drenthe weer een zomerpakket weg. En dat op de dag waarop de zomervakantie begint in Noord-Nederland. Ik heb zo 2 platen voor je. De vraag is, welke is de oudste? Na Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder and You Are the Sunshine of My Life.
1: Win het RTV Drenthe zomerpakket.
0: Ja man, en dat op de dag waarop de zomervakantie voor Noord-Nederland begint. We zijn als eerste aan de beurt. ANWB verwacht nog niet heel veel drukte vandaag of komend weekend. Nee, dat gaat pas over een paar weken gebeuren als ook de rest van Nederland vakantie krijgt. Maar ja, je zou maar lekker op vakantie gaan vanmiddag. En je zou daarbij zomaar een zomerpakket kunnen meenemen. Met daarin een pet, een zonnebril, zo'n prachtig groot luchtbed in de vorm van een teenslipper. Dat is een hartstikke leuk ding. Zit er ook een. Zo'n beachbal met pomp. Dat is niet zo'n strandbal. Nee, dat is echt een volleybal. We hadden het net over volleybal, hè? Nou, zo'n mooie beachbal zit er ook in. En een bidon heb je natuurlijk ook nodig als je op vakantie bent. Het zit er allemaal in dat zomerpakket van Radio en TV Drenthe. Maar goed, daar moet je wel wat voor doen. Ik heb weer twee fragmenten voor je. En de vraag is, welk nummer is het oudste nummer? Is dat dit nummer? Of ga je toch voor dit nummer? Ik vind het moeilijk. Ik zal mijn hand liever in het vuur durven te steken.
2: Hartstikke moeilijk. Heel moeilijk.
0: En dat kan ik me ook alles bij voorstellen. Want er zit maar een jaartje verschil in. Maar toch is het ene nummer ouder dan het andere nummer. Nou ja, de schone taak om ons dat te laten weten. Om kans te maken op dat mooie zomerpakket van RTV Drenthe. Je kunt ons bereiken op één en hetzelfde nummer. Hoe handig is dat? Bellen kan, appen kan ook. Maakt ons allemaal niet uit. Op 0592-331188.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
4: Schat, schatje, ben je er nog?
5: Oh. Waarom maak je me wakker?
4: Ik hoor geen schaapjes.
5: Ik sliep net zo lekker op mijn bed van Dekker.
4: Oh, gelukkig. Slaap lekker.
6: Lekker slapen. Dekker slapen.
7: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
8: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
9: Nu nog gekker. Sale bij Dekker.
6: Lekker slapen. Dekker slapen.
7: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
0: Het is bijna 8:30. Tijd om het laatste nieuws even op een rijtje te zetten. Herma, gaat het zo je doen?
2: Goedemorgen. Ja, we hadden het er net al even over. De zomervakantie begint vandaag in Drenthe. Maar Marketing Drenthe houdt rekening met minder toeristen die in onze provincie komen overnachten. Het voorseizoen verliep al wat moeizaam volgens Drentse ondernemers. En dat lijkt zich door te zetten naar het zomerseizoen. Volgens Marketing Drenthe zijn er verschillende oorzaken.
10: Nou, de BTW wordt er natuurlijk ook als een van de grootste redenen aangewezen. Maar daarnaast ook al geheel prijsniveau wat omhoog is gegaan. Gasten zijn gewoon steeds later aan het boeken ook. Dat is de trend wat we eigenlijk al wel jarenlang zien. Maar wat dit jaar eigenlijk nog erger wordt.
2: Ja, dat heeft er weer mee te maken dat er vooral weersafhankelijk wordt geboekt. In een flat aan de Schutstraat in Hogeveen is afgelopen nacht brand uitgebroken. Uit het appartement kwamen flinke zwarte rookwolken. De woning is door de hulpdiensten ontruimd. Of er bij de brand iemand gewond is geraakt, is nog niet bekend. En ook de oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Kersverse wethouder in de gemeente Midden-Drenthe, Rico Schans, kreeg gisteravond na zijn installatie gelijk een motie van wantrouwen. Die werd ingediend door gemeentebelangen. Ja, Schans zat de vorige bestuursperiode namens die partij in het college, maar stopte toen de coalitie brak. Gemeentebelangen is niet blij dat Schans nu namens Midden-Drenthe nu in het college zit en niet eerst als lijsttrekker in de raad is gaan zitten. Daarom heeft de partij geen vertrouwen in de nieuwe constructie. Alle andere partijen vonden de motie direct na de installatie van de wethouder ongepast. aangepast en keurde deze af. En je hoorde het net ook al even. De volleybalsters van Sudoza uit Assen gaan Europa in. De club heeft de financiering rond. Ja, Sudoza werd afgelopen seizoen derde in de competitie. En volgens de oorspronkelijke regels van de Volleybalbond was dat genoeg voor het Europese bekertoernooi. Maar later veranderde de bond die regel. Sudoza kwam in opstand en kreeg gelijk. En met ondernemend Assen en particuliere donaties is er nu genoeg geld op tafel om Europa in te kunnen. Nou, en over 2 weken is de loting voor die Europese bekercompetitie. En dan gaan we kijken naar welke prachtige landen ze mogen afreizen. Tot zover het nieuws in het kort, maar alles vind je ook uitgebreid terug via onze app en op rtvdrenthe.nl.
11: Ja, maar dankjewel. Gaan we naar het weer, want we hadden nog wat te goed van hem. Roland van der Zwaag opnieuw, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Ja, want je zei wat het na dinsdag wordt, dat hoor je zo meteen om 8:30. Maar voordat we daar naartoe gaan, eerst maar eens even de dag van vandaag.
12: Ja, nou goed. En dan als je mij de vrijheid geeft om even de weerwaarnemers nog even in het daglicht te zetten, dan hebben we het natuurlijk wel over de afgelopen 24 uur. Dan meten de neerslagmeters de neerslag. En in heel Drenthe is gistermiddag was dat die zone die overkwam, een paar millimeter regen gevallen. Holsloot en eerst Exlomond, die hadden de meeste ruim 4 millimeter. Nou, die neerslag, daar zit het vandaag eigenlijk wel goed mee. We hebben een hoge luchtdruk, zo rond de 1023 millibar. Dat gaat de komende dagen zo niet helemaal veranderen. Klein beetje gaat het nog omhoog. Maar hij ligt op de verkeerde positie als je van lekker warm zomerweer houdt. Zo'n hoge drukgebied, hè, die ligt gewoon ten zuiden van Ierland. Kan je nagaan. De komende dagen en ook zelfs tot halverwege volgende week, veel vakantiegangers gaan dit weekend zuidwaarts. Stel dat je naar Bordeaux gaat, naar de Pyreneeën, die kant op. Met zo'n hoge drukgebied daar. Vroeger was het daar gewoon dan, lekker joh, 23 graden, 's middags 25 graden. Maar nu is gewoon een zwakke noordelijke wind, is het daar gewoon meer dan 40 graden. Het is ongehoord hoe dat dan kan gaan. Nou, dat hebben we niet. Bij ons is die west- tot noordwestelijke wind de aanvoer van koelere lucht vanaf de Noordzee. En we krijgen daarmee ook een mix van wolkenvelden. Dat zijn velden met laaghangende bewolking. Dat zit ongeveer op 800 meter, een kilometer hoogte. Die is dun. Daar gaat de zon doorheen. Dus we krijgen een redelijke dag met 8 tot 9 zonuren, maar soms ook even hardnekkige wolkenvelden. En in de loop van de middag zal de bewolking wat minder worden en heeft de zon het weer voor te zeggen. En daarmee dus 20 tot 21 graden.
11: Ja. Hoe wordt het zondag?
12: Nou, dan zie je dat hoge drukgebied op dezelfde plek blijft. Dus zaterdag hebben we 22 graden met wolkenvelden en een klein beetje lichte regen soms. Een klein buitje. Stelt allemaal niet zoveel voor. Maar het is een beetje een tegenvallende dag met redelijk wat wind uit het westen. Zondag ziet het er wat beter uit. Dat is eigenlijk een dag waarbij er niet vaak neerslag valt. Hooguit een lichte bui. Wolkenvelden met meer zonneschijn erbij. Ook weer 22 graden, met een prima temperatuur dus. En het is niet zo dat je echt helemaal zo vrij van een buitje, zeg maar, je paraplu kan thuis laten. Zeker niet na het weekend. Want maandag en dinsdag, dat is zeg maar zo'n overgangsperiode waarbij dat hoogdrukgebied aan de wandel gaat. Dat betekent dus dat we nog steeds met die westelijke tot noordwestelijke wind zitten. 21, 22 graden, die houden we. Dus het wordt niet koud of kil. Mm-hmm. Maar we hebben wel vrij veel wolken en van tijd tot tijd echt wel een paar buien. Zeker op dinsdag kan er echt wel een paar millimeter regen vallen. Nou, als we dat hebben gehad, want dat zijn op zich niet hele rooskleurige verwachtingen voor de zomer, dan zie ik op dinsdag dat hoge drukgebied gaat naar rechts bewegen, naar het Verenigd Koninkrijk, richting onze omgeving. Blijft daar eigenlijk wel dagenlang zitten, wordt waarschijnlijk opgevolgd door een nieuw exemplaar. En dat zien we wel vaker deze zomer. Doortrekkende hoge drukgebieden, tijdelijk 3, 4, 5 dagen boven Scandinavië of Oost-Europa. En dan gaat die wind dus via de noordhoek draaien naar het oosten. Daarna naar het zuiden komt die hitte vanuit het zuiden weer naar noordwaarts. En dat is te veel voor de atmosfeer. Dan krijgen we een zeewind en komen er weer een paar donderbuien en komen we in die koelere lucht terecht. Dus ga er maar vanuit. Midden volgende week gaan we richting de 25, 26 graden. Dan hebben we droge dagen. Dan kan het gras binnengehaald worden. Dan is er flink wat zonneschijn. En zelfs na volgend weekend, als mensen niet op vakantie gaan, dan ziet het er ook nog zomers warm uit. Dus voorlopig zijn de verwachtingen tot en met dinsdag nog licht wisselvallig. En daarna wordt het stukken beter.
11: Roland, dankjewel. Goed weekend alvast.
12: Ja,
11: tot later.
12: Dag.
11: En B.O.B. gaat er vandoor met dat prachtige zomerpakket van RTV Drenthe. Misschien jij wel, als je weet welk nummer het oudste nummer is. Is dat dit nummer? Of is dat toch dit? Hello, river. It's in my mind and in my heart. Laat het me horen op 0592 33 11 88.
13: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
14: Ik koos wat mij raakte.
13: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
15: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
13: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
16: Hé, het licht doet het niet.
17: Ik heb geen bereik.
18: Hebben we nog wel water?
19: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Goedemorgen Drenthe.

0: en Walk of Life.
1: Win het RTV Drenthe zomerpakket.
0: Jawel, zo'n hartstikke leuk pakket gewoon even thuis gestuurd krijgen. Dat is toch mooi, Jan Sloots uit Kalasineveen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, mooi zo net voor de vakantie. Want de vakanties gaan beginnen, hè, vandaag in Noord-Nederland.
2: Ja, even in de buurt vakantie, hè.
0: Ja.
2: Ja.
0: Bent u een beetje vakantieganger?
2: Nou, vroeger waren we nu niet meer, maar ik ging mijn kleine dag gedaan.
0: Oeh, dat is hartstikke leuk. Maar waar ging u vroeger naartoe dan, Jan?
2: Ik ben 20 jaar in Marienberg gestaan op camping.
0: Ah, dat is mooi. Bij Hardenberg in de buurt, hè?
2: Ja, bij Hardenberg in de buurt. Mooie omgeving, ja.
0: Ja, zeker. Hele leuke omgeving. En Hardenberg is ook leuk. En je kunt naar Zwolle en Dalfsen en Ommen. Het is al prachtig.
2: Alle kanten op, ja.
0: Ja, ik ben de afgelopen weken 2 weken in Dalfsen, in de buurt van Dalfsen geweest. Hartstikke lekker fietsen en mooi daar.
2: Ja, mooie omgeving.
0: Prachtig aan de vecht.
2: Ja, hoor. Ik omgeving nog heel veel fietsen daar.
0: Ja. Jan, maar dit jaar blijft u thuis?
2: Ja, ik ben in het verzorgingshuis nu.
0: Ja?
2: Ik vrouw kan niet meer.
0: Aha, maar doen ze in het verzorgingshuis in de zomer wel in wat extra's ook?
2: Ja, we hebben volgende week begin de zomer op vakantie. En dan wat persoonlijk, eerst koude muziek, zeg maar, dan koude muziek.
0: Ah, gezellig.
2: En maak ik een camping, een dag een camping van.
0: Kijk.
2: Dan speel ik nou mijn campingartikel, dan mag ik zeggen, campers.
0: Ah, mooi man.
2: Ja, het is heel veel.
0: Zit je toch nog een beetje op de camping in het verzorgingshuis?
2: Ja, een beetje op de camping, ja.
0: Hartstikke goed. Jan, ik had 2 nummers. Ik laat ze nog even horen. Dit nummer. Je t'aime, moi non plus. Is dat ouder of is dit ouder? Yellow River van Christy. Welk nummer denkt u, Jan, is ouder?
2: De eerste is een jaar ouder.
0: Ja! Uit 1969 is dat nummer inderdaad. En Yellow River is van 1970. Dat heeft u hartstikke goed. En dat betekent dat dat...
2: Ik heb heel veel gedanst toen die jaren nog.
0: Ah, kijk dan. Nee, dit is een mooi nummer om te dansen. Ja. Een mooi zomerpakket voor uw kleindochter is binnen, Jan Sloots. En weet u, u mag ook nog kiezen welk nummer we gaan draaien van de twee.
2: De tweede maar.
0: De tweede, Yellow River van Christy.
2: Ja, ook mooi voor zomer, ja.
0: En ik zou zeggen, ook in het verzorgingshuis... gewoon nog even een klein dansje doen op dit nummer. Dank voor het meespelen, Jan, en de groetjes daar, hè.
2: Goeie, bedankt, hè.
0: Doei.
2: Doei. Hey,

0: Die was dat, uit 1970, zijn Yellow River.
1: Radio Drenthe. Voor en door Drenthe. Radio
0: Drenthe. Zoals we net 13 minuten voor 9 is het mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. We gaan voetballen. Want SCM is nog bezig met het binnenhalen van een nieuwe spits. En inmiddels is bekend dat topscorer Romane Postema vertrekt naar Noorwegen. Naar Viking FK in Stavanger. Gisteravond trapte directeur voetbalzaken Ernst Sulner het nieuwe voetbalseizoen af met een sponsoravond. En daar vertelde hij dat er niet direct een kopie van Romane Postema gezocht wordt.
2: We waren wel heel afhankelijk van Romano. Kijk, en dan hopen we nu te meer te gaan verdelen. Mustafa, maar Michael Braai kan ook. We hebben Freddy natuurlijk nog, die kan ook scoren. En waar we het oog, waar we het op het oog hebben, of tenminste waar we ver mee zijn, die kan ook scoren. Ja, dan verdeel je natuurlijk het risico ook. En dat willen we ook.
3: Ja, want jullie hebben iemand op het oog. Hoe concreet is dat?
2: Is vrij concreet.
3: Ja, kun je een tipje van de sluier lichten?
2: Nou, nee, want we zijn er wel, heet zo mooi, Matthijs, we zijn nog in het proces en dat willen we dan ook niet verstoren. Maar we zijn in ieder geval, met de club zijn we eruit. Dat is belangrijk. En we zijn de laatste hand aan het leggen aan het persoonlijke contract.
3: Goed om te horen. Jullie zijn ook zo goed als rond met David Voet, als ik het goed uitspreek, verdediger van PEC Zwolle. Wanneer wordt die handtekening gezet?
2: Dat zal ook, dat kan elk moment zijn. In principe, dat gaat natuurlijk allemaal per mail. Zijn we er wel uit? Nou, je zag me net bezig. We waren nog met een paar kleine dingetjes bezig om het af te vinken. Maar dat gaat wel goed komen.
3: Wat voor speler is dat?
2: Nou, is een verdediger, links- of rechtsback. Die kan vanaf daar kan die gaan voetballen. Kijk, wij hebben het op zich wel staan achterin. Alleen, wat extra backup is wel even makkelijk.
3: Het is een speler die transfervrij komt. Dat geldt voor alle spelers tot nog toe, of ze moeten gehuurd zijn. Is FCM überhaupt in de positie om, mochten jullie nou echt zo'n buitenkansje hebben, daar heb je het nog wel eens over, hè? Een buitenkansje. Zijn jullie überhaupt financieel daadkrachtig genoeg om bijvoorbeeld een keer een paar ton transferzom neer te leggen?
2: Als we dat zouden willen, zouden we dat echt kunnen. Alleen we hebben wel het beleid om dat te voorkomen. Maar ja, als er echt een buitenkans komt, dat je denkt van dit is het, ja, dan gaan we even intern overleggen en hebben we wel die mogelijkheid.
3: De eerste oefenwedstrijden moeten nog beginnen, dus dit is misschien een lastige vraag. Maar als je nu kijkt naar deze selectie, wat denk je dan?
2: Ik denk dat wij, je maakt natuurlijk in je hoofd ook wel eens een opstelling en je kijkt welke mogelijkheden we hebben. Ik denk dat we een evenwichtig team hebben, dat we van achteruit er goed staan, degelijk. Ja, ik heb er wel vertrouwen in.
3: Ik hoorde Sam Karsies, een van de nieuwe keepers, vandaag zeggen we gaan gewoon voor de Eredivisie.
2: Ja, dat is mooi van Sam. Dat, kijk, dat moet je ook. Kijk, als we nu de competitie gaan, we zeggen, luister jongens, we waren vorig jaar 14e geworden. We willen nu 10e worden. Ja, dat is geen ambitie. Dat willen we niet. En we willen gewoon meedoen met het toetje. Dat is die na-competitie. En dat is het allerbelangrijkste voor ons. Kijk, we hebben niet de illusie om kampioen te worden. Maar we willen gewoon meedoen. Ja, dan zullen we meedoen. En we komen in het toetje terecht. Nou ja, dat weten we allemaal, gezien is het 2018, wat er in één keer kan gaan gebeuren en kan ontstaan. Ja, waarom niet?
0: Ja, waarom niet? Directeur voetbalzaken bij FCM Ernst Sulner was dat in gesprek met sportcollega Matthijs Renkema. En ze hadden het even over die oefenwedstrijden, hè? Nou, morgen speelt FCM twee oefenwedstrijden tegen HHC Hardenberg, dus dat, en tegen het Duitse SV Meppen.

0: is maar dat een handle with care.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, de zomervakantie begint vandaag in Noord-Nederland, hè? Maar of het voor ondernemers in Drenthe een goed seizoen wordt, dat is nog maar de vraag. Want Marketing Drenthe houdt er rekening mee dat er minder toeristen naar Drenthe komen deze zomer. Boekingen blijven achter heeft onder meer te maken met hogere prijzen door een hoger btw-tarief. Nou, onderzoek wijst uit dat er minder bezoekers zouden komen naar Drenthe. Verder belden we vanochtend met Jurrit Vellinga, wethouder van de gemeente Tinalo. Daar ken je hem vooral van waarschijnlijk. Maar hij gaat een opvallende move maken. Hij gaat overzees, jawel. Hij wordt wethouder op Schiermonnikoog. Ik vroeg hem in hoeverre is Schiermonnikoog eigenlijk te vergelijken met Tinalo. Mwah, niet, zei hij. Op Schiermonnikoog wonen 900 mensen. In Tinalo 35.000, dus het is wel wat anders. Maar hij zegt, qua problemen, qua uitdagingen is het toch ook wel weer overeenkomstig. Ook daar is huisvesting bijvoorbeeld een belangrijk punt. Gaat hij zich mee bezighouden? Ik vroeg hem, ga je zelf ook verhuizen daar naartoe? Nou nee, nog niet, want er is nog helemaal geen huis beschikbaar op Schiermonnikoog. Dus voorlopig blijft Vellinga in Vries. Het arsenaal in Coevorden is opgeknapt. Het pand zat vol met scheuren. Het is het pand waar onder meer de bibliotheek en de historische vereniging in zit. Nou, de afgelopen tijd is er volop aan gewerkt om het weer op te knappen. En vandaag kunnen bezoekers daar een kijkje nemen. En verder hadden we het over voetbal, hè. De FCM is bijna klaar voor het nieuwe seizoen. Moet nog wel een nieuwe spits worden binnengehaald. Maar de club is inmiddels ver in onderhandelingen. Met wie? Dat is nog even geheim. Nou, over het nieuws kun je natuurlijk ook van alles lezen op onze app en website, hè? rtvdrenthe.nl. Wow.

0: Cheers down the road.
1: Alex Horn en Carry You Home. Op de valreep is er nog verkeersinformatie hier op Radio Drenthe. A32, oponthoud, 2,5 kilometer, langzaam rijden tot stilstaan tussen Meppel-Noord en Meppel-Zuid. Even rekening houden dus met oponthoud op de A32, Heerenveen richting Meppel. Zometeen na negenen, koffie en keuvelen met Thomas. Thomas en Neel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, mijn laatste.
1: Ja, laatste, jongen. Je bent echt aan het aftellen, hè?
2: Ja, wel een beetje, ja. En maandag is Wim er weer, hè? Dus,
1: die zal ook wel denken, mijn laatste vakantiedag ongeveer.
2: Even kijken, nee, vandaag... Ja, want zaterdag vloog hij weer terug.
1: Ja, dus
2: het is inderdaad zijn laatste vakantiedag.
1: Ja. Wat ga je doen zo meteen?
2: Uurtje Nederpop natuurlijk met nieuwe muziek onder andere. En het is weer vrijdag, dus wij gaan weer op zoek naar een fijn huisje voor twee dieren van de week. Ah, ja. Ik heb al doorgekregen dat de ene een statige kater is. Oh. Van ongeveer 8 jaar oud. Het is een rode kater, heb ik al gezien. En ik heb Joey... Het is een kruising Golden Retriever. Die zoekt ook een nieuw huisje. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben straks.
1: In Koffie en Keuvelen met Thomas en Herma. Dank voor het luisteren. Ik wens je vast een goed weekend. En voor wie op vakantie gaat, een heel mooie vakantie.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-app nu. Marktkoop-appen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van Regio Omroep Rijnmond.
9: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
8: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse Zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
10: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. En wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Dan ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
8: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridge Fund. Make money smile.
0: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
11: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
0: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
13: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
15: Ik koos wat mij raakte.
14: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Radio Drenthe.
16: Koffie en Keuvel.
7: Met Thomas Eggens.

0: Nou, kunnen ze lang wachten. Rowan Hessen en Limburg hier in Koffie en Keuvelen.
1: Koffie en Keuvel.
0: Thomas hier voor de laatste keer op de plek van een vakantievierende Wim Boer. Ik had gisteren nog even contact met de beste man. Ik zei, ben je nog een beetje aan het genieten van je vakantie? Ben je aan het aftellen? En zei van, ja, we zijn nog heel even aan het genieten. Ik kreeg een foto van een lekker koud drankje. Mag jij invullen wat voor drankje dat was? Nee, we gaan zaterdag pas terug. Dus groetjes nog even en succes nog even. Goed, wij gaan nog één keer dus Koffie en Keuvelen doen. Met nu een uurtje nederpop tot aan 10 uur met André Hazes op het hoofdpodium, want deze week zou hij, als hij nog geleefd had, 75 jaar geworden zijn. Daarom elke dag een nummer van Hazes uit de Drentse Duizend. En trouwens, zaterdag weer tussen 12 en 2 het beste van de Drentse Duizend. En dan inmiddels een terugblik op 5 jaar Drentse Duizend. In de schatkist gaan we naar een zomervakantiebestemming. Hartstikke leuk. En ik heb nieuwe muziek van Chris de Roo. En als je gistermiddag naar Anouk in de Middag hebt geluisterd, dan weet jij wat voor liedje dat is. Ga ik je zometeen uitgebreid meer over vertellen. Zometeen Stars on 45. Maar eerst Leo Moorman.

0: Tarzan 45, daarvoor ook nog Leon Moorman. Straks een duik in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Maar eerst...
1: De Drentse Douche.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Ja, nog eentje. Nog één Hazes-klassieker mag en kan ik voor je draaien. Ja, allemaal wel met de reden natuurlijk. Want dinsdag 30 juni...

was de geboortedag van André Hazes. En ja, had hij nog geleefd, dan was hij van dit jaar, dus de afgelopen dinsdag, 75 jaar geworden. Daarom deze week elke dag een nummer van Hazes uit de Drentse Duizend. Aanstaande zaterdag, zet het in je agenda, dan gaan we het ook weer doen. Het beste van de Drentse Duizend tussen 12 en 2. Een terugblik op 5 jaar Drentse Duizend inmiddels. Jongens, wat vliegt die tijd voorbij, ongelooflijk. Afgelopen jaar, plekje 91. Het jaar daarvoor, plekje 68. Ik heb het over bloed, zweet en tranen. En misschien wel het veredelde clublied van mijn clubpie, die ik support. En als je dan in het stadion bent, hoor je vlak voor die wedstrijd, hoor je dit liedje. André Hazes, bloed, zweet en tranen, nu op Radio Drenthe.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Er ging een wereld voor mij open toen ik net bij de radio kwam te werken. Bij de lokale radio dan weliswaar. En ik erachter kwam dat dit gewoon een band uit Haarlem is. Ja, dat heb ik nooit geweten. Want dit is een plaatje met zoveel internationale allure. Ook veel, in veel landen een hit geweest in Europa. Maar ook daarbuiten een gigantische hit voor Ten Sharp en You. Zometeen het laatste nieuws uit de regio. Zometeen hoor je de hoofdpunten. Altijd op de hoogte blijven kan ook, hè. Via rtvdrenthe.nl en via de RTV Drenthe app. Dit is Snelle en Smoorverliefd.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka Hard logo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Het is 9:30 geweest. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Marketing Drenthe verwachtte deze zomer minder toeristen die in onze provincie overnachten. Onder meer de stijgende prijzen en het weersafhankelijke boeken zorgen ervoor dat er tot nu toe minder vakanties in Drenthe zijn geboekt. Brand afgelopen nacht in een flat aan de Schutstraat in Hoogeveen. Het vuur begon in een appartement en of er mensen gewond zijn geraakt is nog niet bekend. En de volleybalsters van Sudoza uit Assen gaan Europa in. Er is genoeg geld bij elkaar gebracht om mee te kunnen doen aan het Europese bekertoernooi. Nou, dit en meer nieuws vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app. Dan gaan we nog even naar het weer. Roland van der Zwaag.
5: Bij een matige noordwestelijke wind is het vanochtend een graad of 19. We hebben een mix van wolkenvelden. Tussendoor laat de zon zich ook echt wel regelmatig zien. Nou, het blijft verder op de meeste plaatsen droog vandaag. Vanmiddag een wat aantrekkende wind. Dan wordt die wind echt wel windkracht 5 af en toe. Dat is een vrij krachtige wind. Maar ondanks dat toch 20 tot maximaal 21 graden. Met zonneschijn en soms ook weer wat van die wolkenvelden. Maar droog blijft het zeker.
6: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
11: Ik koos wat mij raakte.
10: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
12: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.

0: Een paar jaar geleden nam ze afscheid van haar artiestennaam Carol Emerald en wilde ze een hele andere kant op muzikaal. En stond ze vanaf 2022 op het podium als The Jordan. Ja, en het begon toch weer te kriebelen, want vanaf dit jaar is haar artiestennaam toch weer Carol, alleen dan ja, zonder de Emerald, zonder het Emerald gedeelte.
1: De schatkist van Nederland.
0: Ja, wie weet komt ze daarmee ooit ook wel eens terug in de schatkist van Nederland. Want in die schatkist vinden wij ja, bijzondere plaatjes ja, die nog in ons geheugen gegrift staan, maar die we niet zo vaak meer horen op de radio, wat eigenlijk gewoon heel erg zonde is. Ja, van die prachtige pareltjes. En deze week is het thema van die schatkist de zomervakantie, want die gaat er heel snel aankomen. Met de zomervakantie in zicht, ja, zomerse bestemmingen, vakantiebestemmingen. Ja, en wat dacht je om binnenkort weer eens een keer een retourtje Sneek te gaan doen? Want die Sneekweek die gaat er ook weer aankomen. 31 juli gaat dat beginnen tot en met 6 augustus. Dan is het gewoon weer zover. Ja, Sneekweek of niet, Sneek blijft het voor mij toch een bijzondere plek. Want dat is de plek waar mijn vrouw en ik elkaar het jaarwoord hebben gegeven. Ja, niet per se omdat wij iets met Sneek hebben, maar ja, de locatie was gewoon prachtig. Lekker aan het water, in de zomer. Prachtig. VO de Kunst die zong over een retourtje Sneek.

0: Die prachtige klassieker van Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was. Waar de tijd is voor nieuwe muziek hier op de radio. Ja, nieuw is het niet helemaal. Maar ga ik je zo meteen meer over vertellen. En gisteren hoorde je hem al bij Dimitris bij Anouk in de middag. Chris Dro heb ik het over. Hij bracht 26 juni zijn nieuwste single Grote Vriend uit. Het nummer gaat over de speciale band met zijn zoon. En laat op een persoonlijke, warme manier horen hoe belangrijk die relatie voor hem is. Ook in die nieuwe videoclip speelt deze bijzondere band een centrale rol. Ja, voor Chris Dro is deze release extra bijzonder. Want de afgelopen jaren heeft hij het behoorlijk pittig gehad. Vertelde hij ook over gisteren bij Dimitris.
1: Ik lag in het ziekenhuis. Ik heb 3 herseninfarcten achter elkaar gehad.
2: Zo.
1: Ja, dus dat was een heftige tijd. Ik ben ook helemaal losgehaald. Ik heb met spoed ben ik toen binnengebracht. En toen heb ik 6 weken totaal in het ziekenhuis gelegen. Hier in Emmen en in Groningen. En het was allemaal hectisch, maar... Ja, dan maak je daar gewoon mee. Maar dan heb je een jaar nodig om ergens gewoon weer goed te kunnen functioneren. Nou, dat is op zich is dat gelukt. En mensen die vernemen ook niet zo heel veel ervan. Maar eigenlijk hebben we wel wat restverschijnselen. Maar goed, als dat alles is, dan mag ik niet klagen. En zijn er ergere dingen op de wereld.
0: Nou, dan vind ik dat hij er behoorlijk luchtig mee omgaat. Nou goed, Chris Dro is natuurlijk geen onbekende in de Nederlandse showbiz. Op jonge leeftijd verscheen hij al in de mini-playbackshow van Henny Huisman. Waar hij een imitatie van Prince gaf. Ja, zoals gezegd, Grote Vriend is een nummer die al in 2003 uitkwam, toch Chris?
1: In 2003 heb ik hem een keer gedaan. En kwam ik een liedje tegen. En Robert Waal die tekende voor de tekst. En die zei van, dit liedje is... perfect voor jou. Nou, dat was toen ook zo in die tijd. Dat vond ik een prachtig liedje en we hebben het uitgebracht. En best nog wel weer leuke reacties en leuke dingen mee gehad. Alleen, dan ben je zeg maar dik 20 jaar verder, want zo oud is het liedje eigenlijk al. Is het zo van, ja god, ik wilde graag voor deze situatie, anno 2026, wilde ik graag toch een grote vriend, omdat mijn zoon mijn grote vriend gewoon is en die is 8 jaar, maar ja, het is gewoon echt, we zijn echt altijd bij elkaar en dat, ja, een soort van odetje naar mijn zoon toe eigenlijk.
0: Ja, prachtig, een prachtige ode, een nummer helemaal naar het nu gemaakt en nu op de playlist bij Radio Drenthe. Chris Dro en Grote Vriend, de 2026 versie.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe €1,1 miljoen opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
12: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
6: Radio Drenthe.
5: Koffie en Keuvel.
6: Met Thomas Eggens.

0: Het is 7 minuten over 10. Welkom bij het tweede uur van Koffie en Kuivelen.
1: Win het RTV Drenthe zomerpakket.
0: Ja, je valt gelijk met je neus in de prijzenboter. Het zomerpakket mogen wij deze hele week weg gaan geven. We hebben er nog een aantal liggen hier in het magazijn. Ik mag er één weggeven zometeen in de middag. Anouk en René die mogen er ook eentje weggeven. En dan morgen op de zaterdag ook nog weer een pakketje weggeven. Goed, wat moet je daarvoor doen? We hebben twee zomerhits tegenover elkaar gezet. Allebei superleuk natuurlijk. Maar aan jou de taak om mij te vertellen... Ja, uit welk jaar zou echt fantastisch zijn als je dat voor elkaar krijgt. Maar ouder, welke ouder is, ja, daar hebben we eigenlijk wel genoeg aan, toch David?
2: Ja, dat yes, willen we weten. Dat liedje is ouder.
0: Ja, een beetje hitster, hè?
2: Eigenlijk wel, ja. Alleen is het een hele korte timeline. Met hitster ja, kan je natuurlijk misschien wel 10 kaartjes op rij, maar dit zijn er maar 2. Dus,
0: nee, dat is waar, dat is waar. Scheelt. Zijn er ook mensen in jouw omgeving die dat spelletje überhaupt met jou willen spelen? Ik krijg altijd zo van, ja, jij werkt bij de radio, dus dat is niet eerlijk.
2: Nou, we hebben hitster bingo.
0: Ja.
2: En dat is een iets andere variant. En dat is eigenlijk, iedereen, dat maakt eigenlijk niet zo goed, niet zoveel uit hoeveel je verstand je hebt van muziek. Daar kan iedereen kan daar eigenlijk al aan meedoen. En dan kun je ook nog weer, je hebt moeilijke kaartjes en makkelijke kaartjes. Dus daar kun je ook weer een beetje mee differentiëren. Dat is wel leuk. Ook op feestenpartijen, ook met mij erbij.
0: Met onze vriendengroep hebben we altijd één keer per jaar, met het vriendenweekend, dan hebben we ook een grote quiz. En daar zit dan ook muziekronde in. En dan krijgen ik en een goede vriendin van mij, die werkt ook bij de radio, krijgen we altijd een soort van handicap. Of je mag maar een korte deel horen of zo, weet je, dat soort dingen. Ja, alles is niet eerlijk, jullie weten alles. Nou goed, aan jou de taak. Welke plaat is ouder? Is dat deze?
3: Ik zou je liefde willen geven en met je samen willen leven. Winnen jouw vertrouwen en dan waanzinnig van je houden. Maar ik weet niet hoe.
0: Ja, of deze.

even goed nadenken. Welke is ouder, plaatje A of plaatje B? 0592-3311-88. En misschien is dat zomerpakket wel helemaal voor jou. Met een pet, een zonnebril, een luchtbed, beachbal met pomp, bidon. Kortom, die wil jij absoluut winnen. Dus

0: The Doobie Brothers en What a Fool Believes.
1: Win het RTV Drenthe zomerpakket.
0: We gaan naar Westerbork, want daar woont Ina. Ina, bijzonder goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ina, heb jij de zomer al een beetje in je bol?
2: Een heel klein beetje.
0: Een heel klein beetje. Hoe komt dat?
2: Ja. Nou, het lekkere weer natuurlijk van vorige week. En de vakantieplannen. Ja.
0: Dan ben ik wel even benieuwd naar die vakantieplannen natuurlijk.
2: Oh, ja, ja, ja. Nou, met de caravan erop uit.
0: Oh, wat heerlijk zeg. En zijn jullie zeg maar mensen die dan gewoon maar ergens heen rijden, of stippel jij het echt haarfijn uit?
2: Dit jaar voor het eerst hebben we hem uitgestippeld, omdat de campings steeds voller worden.
0: Ja.
2: We zijn één keer dat we bijna geen plekje meer hebben. Dus we hebben nu zoiets van, moeten we maar even boeken.
0: Ja, ja, want wanneer ga je dan?
2: Nog een weekje.
0: Ach, wat heerlijk. Ja, dan gaan we tegelijkertijd op vakantie hierna.
2: Oh, nou. Als we elkaar zien, dan drink meteen op,
0: ja,
2: okay?
0: Dat is goed, dat is goed. Hey, het zou toch tof zijn als je dat prachtige RTV Drenthe zomerpakket ook even in de sleurhut kan doen, toch?
2: Jazeker.
0: Zo is dat, zo is dat. Nou, moet je wel even wat voor doen natuurlijk. Ik heb twee zomerhits. Aan jou de taak om mij te vertellen welke ouder is.
3: Ik zou je liefde willen geven en met je samen willen leven. Winnen jouw vertrouwen en dan waanzinnig van je houden. Maar ik weet niet hoe.
0: Benny Nijman of...
3: Ja,

0: of gaan we lekker naar de Copacabana? Zeg het maar, Ina, welke is ouder?
1: De B.
0: B,
1: de laatste.
0: Barry Manilow, Copacabana. Weet je ook hoeveel het scheelt?
1: Nee, ik zou het niet weten. Ik denk wel dicht bij elkaar.
0: Dicht bij elkaar. Barry Manilow.

0: Copacabana uit 1978. En Benny Nijman, hij weet niet hoe, 1980. Dus dat scheelt twee jaartjes.
1: Ja.
0: Hey, Ina, welke mag ik voor je draaien? Barry Manilow of Benny Nijman?
1: Benny Nijman.
0: Benny Nijman ga ik voor je draaien. Dat zomerpakket, dat komt jouw kant op. Dat komt naar Westerbork. Heel veel plezier ermee. En ja, ook alvast veel plezier met het voorpret. Hè? De caravan inpakken.
1: Ja, doen we. Hey. Jij ook fijne vakantie.
0: Dankjewel, Ina.
1: Oké.
0: Doei.

Jennifer Page op Radio Drenthe en Crush. Zometeen praat David van der Spoel je helemaal bij over het laatste nieuws uit onze regio. Altijd op de hoogte blijven van dat laatste nieuws. Dat kan hij gewoon op onze website rtvdrenthe.nl en via de RTV Drenthe app. Tot aan het nieuws is dit Barry White. You see the trouble with me.

0: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Hup de tuin in! Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, assen.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
5: Exact 10:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. David van der Spoel, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De zomervakantie begint vandaag in Drenthe. Maar Marketing Drenthe houdt rekening met minder toeristen die in onze provincie komen overnachten. Het voorseizoen verliep al wat moeizaam volgens Drentse ondernemers. En dat lijkt zich door te zetten naar het zomerseizoen. Volgens Marketing Drenthe zijn daar verschillende oorzaken voor.
7: Nou, de BTW wordt er natuurlijk ook als een van de grootste redenen aangewezen. Maar daarnaast ook al geheel prijsniveau wat omhoog is gegaan. Gasten zijn gewoon steeds later aan het boeken ook. Dat is de trend wat we eigenlijk al wel jarenlang zien. Maar wat dit jaar eigenlijk nog erger wordt.
6: Ja, en er wordt onder meer weersafhankelijk geboekt. De volleybalsters van Sudoza uit Assen gaan Europa in. De club heeft de financiering rond. Sudoza werd afgelopen seizoen derde in de competitie. Volgens de oorspronkelijke regels van de Volleybalbond was dat genoeg voor het Europese bekertoernooi. Maar later veranderde de bond die regel. Sudoza kwam in opstand en kreeg gelijk. En met ondernemend assen en particuliere donaties is er nu genoeg geld op tafel om Europa in te kunnen. Over 2 weken is de loting voor de Europese beker. Emmen krijgt een vooropleiding dans. Jeugdtheatergroep Garage TDI komt met een vooropleiding die naadloos moet aansluiten op de HBO-dansopleidingen in Nederland. Jong Drents danstalent moet dan makkelijker door kunnen stromen. In het Aziëhuis van het voormalig Noorderdierenpark wordt een dansstudio gebouwd. In de tweede helft van augustus zijn er audities en de dansopleiding begint dan in september. En Jurrit Vellinga verruilt het gemeentehuis van Vries voor dat van Schiermonnikoog. 4 jaar lang was Vellinga wethouder in Tinalo. Met een nieuw college verviel die functie voor hem. Maar nu wordt de Drent dus wethouder op Schiermonnikoog.
8: Mijn plan was om even een tijdje rustig aan te doen en om me heen te gaan kijken. Maar ik werd onlangs benaderd door de mensen uit Schiermonnikoog. Die via hadden gehoord dat ik beschikbaar werd. We hebben leuk gesproken en het klikte heel erg. En ik ben nu voorgedragen als een kandidaat.
6: Vellinga begint op 1 september aan zijn klus op het eiland. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
5: David, dankjewel. Gaan we nog kijken wat het weer gaat doen. Roland van der Zwaag.
9: Bij een matige noordwestelijke wind is het vanochtend een graad of 19. We hebben een mix van wolkenvelden. Tussendoor laat de zon zich ook echt wel regelmatig zien. Nou, het blijft verder op de meeste plaatsen droog vandaag. Vanmiddag een wat aantrekkende wind. Dan wordt die wind echt wel windkracht 5 af en toe. Dat is een vrij krachtige wind. Maar ondanks dat toch 20 tot maximaal 21 graden. Met zonneschijn en soms ook weer wat van die wolkenvelden. Maar droog blijft het zeker.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullus Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
12: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: waar worden deze platen nog gemaakt? 5 minuut 36 schoon aan de haak. Radio Gaga van Queen hier op Radio Drenthe.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, zo mag Ellie ook eens een keer op de vrijdag lekker op Chuck. Vanochtend nog, eens even kijken, waar was ze ook alweer? Toen was ze bij ons spulplekkie en nu is ze op de camping. Nou, de camping, vakantiepark Drenteland in Zorgvliet. Want waar Marketing Drenthe waarschuwt voor minder toeristen deze zomervakantie, maakte vakantiepark Drenteland zich toch wel op voor enige drukte, of niet, Ellie? Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Nou, als ik Maud zo huur, is het bescheiden drukte nog, hè Maud?
4: Ja, klopt. We merken echt dat mensen toch wel wachten met boeken. En misschien ook op het weer wachten, ja.
3: En als iemand het kan weten, ben jij het. Want jij bent hier receptioniste op het park Drenteland. Waar wachten ze op dan?
4: Ja, het weer gaat natuurlijk alle kanten op. Dus ik denk dat ze echt wel al wachten op het mooie weer. En we zien sowieso heel erg een trend in last minutes. Dus ja, we hopen dat het een beetje meer op gang komt nog. Ja.
3: Nou denk ik ook, als ik even kijk, dat jullie het niet per se van de toeristen moeten hebben die nou regio Noord vakantie krijgt.
4: Nee, klopt. Wij zien echt de drukkere bezetting op het moment dat het hele land vakantie heeft. Dus dat is nog een week of twee. Ja.
3: Marketing Drenthe, Thomas zei het net ook al, bekend dat ze toch ook verwachten dat er minder toeristen naar Drenthe komt. Dat heeft te maken met de hogere belastingtarieven. Is dat ook wat jullie merken? Of is het vooral de aarzeling?
4: Ik denk vooral de aarzeling. Kijk, het wordt sowieso allemaal duurder. Dus ik denk dat daarin mensen toch echt wel zoekend zijn van wat gaan we dan precies doen? En dat ze daarin inderdaad die aarzeling hebben van wanneer gaan we de knoop doorhakken, zeg maar.
3: Keuzes.
4: Ja, precies. Ja.
3: Nou hebben jullie een camping, maar jullie hebben ook accommodaties. Is daar een andere trend?
4: Nee, ook wel vergelijkbaar. Kijk, dat is minder weersafhankelijk natuurlijk. Dus daar zien we wel een stabiele bezetting. Maar ook daarin zien we ook wel veel last minutes binnenkomen. Ja.
3: En is het dan nog zo dat de last minutes... Vroeger was dat altijd zo, mensen wachten op last minutes omdat het goedkoper is. Is dat nu ook zo?
4: Wij proberen echt in te springen, ook met kortingsacties bijvoorbeeld, om toch die bezetting omhoog te trekken. Het is niet meer echt de fantastische last minute zoals je dat misschien vroeger had met mega kortingen. Nee, dat niet.
3: Nee. Ik denk dat over 2 weken dan is het hier alle hands aan dek. Wat doen jullie inderdaad in de tussentijd van waar ben jullie dan mee bezig met de voorbereiding?
4: Ja, we zijn heel druk bezig om sowieso alle planningen goed te krijgen. En dat vraagt ook echt heel veel flexibiliteit van het team om daarop in te springen.
3: Ja, want ik kan me voorstellen dat het anders is wanneer hier het hele park vol staat dan wanneer je nu misschien een 30% bezetting hebt.
4: Klopt, ja. En dat is voor ons ook echt zoeken, ook in de planning, van wie draait wanneer. En ook met mooi weer, dan moet je nog wel eens bijspringen. Dus dat is even een zoektocht, ja.
3: Maar dat maakt het werkelijk leuk, denk ik.
4: Absoluut, ja. Ik zei net ook van tevoren al van elke dag is hier weer anders. Dus je kan soms een plan hebben en dan loop je dag totaal anders. Omdat je toch of in de schoonmaak even bijspringt. Of ineens met de fietsverhuur of de ijsjes heel druk bent. Dat maakt het heel afwisselend, ja.
3: Op dit moment is het prima campingweer. Het is prima doelweer. Je zit hier aan de rand van Drents Friese Wold. Wandelen, fietsen, dat kan hier prima.
4: Ja, absoluut. En daar springen we ook echt volop op in, hoor. Dat, we hebben de mooiste wandelroutes van Nederland, vind ik. Dus daar proberen we echt wel mensen voor te enthousiast te maken. Ja, zeker.
3: Hey Mau, dankjewel. Ik wens jou alvast een hartstikke mooie zomer samen met het hele team hier. Het is nog rustig. De mensen wachten een heel klein beetje af. Maar het komt vast wel in de loop van de zomer.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook altijd weer van die mensen die dan denken van... Hey, we gaan toch nog even op pad. We doen de sleurhut aan de auto en we gaan op pad. Hey Ellie, dankjewel en veel plezier ook vanmiddag, hè?
3: Dankjewel, komt goed.
0: Doei.

Ja, de zanger van Fisher Z nam zijn vader als inspiratiebron voor dit liedje. Die elke dag maar weer hetzelfde riddeltje doorging. Na het werk, het openbaar vervoer in, rond dezelfde tijd en weer rond dezelfde tijd naar huis. Fisher Z en The Walker. Ja, ongebruikelijk rond dit tijdstip, maar het is heus waar. De A32, daar staat een file tussen Heerenveen en Meppel. Om precies te zijn tussen afrit Havelte en Meppel-Zuid. 4 minuten langer doe je daarover. Er staat 3 kilometer stilstaand verkeer. Sterkte, als je daar in de file staat, ja, wil je een andere file melden? Ja, laat dat vooral eventjes weten. Vooral via 0592-3311-88. Dan zijn wij natuurlijk ook weer helemaal op de hoogte. Op de hoogte van het nieuws uit binnen en buitenland ben je straks ook weer zometeen het laatste nieuws uit binnen en buitenland van onze collega's van de NOS. Tot die tijd, heel veel fijne muziek. De Bengals komen er zometeen voor je aan. Manic Monday ga je straks horen. Maar nu eerst Nick en Simon. Dit is Kijk Omhoog.

0: antwoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Amisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
5: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn licht gewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: Als je Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer data en snelheid,
12: hoe groter die korting.
11: Dat is One van Vodafone
12: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel.
6: Met Thomas Eggens.

Elvin Stardust hier op Radio Drenthe. Waar je zometeen nog heel veel fijne muziek hoort van ABBA. Die komt eraan. Bruno Mars en Daryl Hall en John Oates komen er ook zometeen voor je aan. Maar eerst gaan we eens eventjes naar muziek van Drentse Bodem. Van Gers uit Coevorden. Ja, weet je, soms moet je ook gewoon in je muziek een beetje alles naar je hand zetten. Zoals bijvoorbeeld eigen Drentse woorden verzinnen. Nou, dat heeft hij gedaan. Gers en Ogenschans.

0: Daryl Hall en John Oates en Rich Girl. Goedemorgen, Daad van de Spoor.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo, hallo. Ja, een dagje ziek zijn, ja, dat zijn we allemaal wel eens. Als nu de zomervakantie aanstaande is. Als je dan terugrekent naar het afgelopen jaar, ben je vaak ziek geweest? Of valt het mee?
2: Ik ben volgens mij één keer een weekje ziek gehad. Toen dacht ik echt met koorts en zo op bed. Verder viel het wel mee eigenlijk het jaar, ja.
0: Ik zit heel hard na te denken. Ik volgens mij geen één.
2: Nou.
0: Volgens mij geen één dag.
2: Wat fijn voor jou.
0: Ja, goed. Ja. Even afkloppen. Nee, ik ben ook überhaupt niet vaak ziek, moet ik zeggen. Maar als ik dan ziek ben, ja, dan...
2: Op vakantie straks.
0: Ja, dat is vaak zo, hè. Ja, ja, dat je dan je lichaam dan tot rust komt en dat je dan in één keer ziek bent. Ja, weet je, een dagje ziek melden, ja, dat gebeurt ons allemaal wel eens de een wat vaker dan de ander. In Duitsland zijn ze het helemaal zat, hè?
2: Ja, nou, daar is ook een heel raar systeem. Want als je daar ziek bent, dan moet je dus je huisarts bellen. Niet je werkgever om te zeggen dat je thuis blijft, maar dan bel je je huisarts. En dan zegt je huisarts, ja, oké, dat is goed, dan heb je griep. En dan mag je van mij 5 dagen thuis blijven, bijvoorbeeld. Of 3 dagen.
0: Oh, serieus?
2: Ja, en dan krijg je een ziekmeldbriefje van je huisarts. En daarmee kun je dan naar je werkgever.
0: Oh.
2: Alleen, daar zijn ze helemaal klaar mee in Duitsland. Want het ziekteverzuim is daar gigantisch.

0: wel raden. Daar zijn huisartsen niet zo blij mee, want die zien het aankomen. Die mogen straks elke dag eerst een hele lijst met mensen die zich ziek willen melden door. En dan kunnen ze pas aan hun gewone werk komen. En er is al een tekort aan artsen in Duitsland. Dus dat is ook weer een...
1: Maar is dit is er al helemaal door in Duitsland? Of,
0: nee,
1: of
0: dat moet nog over. Het is een idee van de regering Merz. En dat moet nog worden goedgekeurd door het Duitse parlement. Ja, maar of dat ook gebeurt... Het is toch krankzinnig dat je een soort van ziekmeld... briefje moet halen bij je huisarts voordat je thuis kan blijven.
1: Ik zit even na te denken. Ja, hier in Nederland gaat het natuurlijk ook wel erg makkelijk. Maar volgens mij is het ziekteverzuim hier in Nederland niet zo hoog. Volgens mij, ik zag ergens rond de 5%. Is natuurlijk niet dan te vergelijken met Duitsland. Maar ja, nee, ja, ik ben ook een beetje opgevoed met paracetamolletje erin. En hup, ja. Naar school vroeger.
0: Ja, natuurlijk. En ik denk dat eigenlijk dat de meeste Nederlanders daar wel zo over denkt. Je gaat nu met een snotneus blijven niet thuis. Dan is het inderdaad even met je kop schudden en door. Of even een paracetamolletje erin en door. Dus dat zit misschien ook niet zo in onze aard om heel snel...
1: Collega's. Nee.
0: Ja, dat is natuurlijk overal zo. De ene gaat er wat makkelijker mee om dan de ander. En dat is, ja, dan moet iedereen natuurlijk ook een beetje voor zichzelf weten.
1: Ja, maar dat vroeger toch ook wel altijd dat klasgenootje dat altijd ziek was. Dat gewoon echt maar aan zijn moeder hoefde te vragen van... die dan thuis mocht blijven. En ja, als ik thuis mocht blijven, dan was het ook gewoon... dan ga je in bed liggen, geen tv, huppatee, niks.
0: Ja.
1: Nou, telefoon hadden we nog niet. Dus dat was niet echt een groot probleem natuurlijk. Maar ja, dat lag ik ook, moest ik ook even verplicht in bed liggen.
0: Of in het ziekenhuis, of op

Ja, er is een hele lange periode dat ik ABBA echt heb verafschuwd. En dat ik, ja, als ik dan een programma presenteerde, of dat nou hier of ergens anders was, dat ik eigenlijk stiekem altijd alle ABBA-liedjes eruit bonjourde. Ja, daar heb ik wel eens ruzie hierover gehad met de muzieksamenstellers, maar goed. Maar nu kan ik het echt heel erg waarderen. Je hoorde een van de 8 Nederlandse nummer 1 hits van ABBA hier op Radio Drenthe. 2 weken stonden ze op 1 in het jaar 1980. ABBA, Super Trooper hoorde je. Wat je ook gaat horen is het laatste nieuws uit onze regio. Zometeen, David, praat je weer helemaal bij naar Level 42. Dit is Love.

0: slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Hup de duin in! Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, assen.
3: Ze zijn er weer.
4: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
6: Het is zo'n beetje 11:30. We gaan lekker beginnen met het regionieuws. David van der Spoel, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De zomervakantie begint vandaag in Drenthe. Maar Marketing Drenthe houdt rekening met minder toeristen die in onze provincie komen overnachten. Het voorseizoen verliep al wat moeizaam volgens Drentse ondernemers, en dat lijkt zich door te zetten naar het zomerseizoen. Volgens Marketing Drenthe zijn daar verschillende oorzaken voor.
8: Nou, de BTW wordt er natuurlijk ook als een van de grootste redenen aangewezen. Maar daarnaast ook al geheel prijsniveau wat omhoog is gegaan. Gasten zijn gewoon steeds later aan het boeken ook. Dat is de trend wat we eigenlijk al wel jarenlang zien. Maar wat dit jaar eigenlijk nog erger wordt.
7: Er wordt onder meer weersafhankelijk geboekt. De volleybalsters van Sudoza uit Assen gaan Europa in. De club heeft de financiering rond. Sudoza werd afgelopen seizoen derde in de competitie. Volgens de oorspronkelijke regels van de Volleybalbond was dat genoeg voor het Europese bekertoernooi. Maar later veranderde de bond die regel. Sudoza kwam in opstand en kreeg gelijk. Met ondernemend Assen en particuliere donaties is er nu ook genoeg geld op tafel om Europa in te kunnen. Over 2 weken is de loting voor de Europese beker. En FC Emmen is nog bezig met het binnenhalen van een nieuwe spits. Inmiddels is bekend dat topscorer Romano Postema vertrekt naar Noorwegen. Er wordt al onderhandeld met een spits, maar wie dat is wil directeur voetbalzaken Ernst Sulner nog niet zeggen. Maar hij kijkt in elk geval wel uit naar het nieuwe seizoen.
9: We willen gewoon meedoen met het toetje, dat is die na-competitie. En dat is het allerbelangrijkste voor ons. Kijk, we hebben niet de illusie om kampioen te worden, maar we willen gewoon meedoen. Ja, dat zullen we meedoen en we komen in het toetje terecht. Nou ja, dat weten we allemaal, gezien is het 2018, wat er in één keer kan gaan gebeuren en kan ontstaan. Ja, waarom niet?
7: Ja, en dan wijst hij natuurlijk op de promotie destijds naar de Eredivisie. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: David, dankjewel. Gaan we nog even kijken wat het weer gaat doen. Roland van der Zwaag, die praat je bij.
10: Bij een matige noordwestelijke wind is het vanochtend een graad of 19. We hebben een mix van wolkenvelden. Tussendoor laat de zon zich ook echt wel regelmatig zien. Nou, het blijft verder op de meeste plaatsen droog vandaag. Vanmiddag een wat aantrekkende wind. Dan wordt die wind echt wel windkracht 5 af en toe. Dat is een vrij krachtige wind. Maar ondanks dat toch 20 tot maximaal 21 graden. Met zonneschijn en soms ook weer wat van die wolkenvelden. Maar droog blijft het zeker.
11: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
12: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
11: Nog niet helemaal dus.
12: Tja, die administratie. Toevallig tips?
11: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
12: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
11: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
16: e-boekhouden.nl. Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
18: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: toontje lager. En net als in de film. Daarvoor ook nog muziek van Eric Clapton.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het Dierenthuis in Bijlen natuurlijk. Zoals elke vrijdag. En ik had Alwin het heel even kort aan de telefoon. Maar het was ontzettend druk. Dus toen werd de telefoon in de handen gedrukt van Jamie. Hey, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, we deden even een...
0: ik kreeg een soort van verwarde, verstrooide Alwin naar de telefoon. Ja, het is heel druk. Ik loop even naar een collega. En toen had ik jou in één keer aan de telefoon.
3: Ja, dat klopt. Maar dat is ook gezellig.
0: Jamie. Ben je al een keer eerder op de radio geweest bij ons?
3: Jawel.
0: Oh, oké. Dus je kent de klappen van de zweep, om het zo maar te zeggen.
3: Ja, precies. Goed.
0: Dan gaan we maar snel over naar de dieren van deze week. Zullen wij eens gaan beginnen met Joey?
3: Ja, Joey. Een mooie Crouching Golden Retriever.
0: Prachtig beest is het.
3: Ja, absoluut. Zeker een mooie hond om te zien. En hij is ook heel lief als hij je een beetje kent. Hij moet aan het begin een heel klein beetje wennen. Vreemde mensen wil je nog wel een beetje tegen blaffen, maar ja, wanneer die één keer je hart gestolen heeft, dan ben je helemaal verliefd.
0: Ja, dit is toch wel echt zo'n hond om van te houden. Ja, natuurlijk meerdere, maar dit is inderdaad een kruising Golden Retriever. Hij heeft ook iets weg van zo'n schapendrijvershondje. Snap je wat ik bedoel?
3: Zo'n border collie.
0: Ja, daar heeft hij
3: wel een beetje wat je bedoelt, ja.
0: Ja, zo een beetje daar de borst en inderdaad ook een beetje hoe die kijkt. En de oortjes, en die hangen wat meer dan bij een Golden Retriever volgens mij.
3: Ja, ik snap wel wat je bedoelt dat je het er wel in kan.
0: Ja, ik klopt.
3: Niet helemaal waar die mee gekruist is hoor. Dat is mij onbekend.
0: Ja, dat is wel vaker zo. Hè. Maar in ieder geval zit er in ieder geval Golden Retriever in. Dus in ieder geval vrolijkheid lijkt me, of niet?
3: Ja, klopt. Hij is ook hartstikke lief naar mensen. Het is geen bankhanger, geen knuffelkont. Hij is dan wel wat zelfstandiger. Maar hij kan goed overweg met kinderen. Hij heeft samen gewoond met een andere hond. Te veel prikkels vindt hij niet heel fijn. Dus hij wil graag wel in een wat rustigere omgeving wonen. En daarnaast is hij gek op zwemmen. Nou ja, nou kwam dat de laatste dagen natuurlijk wel van pas.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
3: Voor de afkoeling zoeken. Want jeetje, wat was het warm.
0: Ja, en er komt ook weer warmte aan. Komend weekend weer richting die 28, 30 graden hoorde ik inderdaad. En dan volgende week ook weer wat warmer. Dus de zwemtijden voor Joey gaan er weer aankomen.
3: Ja, en we hopen dat hij dat natuurlijk met zijn nieuwe baasje mag gaan doen. En niet met ons.
0: Zo is dat. En zeg maar qua woonomgeving, gewoon in een normale woonwijk. Of wel weer iets meer op ruimte. Of maakt dat niet zoveel uit?
3: Nou, iets meer aan de rand van een woonwijk zou wel prettig zijn. Niet midden in de stad, niet midden in de woonwijk, maar iets van rust. Omdat hij heel snel kan reageren op prikkels en dan begint hij toch wel te blaffen in huis. En dat is voor hem niet prettig, maar voor de mensen niet prettig, voor de buren niet prettig.
0: Nee.
3: Dus een beetje aan de rand in een rustige omgeving zou wel fijn zijn.
0: Ja, en hij is 4 jaar oud, dus er valt hem ook nog genoeg te leren, denk ik.
3: Ja, absoluut. En ik denk dat het een hele leuke hond is om nog een cursus mee te gaan volgen.
0: Check.
3: En volgens mij gaat hij zelfs volgende week met een groepje mee speuren in het bos. Mits die hier natuurlijk nog verblijft. Maar dan gaat hij proberen om een slachtoffer te vinden in het bos. En we hopen dat hij daar ook heel goed is.
0: Al wat goed zeg. Ja, daar zijn dit soort honden wel geschikt voor, toch?
3: Ja, precies. Ja, als de neus het maar doet, dan kan elke hond het eigenlijk.
0: Zo is dat. En zeg maar, kan hij ook al los? Of is dat iets wat nog geoefend moet worden?
3: Nou, dat zeker heeft het bij een nieuwe eigenaar wel aandacht nodig. Het is niet handig om hem de eerste dag natuurlijk al gelijk los te gooien.
0: Nee.
3: Maar ook daar ben ik van mening, elke hond die kan het wel leren. Mits hij natuurlijk wel goed op zijn baasje gefocust is.
0: Zeker, zeker. Dan gaan we naar een statig heerschap van ongeveer 8 jaar heb ik hier staan. Vion.
3: Ja, Vion. Ja, het is echt een... mooie grote kater om te zien. En daarom noemen we hem ook statig. We weten een beetje weinig over zijn verleden. Maar ja, door hoe hij doet en nog wat afwachtend af en toe kan zijn. Vermoeden we dat hij het niet altijd heel prettig heeft gehad. Dus ook hij is op zoek naar een huisje waar niet te veel drukte om hem heen is. Met heel veel snoepjes is hij wel te paaien. Maar met jonge kinderen lijkt het ons dan toch niet zo verstandig. Omdat die toch wat drukker zijn.
0: Ja, klopt. Dus wel een kater die wel even een tijdje zijn ruimte moet hebben. En moet innemen, om het zo maar te zeggen. Om zich een beetje thuis te gaan voelen.
3: Ja, klopt. En dan zou hij in de toekomst wel graag bij zijn nieuwe baasjes ook naar buiten kunnen. Want ja, de meeste katten vinden het wel lekker om maar even een frisse neus te halen.
0: En is het ook wel een kat die, zeg maar, als je hem eenmaal, als jullie elkaar wat beter kennen, zeg maar, is dan ook een kat die wel een beetje de affectie opzoekt? Of juist helemaal niet?
3: Ja, maar wel op zijn tijd.
0: Ja, dat dacht ik al. Een echte kat.
3: Ja. Ja, hij laat wel weten wanneer hij er genoeg van heeft.
0: Ja, oké, okay, dan is het klaar. Dan is het klaar. Ja, nu is het klaar. Ja. Even twee keer aaien en ik ga er weer vandoor.
3: Precies dat, ja.
0: Hoe oud is Fion?
3: 8 jaar.
0: 8 jaar, oké. Okay.
3: Ja, gaat een beetje richting de senior.
0: Ja, het is een beetje... Want hoe oud over het algemeen worden dit soort katten een beetje?
3: Ja, nou, kijk er niet gek van op als een kat wel 15, 16 jaar wordt.
0: Ja, oké. Okay. Check. Nee, hartstikke goed. Als er nou iemand luistert die zegt van... ik ben wel geïnteresseerd in Joey of in Fion. Hoe kunnen deze beste mensen zich melden?
3: Nou, voor de katten ben je altijd welkom tijdens onze openingstijden. Tussen 12 en 4 zijn wij geopend. Op donderdag en zondag houden wij een rustdag. Mm-hmm. Voor honden is het makkelijkste om even een mailtje te sturen naar info@dierenasielbeilen.nl. Dan neemt het hondenteam daarna contact op om te kijken of de hond in de situatie past.
0: Yes, en dan in die mail gewoon eventjes zoveel mogelijk over jezelf en over je thuissituatie vertellen. Dat maakt het allemaal een stuk makkelijker, hè?
3: Precies, en vergeet de telefoonnummer niet, want dan kunnen we makkelijker communiceren.
0: Zo is het maar net. Nou Jamie, hartstikke goed. En misschien tot de volgende keer dan, hè?
3: Ja, misschien wel tot de volgende keer. Fijne dag nog.
0: Hoi, goed weekend.
3: Doeg.

Genesian hier op Radio Drenthe. En Fly to High, daarvoor ook nog Simply Red. Stars hoor je op Radio Drenthe. En dit is alweer het einde van Koffie en Keuvelen van deze vrijdag 3 juli. Ja, tot zover mijn vakantiebaantje in ieder geval voor Wim. Wim is er maandag gewoon weer. En op dinsdag zit ik op de plek van René Steenbergen. Mijn laatste weekje hier bij RTV Drenthe. Ik sluit af met deze prachtige van First Aid Kids. My Silver Lining, nu op Radio Drenthe. Mooie dag, hè?

0: koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Radio Drenthe.
2: Anouk in de middag.
6: Met

0: middag.
1: Eros Ramazzotti en Parla con me. Mijn Italiaans is helemaal niks. Dus het kan een lekkere boterham met pindakaas betekenen. Of een gebakken ei. Ik heb geen idee wat het betekent. Het klinkt altijd wel lekker, hè, Eros Ramazzotti.
2: Praat met me.
1: Oh, praat met me. Ja. Oh.
3: Parla is praten. Ja. En kom is met.
1: Nee, we hebben het niet gehad vroeger op school. Dit is Anouk in de middag. Het is 8:08. Eet smakelijk. Het is lunchtijd. En Dimitri is hier zo op de plek van Anouk. Want Anouk is vrij. En valt er nog wat te winnen vanmiddag is misschien de vraag. Zeker, je maakt later vanmiddag kans op het RTV Drenthe zomerpakket. En Ellie is aangeschoven hier in de studio.
4: Ja, mooi.
1: En niet zomaar natuurlijk.
5: Even buurten.
1: Want het is vrijdag, dus Ellie gaat even buurten.
4: Ja, en dat vind ik heel erg leuk.
1: De auto staat klaar van Radio Drenthe.
4: Ja, ik kan er zo in weg.
1: De bestelbus, ja. Opvallende bestelbus.
4: Ja, ik heb hem net nog even helemaal volgegooid met elektriciteit.
1: Oh.
4: We hebben natuurlijk een elektrische auto.
1: Ja.
4: Ja, en voordat je op pad gaat, ik weet niet waar ik terechtkom. Dus dan is het wel fijn om dat ding goed vol te hebben. Dat ik niet ergens onderweg denk, oeh, waar kan ik hem nog even bijladen?
1: Hey, dan sta je de hele middag bij de laadpaal.
4: Precies, daar hebben jullie weinig aan mij.
1: Ja. Want jij gaat de provincie in, de prachtige provincie. En het zonnetje schijnt toch een klein beetje, dus dat levert altijd leuke beelden op. Maar de vraag is, waar gaat Ellie naartoe vanmiddag?
4: Ik heb hier een muntje in mijn hand.
1: Ja.
4: En volgens mij moet hij in dat ding waar hij achter staat.
1: Ja, in de kauwgomballenautomaat. Of hoe noemen we hem?
4: Ja.
3: De tombola.
4: De tombola.
1: En daar zitten balletjes in. En elk balletje heeft een plaatsnaam van Drenthe. Dus ik zou zeggen, gooi hem erin, Ellie. Dan gaan we kijken welk balletje eruit komt.
4: Waar zit het in? Hier.
1: Ja. Heb je het balletje?
3: Even kijken welke kleur. Groen en rood. Dat is toevallig. Dat zijn de lievelingskleuren van de collega Robert Oosting.
4: Kleuren van Marokko, of niet?
3: Ook dat inderdaad. Nou,
1: dat is een stukje ver. Heb je genoeg getankt aan
3: Marrakesh?
4: Nou, wil ik wel hoor. Maar het is heel wat anders. Het is Geesbrug.
3: Oh, dat is Geesbrug.
4: Dat is leuk. Daar kom je niet zo heel vaak.
1: Nee.
4: Tenminste niet.
3: Geesbrug, dat is volgens mij een dorp waar wel genoeg gebeurt, zeg maar.
4: Ja, volgens mij is er ook een industrieterrein. Dat verwacht je niet in zo'n dorp. Ja, er gebeurt volgens mij wel een heleboel. Volgens mij was er ook niet een leuk cafeetje die nog niet zo lang geleden in andere handen overgaan is. Er gebeurt volgens mij een heleboel. Het ligt ergens tussen Hoogveen en...
1: Ja, naast Hoogveen.
4: Zwinderen.
1: Ja, dat zou goed kunnen. Ja, Zwinderen. Ja, is zo. Ja, nee, precies.
4: Ja.
1: Ik zou zeggen, stap in de auto,
4: dat
1: Ellie.
4: Ga ik doen.
1: Maar we hebben nog een opdracht, want David heeft er goed over nagedacht. We gaan jou
3: iets leuks
1: een envelop overhandigen. En onderweg openmaken of nu?
3: Nee, onderweg ergens.
1: Onderweg.
3: Als zo'n locatie is.
4: David heeft een leuke opdracht bedacht. En die kijkt alweer heel ondeuk.
3: Dus ik durf niet dat je deze opdracht naast mij openmaakt. Dus rij eerst maar een stukje, dan mag je het dan openmaken.
4: En dan mag ik hele lelijke woorden voor de camera zeggen.
3: Nee, dat valt wel mee. Nee, het is echt een leuke opdracht. Kom.
4: Ik heb er zin in. Jongens, tot straks.
1: Mooi, veel plezier. Goed. Veel plezier in Geesbrug, Ellie. We gaan het zometeen horen. En ook te volgen natuurlijk op TV Drenthe. Want daar zijn...

0: Hey Suzy, Sister Sister hier op Radio 3.
1: Even buurten.
0: Ja, Ellie die is onderweg naar Geesbrug. Om daar de hele middag te zijn. En om daar ook een opdracht uit te voeren die we zojuist aan Ellie hebben meegegeven. Ze heeft de envelop met daarin de opdracht nog niet geopend. Dat gaan we zo meteen horen. Ja, Geesbrug, David.
2: Ja.
0: Dat ligt natuurlijk naast Hogeveen.
2: Ja, ja.
0: Ja, is toch strak daarnaast ongeveer?
2: Nou, niet strak daarnaast.
0: Nou.
2: Ik pak even de kaart erbij.
0: Pak jij de maps maar erbij. Het ligt, nou.
2: Nou, niet strak daarnaast. Het ligt ergens tussen, ja, tussen Hogeveen en Wachtum in.
0: Ja. Ja. Zwinderen.
2: Ja, ja. Zwinderen inderdaad.
0: Ja.
2: En Noordse Schut ligt strak tegen Hogeveen aan. Dat is bijna een wijk van Hogeveen, als je dat zo op de kaart ziet.
0: Mm-hmm.
2: Maar Geesbrug ligt nog wel iets verder weg.
0: Ja, ietsje verder weg.
2: Ja.
0: Ja. En het is misschien wel leuk als jij daar woont. Of je hebt daar iets. Noem het eens. Bed and breakfast. Of een speciaal iets in de tuin. Een mooie tuinkabouter die je mooi op beeld wil vanmiddag op TV Drenthe. Dan kan je je even melden, hè?
2: Ja, zeker. We vinden het hartstikke leuk als Ellie daar straks is. Dat ze dan ook even ergens een kopje koffie kan drinken. Het dorp beter kan leren kennen. Dus laat het vooral weten als je in Geesbrug woont. Of als je er nu bent. Dan kunnen we eventjes in contact komen misschien.
0: Ja, je mag bellen of appen met 0592-33-1188 als je Ellie bij jou langs wil hebben in Geesbrug. We gaan zo meteen contact leggen met Ellie en UB40 komt eraan. En dit is Billy Joel.

0: koe worden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-app nu. Marktkoop-appen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Goedemiddag, het is exact 12:30. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is David van der Spol.
6: Goedemiddag. De zomervakantie begint vandaag in Drenthe. Maar Marketing Drenthe houdt rekening met minder toeristen in onze provincie. Die komen overnachten. Het voorseizoen verliep al wat moeizaam volgens Drentse ondernemers. En dat lijkt zich door te zetten naar het zomerseizoen. Volgens Marketing Drenthe zijn daarvoor verschillende oorzaken.
7: Nou, de BTW wordt er natuurlijk ook als een van de grootste redenen aangewezen. Maar daarnaast ook al geheel prijsniveau wat omhoog is gegaan. Gasten zijn gewoon steeds later aan het boeken ook. Dat is de trend wat we eigenlijk al wel jarenlang zien. Maar wat dit jaar eigenlijk nog erger wordt.
6: Zo wordt er onder meer weersafhankelijk geboekt. Een grote verrassing in Wildlands. Bij de dwergoeistitis is vorige week een jong geboren. En dat is opmerkelijk, want de dierentuin dacht dat de groep alleen uit mannetjes bestond. De dwergoeistitis staan bekend als kleinste aapje ter wereld. Ze worden maar 15 centimeter. Sinds 2020 zijn ze te bewonderen in Emmen. En de nieuweling maakt het goed, schrijft Wildlands. Het centrum van Emmer Compascuum gaat volgend jaar op de schop. Er komt meer groen en met veiligere en overzichtelijker fiets- en wandelroutes moet het centrum mooier worden. Ook de verkeersveiligheid wordt aangepakt en de vaart wordt verbreed. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in de zomer van 2027 starten. In 2029 moet het af zijn, want dan is het groot feest in het dorp. Het dorp bestaat dan 150 jaar. En FC Emmen is nog bezig met het binnenhalen van een nieuwe spits. Inmiddels is bekend dat topscorer Romano Postema vertrekt naar Noorwegen. Er wordt al langer onderhandeld met de spits. Maar wie dat is, dat wil directeur voetbalzaken Ernst Zulner nog niet zeggen. Hij kijkt in elk geval wel uit naar het nieuwe seizoen.
8: We willen gewoon meedoen met het toetje. Dat is in na-competitie. En dat is het allerbelangrijkste voor ons. Kijk, we hebben niet de illusie om kampioen te worden. Maar we willen gewoon meedoen. Ja, dat is wel meedoen. En we komen in het toetje terecht. Nou ja, dat weten we allemaal. Gezien is het 2018 wat er in één keer kan gaan gebeuren en kan ontstaan. Ja, waarom niet?
6: Ja, en dan wijst hij natuurlijk op de promotie destijds naar de Eredivisie. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
5: David, dankjewel. Dan gaan we naar het weer met Ronald van der Zwaag. Goedemiddag.
9: Hoi, Dimitris. Hoi.
5: Hey, het weer voor vanmiddag. Blijft het droog?
9: Ja, het blijft wel droog. Het ziet er, het wordt steeds beter, laten we het zo maar zeggen. Want vanochtend was het nogal hardnekkig met die wolkenvelden. Hier in het noorden van Drenthe viel de temperatuur 3 graden eigenlijk lager dan het zuiden van Drenthe. Daar is de 20 graden al gehaald. Had ook te maken met de structuur van de bewolking. Daar was de bewolking, zaten wat meer gaten in. Werd de bovenkant van de wolk werd zeg maar wat hoger gelift door de hogere temperatuur. Daardoor daar wat meer stapelbewolkingachtig. En bij mij is het meer echt uitgestrekte wolkenvelden, dan heb ik het over het noorden van Drenthe. Vanmiddag zie ik toch in de aanvoerrichting wel wat meer opener weerbeeld. Dat betekent dat in de loop van de middag de zon er wat vaker bij gaat komen. Dan kan de temperatuur ook in het noorden van Drenthe nog wat hoger uitpakken. Dus ongeveer, gemiddeld gaat het maar vanuit bij deze wind, met een matige wind uit het noordwesten, 20 graden vanmiddag.
5: Oh, lekker, lekker. En een komend weekend, Roland?
9: Nou, die stroming blijft wel zo, Dimitris. Het is wel zo dat die westenwind erin blijft. Dus dat betekent geen 25 graden of hoger. Het is morgen een graad of 22. 20, dat zit er waarschijnlijk wel in. Dat komt omdat er een warmtefront binnenloopt. Warmtefront is de voorbode van mildere en vochtigere lucht. 'S Ochtends is het nog eerst droog. We hebben wel veel bewolking. Het is zoeken naar de zon morgen. En morgen, vooral morgenmiddag en morgenavond, kan er een klein beetje lichte regen of motregen vallen. Dat zal tijdelijk zijn. Dan is het later in de avond weer droog. En dan is het kijken naar zondag. Dan hebben we 's ochtends, wordt die warmere lucht wordt weer ingewisseld door de koelere lucht. Dat betekent ook dat er dan wat dikkere bewolking is. Dus waarschijnlijk in de ochtendperiode, begin middag, even dat koufront met wat lichte regen. Daarna wordt het zondagmiddag weer beter. Wordt het weer droger, kan de zon er even bij komen. Ook dan weer ruim 21 graden. Dus aan die temperaturen ligt het niet zo eigenlijk.
5: Oké. Dus prima weekend weer.
9: Prima weekend weer. En volgende week maandag, dinsdag, dat zijn nog dagen waarbij er wat regen kan vallen. Dus dagelijks een paar millimeter regen. Vrij veel bewolking met vergelijkbare temperaturen. En midden volgende week gaat het weer opknappen. Dan wordt het weer beter.
5: Hartstikke goed. Roland, dankjewel en een fijne middag.
9: Ja, fijne middag. Mooi weekend.
5: Hoi, mooi weekend. Zometeen hier op Radio Drenthe muziek van Guus Meeuwis. En Tracy Chapman komt er ook aan.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Vers aan tafel.
14: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
13: Vers
14: aan tafel.
15: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
16: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
13: Vers
14: aan tafel!
17: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: de zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Even buurten.
1: Ja, we gaan even buurten vanmiddag in Geesbrug. Tenminste, Ellie is onderweg naar Geesbrug. Goedemiddag, Ellie.
2: Ja, goedemiddag. Hallo.
1: Oh, ik zie jou het statief opzetten op dit moment.
2: Zeker. Is dat nodig? Want je ziet mij in mijn andere cameraatje ook.
1: Ja, ik zie jou gewoon op de deskcam ook.
2: Kijk.
1: Dus je kan ook gewoon voor de auto gaan staan.
2: Dat ga ik zeker doen. Ik moet nog even een envelop pakken.
1: Ja, want we hebben een opdracht meegegeven aan jou. Je gaat even buurten in Geesbrug. Maar ja, wat ga je daar nou allemaal doen in Geesbrug?
2: Nou ja, daar ben ik ook zelf heel erg benieuwd naar. Dus ik heb ook niet gekeken.
1: Nee.
2: Ik weet ook niet wat het is, wat erin zit. Dus dat is nog even heel spannend. Zijn jullie zover?
1: Ja,
2: maar... Zie je mij trouwens een beetje, beetje goed? Zo ben ik zo een beetje goed in beeld. Ik kan mezelf namelijk niet zien.
1: Je bent goed in beeld, alleen het is een beetje donker tussen de bomen. Maar,
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Kan een eindje naar achteren.
1: Oh nee, dat is goed zo hoor.
2: Nou, even kijken. Oh god, David, dank je wel. Oké, beste Ellie. Doe vanmiddag een interview op een strandbed. Succes. Moet dat zo'n strandbed zijn die... mag dat zo'n lichtbed zijn? Of moet dat een luchtbed zijn? Of mag ik dat zelf weten?
1: Nee, dat mag je zelf weten, denk ik. Ja.
2: Oh, hè? Gelukkig.
1: Ja, nee.
2: Dus ik moet ergens op zoek naar een plaats waar, waar mensen lekker lichten zijn.
1: Ja. Zou dat vandaag gaan gebeuren in Geesbrug?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het niet helemaal het weer ervoor. Maar ja, goed, smaken verschillen, denk ik. Dus er zijn vast wel mensen die het heerlijk weer vinden en heerlijk op een strand een beetje buiten liggen.
1: Ja.
2: Ik ga op zoek, ik ben heel benijd.
1: Hartstikke goed. En als je nu in Geesbrug bent, je woont daar of je werkt daar en je wil Ellie op bezoek hebben, dan kan je je melden via 0592 33 11 88. Want dan stuur ik ze naar je door, hoor.
2: Dat komt helemaal goed.
1: Oké. En waar ben je nu, Ellie?
2: Ik ben nu echt aan het begin van Zwelo.
1: Oké, dus je moet nog
2: helemaal
1: wel even.
2: Hierachter is het terrein waar Zweelpop altijd plaatsvindt, volgens mij. Of heeft plaatsvond, volgens mij. Geloof ik.
1: En hoe ver is het nu nog naar Geesbrug?
2: Weet ik niet. Ik denk 20 minuutjes.
1: Oké, nou, we gaan het allemaal volgen op TV Drenthe, want daar kan je de beelden zien.
2: Is goed.
1: Hartstikke goed. Ellie, stap in de auto en succes met mensen op een luchtbed vanmiddag, hè?
2: Dankjewel.
1: Hartstikke goed. Hoi, hoi. Dit is Radio Drenthe. Tracy Chapman komt eraan met Fair Score. En nu Guus Meeuwis, ik ook van jou.

Tracy Chapman en Fast Car op Radio Drenthe. Het is 6:06. Vrijdagmiddag, Ellie gaat even buurten in Geesbrug. We maken zometeen contact met Ellie. En muziek komt eraan van Robert van Hemert, zandloopster. Zometeen naar de Spencer's.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, Assen.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
5: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jurgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
16: Met

0: Haagse buurten.
1: Ellie is onderweg naar Geesbrug, maar staat onderweg naar Geesbrug ergens stil.
2: Ja, heel erg stil.
1: Waar sta jij, Ellie?
2: Als je goed hier achter mij kijkt, dat is de brug bij Zwinderen. Door moet ik zo meteen over. Ik sta aan de verlengde Hoogvinsvoort. Ik denk dat het nog een minuut of vier rijden is naar Geesbrug. Het is eigenlijk een beetje een ongebruikelijke route. Want meestal ga je via Hoogveen en dan richt de A37 op en dan richting Zwinderen bij Geesbrug eraf. Maar ik dacht, ik ga gewoon over de Frieslandroute, de N381, en ga er bij Westerbork af. Helaas, de afslag Westerbork was dicht. Dus moest ik een stukje verder bij Zwelo en dan kom je Zwelo Oosterhesson. En net, ja, natuurlijk een prachtig stukje Gees. Ik ben verliefd op Gees en omgeving. Dat vind ik echt zo geweldig mooi stukje Drenthe. Nou ja, dat hebben de mensen thuis misschien wel een beetje met zin kring. Dit is weer een heel andere omgeving. De Voort natuurlijk. En straks richting Geesbrug, dan zul je ook wel eens zien dat door ook weer een heel andere omgeving is. Ik vind het mooi afwisselend zo. Echte verschillende stukken Drenthe zie je.
1: Heel mooi. Je bent zojuist ook over een pad gegaan. Dat zei ik even buiten de uitzending tegen jou. Rij je niet over een fietspad nu. Maar jij kent de omgeving daar. En dat was de stille kant van de vaart, begreep ik.
2: Ja. En ik heb nog... Ik sta hier namelijk met mijn gezicht naar dat pad toe. En ik heb nog even extra goed gekeken of ik geen fietspad wordt niet mist had. En ik heb hem niet mist. Het is inderdaad, terwijl wij hier alweer bekenden hebben die ons herkent en toetert. Dat heb je als je in die bus rondriet. Altijd gezellig natuurlijk. Nee, ik heb hem goed gekeken. Het was de stille kant van de verlengde Hoogveensvaart. Waar meestal alleen maar de mensen komt die eraan woont. En niet degene die hem snel deur wilt. Maar dat is ook wel heerlijk om rustig door met een gangetje van 30, 40 kilometer langs de ring. Heerlijk.
1: Hartstikke mooi. Ja, Ellie, onderweg naar Geesbrug. Je kan het ook bekijken op TV Drenthe. En je hebt een opdracht meegekregen. Je moet een interview vanmiddag doen op een strandbed. Dus wil je Ellie helpen? Je woont in Geesbrug of je kent mensen in Geesbrug die toevallig nu een strandbed ergens hebben liggen. Of misschien wel op aan het zonnen zijn. Ik weet niet of de zon schijnt, want het is behoorlijk donker bij jou nu. Maar goed, het zou kunnen zijn dat je op een strandbed ligt. Dan mag je je melden, hè? Dan zal ik een beetje helpen, Ellie. Dus dan mag je je melden via de app van Radio Drenthe 0592 33 11 88. Dan komt dat helemaal in orde.
2: Ja, ik hoop dat de mensen gebeld, want het klinkt mij hartstikke gezellig. Ik wil wel graag wat meer van Geesbrug weten. Ik weet er eigenlijk heel weinig van. Als de mensen weten die iets van de geschiedenis van Geesbrug weten, vind ik ook altijd leuk om te horen. Of mensen, ik weet dat er ook een bessenboerderij is. Nou, dat is ook altijd leuk om langs te gaan. Ik zou zeggen, joh, bel het nummer maar en laat mij of appen en laat mij het alsjeblieft weten waar ik naartoe mag.
1: Ja, Ellie onderweg naar Geesbrug. We houden contact, Ellie. We komen zo bij je terug.
2: Tot straks.

Tell me your plans. Shirts op Radio Drenthe. Het is 12:15, vrijdagmiddag. Weekend komt eraan. Best een aardig weekend. Ja, 24 graden morgen. Lekker zeg. En voor het echte zomerse gevoel is hier Ricky Martin. Marie.

0: onze buurten.
1: Vrijdagmiddag, Radio Drenthe. En dus gaan we even buurten. Ellie is op pad naar Geesbrug en is inmiddels aangekomen.
2: Hi, Ellie Smit. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, deze mevrouw komt hier zo het beeld in lopen, Dimitris. Oh. Daar overkom je ook niet elke dag.
1: Hey.
2: Nee, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Wie ben je?
3: Maaike Moetenhammer.
2: Geesbrug. Je bent de brugwachter van Geesbrug. Je dacht dat ik bij je kwam. Ja. Nou, dat vind ik ook een goed idee.
3: Ja, even over het werk en zo.
2: Nou, hartstikke goed. En kun je dan voor mij ook een lichtbedje organiseren?
3: Oh, ze hebben me nooit opruimd.
2: Nou, want dan heb ik met één minuut dacht, ik moet een opdracht doen. Moet iemand interviewen voor
3: dan
2: op een...
3: Mag je voor mij een brug draaien?
2: Ik mag een brug draaien. Kijk, dat is ook wel weer heel erg leuk. Nog nooit gedaan. Nou, zullen we dat dan zo meteen doen?
3: Ja, de brug te vinden?
2: Hier terug.
3: Ja.
2: En dan recht oversteken.
3: Ja.
2: Ja, dan kom ik er zo aan.
3: Ja, en dat is een zijstraatje, daar kun je zo in, daar zie je wel een Mercedes en een twee grijze auto's. Daar kun je gewoon in parkeren.
2: Dan kom ik die kant op. Nou, ja, tot zo. Oké, is goed, dankjewel. Doei, doeg. Nou, zo, hey.
4: Heb je feest?
2: Wat zegt u?
4: Heb je feest?
2: Dat weet ik niet. Nou, daarom ben ik hier gestopt, want ik dacht, er is wat aan de hand. Kom even een stukje bij mij. Kom een klein stukje bij mij. Dan kan ik even... Ja, is er geen feest?
5: Ik weet het niet.
2: Oh, woon u hier?
5: Ik woon hier niet.
2: Oh,
5: ik ben hier wel vaak.
2: Je komt toevallig voorbij.
5: Mijn vriendin woont hier.
2: Ah, kijk eens aan. Zodoende. Ja, ik zag wel dat er pas feest West heeft, maar dat is alweer gebeurd.
5: Dat is alweer de West, ja, inderdaad. Maar ik denk dat is nou hier ook weer was warm. Wat?
2: Maar de Tiphof Duifswinkel is dicht?
5: Ja, die is alleen tot 1 uur volgens mij, 's middags.
2: Oh. Ja, dan ben ik net te laat.
5: Ja, ben net te laat.
2: Ja, kom met zolder als hij op is, hè?
5: Dan heb je een kop koffie kunnen drinken.
2: Ja, dat had ook nog kunnen. Ja. Nou, wie weet een andere keer. Maar kun jij ook een lichtbed voor mij regelen?
5: Dat zal ik niet weten. Ik heb geen lichtbed.
2: Ik heb geen geluk nog.
5: Nee, maar niks. Maar nee. Er is ook geen volk, ja.
2: Er is helemaal geen volk. Er is hier uitgestorven. Dat ja, vond ik ook.
5: Volgens mij ook. Wie mag er eens
2: is dat altijd zo?
5: Nee, altijd niet.
2: Nee.
5: Als er feest is, maar met voetbal niet zo. Hier heb je ook nog een man. Misschien uit wie...
2: Misschien werd die man het wel. Ik loop er... Ik word hopen, Dimitris. Ik word hopen ook bijstaan. Het is diep triest. Ik ga daar even naartoe. Die man ga ik hem vragen of die een lichtbed voor mij heeft. En dan regelen we gewoon een interview. We gaan het gewoon kijken of het lukt.
1: En je gaat de brug zometeen open doen, Ellie.
2: En ik ga de brug zometeen open doen. Oh, dat komt ook helemaal goed.
1: Dat willen we niet missen, dus we houden contact.
2: Oké, tot zo.
0: Radio Drenthe. Even buurten. Anouk in de middag.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: 1:30 voor 2:30, tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is David van der Spoel.
8: Goedemiddag, het centrum van Emmerkompascuum gaat volgend jaar op de schop. Er komt meer groen en met een veiligere en overzichtelijke fiets- en wandelroute moet het centrum mooier worden. Ook de verkeersveiligheid wordt aangepakt en de vaart wordt verbreed. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in de zomer van 2027 starten. In 2029 moet het af zijn, want dan is het groot feest. Het dorp bestaat dan 150 jaar. De zomervakantie begint vandaag in Drenthe. Maar Marketing Drenthe houdt rekening met minder toeristen die in onze provincie komen overnachten. Het voorseizoen verliep al wat moeizaam volgens Drentse ondernemers en dat lijkt zich door te zetten naar het zomerseizoen. Volgens Marketing Drenthe zijn daarvoor verschillende oorzaken.
9: Nou, de BTW wordt er natuurlijk ook als een van de grootste redenen aangewezen. Maar daarnaast ook al geheel prijsniveau wat omhoog is gegaan. Gasten zijn gewoon steeds later aan het boeken ook. Dat is de trend wat we eigenlijk al wel jarenlang zien. Maar wat dit jaar eigenlijk nog erger wordt.
8: Er wordt onder meer weersafhankelijk geboekt. En een grote verrassing in Wildlands, bij de dwerggroeistitis, is vorige week een jong geboren. En dat is opmerkelijk, want de dierentuin dacht dat de groep alleen uit mannetjes bestond. De dwerggroeistitis staan bekend als het kleinste aapje ter wereld. Ze worden maar 15 centimeter. Sinds 2020 zijn ze te bewonderen in Emmen. En de nieuweling maakt het goed, zo schrijft Wildlands. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
7: Hartstikke goed, David. Gaan we naar het weer met Ronald van der Zwaag.
10: Vanmiddag laat de zon zich bij tijden zien. Er zijn ook uitgestrekte wolkenvelden. Het blijft wel verder droog en dat bij een graad of 20. Nou, de wind is noordwestelijk, die is matig, die is vlagerig van karakter. Vanavond gaat de wind er langzaam wat uit. Dan is de zon er ook mooi bij met een temperatuur zo rond de 17 graden.
7: Zometeen op Radio Drenthe muziek van Rod Stewart en Paul Young. Die komt er ook aan.
11: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga Ga naar dementie.nl.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Anouk in de middag.
17: Met

0: Ja, dat klopt.
1: Rod Stewart en Maggie May.
2: Even buurten.
1: Hier op Radio Drenthe. Even buurten doen we vanmiddag met Ellie. Goedemiddag.
0: Ja, mooi. Ja. Kijk eens waar ik zit, Dimitris.
1: Nou, we gaan gelijk schakelen op TV. Oh, wat dan nou?
0: Hey. Ja, dit lijkt mij opdracht vervuld, hè?
1: Nou, eerst moet nog het interview
0: plaatsen. Maar ik moet nog wel een interview, precies. Goedemiddag, wie heb ik het genoeg?
3: Ik ben Blaža Todorović.
0: Blaža, dat klinkt niet heel Nederlands.
3: Nee, dat is niet zo. Hè. Ik kom uit Joegoslavië, vroeger in Joegoslavië. Ik ben 50 jaar in Nederland.
0: 50 jaar in Nederland?
3: 50 jaar, ja.
0: Oh.
3: In de zomer 50 jaar.
0: Oh, hoe kwam dat zo?
3: Vroeger, zeg maar, hadden ze arbeiders nodig in Nederland. Hè.
0: Arbeidsmigranten, zoals wij ze het nu noemen.
3: Vooral vrouwen hadden ze nodig. Omdat de Nederlandse vrouwen die waren thuis voor kinderen zorgen. En voor mannen, voor eten, voor alles. En hadden ze niet voor Agarica in Ogeveen, dat was champignonfabriek. Hadden ze uit Joegoslavië heel veel van die vrouwen opgehaald om daar te werken. En mijn moeder die is ook meegegaan. En later, een paar jaar later, toen ik 14 werd, heeft ze mij ook hier naartoe gehaald.
0: Kijk eens aan, en ben je toen in Geesbrug terechtgekomen?
3: Ja, gelijk. Ja, ja, heb ik bij mijn moeder gewoond, totdat ik ging trouwen. Nou, en toen ben ik hier gekomen.
0: Ja, ja. Hey, hoe vind je het in Geesbrug?
3: Heerlijk. Dat is een heel mooi dorp. Vriendelijke mensen en veilig, zeg maar. Ik woon heerlijk gewoon in Geesbrug. Al 50 jaar heerlijk gewoon, ja.
0: Fantastisch. Wat doe je voor je werk, Blaža?
3: Expeditieoperator, verpakkingsexpeditieoperator bij DOC Kaars in Ogeveen. En ja, dat is hem. Daar werk ik al 21 jaar. Voor die tijd was ik bij Frico Cheese, heb ik ook gewerkt. Dat was ook ongeveer 20 jaar.
0: Je bent heel trouw.
3: Ja, ik ben heel trouw aan Zuivel. Ja. Dat is een hele goede bedrijf.
0: Kijk, ja. Kijk, dat staken dat bedenken we dan niet meer, maar...
3: Nee, maar dat bevalt me echt goed. Hè. En, ja, ik ben bijna met de pensioen, nog anderhalf jaar.
0: En dan? Wat dan?
3: Dan ga ik misschien doorwerken.
0: Echt waar?
3: Ja, je weet maar nooit. Ja, je weet maar nooit.
0: Zo leuk vind je het wel.
3: Ja, daarom ja. Ja, dat is het.
0: Maar je hebt ook hobby's, zat?
3: Ik heb heel veel hobby's. Wielrennen doe ik veel. Mountainbiken. Fitnessen doe ik ook. Dat ga je niet aanzien, maar dat doe ik wel. En motorrijden.
0: Dan ben je in de juiste provincie terecht. Want fietsen en motorrijden, dat doen ze hier allemaal.
3: Ja, zeker. Een hele mooie, zeg maar, mountainbike route, zeg maar, hebben ze. Vlak bij Jussel, bij Sleen, bij Hechten. Dus mooie fietspaden.
0: Jij verveelt je vast niet als je met pensioen gaat.
3: Nee, dat zeker niet. Nee, dat zal. Ja, dat vind ik altijd hobby. Ja. Ik vind het ook mooi om dingen te repareren. Fietsen bijvoorbeeld, motor, alles. Alles doe ik zelf, zeg maar, repareer ik dat.
0: Handige Harry.
3: Ja, ja.
0: Handige Blaža.
3: Ja, dat is beter, ja.
0: Hey, fietsen, zeg jij. Nou begint dit weekend de Tour de France natuurlijk. Kijk je daar ook met extra...
3: Absoluut, daar ga ik er naar kijken. Hè. Dat vind ik hartstikke mooi.
0: Heb je een grote favoriet?
3: Ja, die Pogacar. Pogacar, hè, dat is een goede favoriet. Ik kom ook uit de vroegere Joegoslavië. Daar ben ik ervoor, ja. Ja.
0: Nou, ik denk dat je hoge ogen gooit.
3: Natuurlijk.
0: Hey Blaža, dankjewel. En fijn dat ik hierin bij jou op je lichtbedje mag zitten. Hij heeft ons hond trouwens.
3: Hoe zeg je?
0: Ja, hij heeft ons hond. We bent er niet doorheen gegaan.
3: Nee, gelukkig niet.
0: Nee. Hij stond al...
3: Ik was bang voor.
0: Ja, hij stond al even in de schuur, hè?
3: Ja.
0: Het is gelukt. Het is gelukt, jongens. Interview op een strandbedje. Nou, ting, dacht ik. Wat blijft belletje?
1: Ting. Wat denk je hier van Ellie? Helemaal gelukt hoor.
0: Top.
1: Dan ga je de brug ook nog openen zometeen.
0: Ik ga nou richting brug.
1: Oh leuk, nou, dan gaan we dat zometeen ook horen en zien. Goed horen zo. Op Radio Drenthe, ja. En zien op TV Drenthe. Ellie, helemaal top. Ellie is aan het buurten in Geesbrug.
2: Even buurten. Radio Drenthe.

0: Holiday in Spain, The Counting Crows en Bluff hier op Radio Drenthe, waar je zometeen kans maakt op het RTV Drenthe zomerpakket. Dat is een mooi pakket, David, hè?
1: Nou, absoluut.
0: Zo, ik zie een bed, een zonnebril, een luchtbed.
1: Een beachball.
0: Met pomp.
1: En een bidon.
0: Want anders dan, dan blaas je helemaal... ik weet niet of je dan het weekend nog overleeft. Dat willen we niet op ons...
1: Nee, je krijgt die bal ook niet opgepompt zonder pompie, hoor. Er moet zo'n naaltje in, weet je wel. En anders, ja... Nee, anders moet je heel hard blazen.
0: Mooi zomerpakketje samengesteld. Zometeen na 2 uur kan je dat pakket winnen. We gaan het spel spelen met de oude zomerhits. Maar dat doen we na 2 uur. En we hebben nog even contact met Ellie. Die is even aan het buurten in Geesbrug. Dat allemaal zometeen.

0: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-app nu. Marktkoop-meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
1: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%, en volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig, en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
12: Ik koos wat mij raakte.
11: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
13: Oh, wat een goal!
14: Goal?
15: Zit je ook in de was dat nou een goal fase?
13: Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
15: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.

0: Geestelijke buurten.
1: Ellie is deze middag aan het buurten in Geesbrug. En ze heeft al een hele hoop beleefd in Geesbrug. Ze heeft onder andere een diepte-interview gedaan op een lichtbed. Dat had David bedacht dat dat vanmiddag moest gaan gebeuren. En dat was een... De opdracht is vervuld.
2: Ja, dat is goed gelukt.
1: Dat is heel goed gelukt.
2: Complimenten.
1: Maar Ellie is dus de hele middag in Geesbrug. En toen kwam ze in contact met iemand van een brug. Een brugwachter, volgens mij. Ellie, goedemiddag.
3: Ja, mooi. Ja, volgens mij ben dit de brugwachters van de Geesbrug. Tenminste, Maaike, heet dit de Geesbrug?
4: Ja, dit heet de Geesbrug.
3: Kijk eens aan, de Geesbrug in Geesbrug. Maaike, jij bent hier brugwachter op dit moment eigenlijk vrij. Maar jij kwam heel snel in deze kant op. Deze man hier, die is in charge. Wie ben jij?
5: Kenneth.
3: Kijk, jij werkt hier op dit moment op deze brug. Dan heb je zo'n dag dienst. Van hoe laat tot hoe laat?
5: 9 tot 5 met 12 tot 1 schaft.
3: Oh, kijk. En dan kan er geen bodies deur?
5: Nee, officieel niet.
3: Maar dat gebeurt nog wel eens?
5: Ja, dan moet alles dubbel rood dat niemand er is of zo. Maar dat gebeurt altijd hoor, met mij.
3: Ja, je trekt dat aan, zeg maar.
5: Nee, je bent ten dienste van. En als je dan een beetje gegeten hebt, je ziet een boot die er graag verder wil, dan gaan ze maar verder. Dus weer een half uur winst daarheen.
3: Dat is ook zo. En Maaike, ja, dit is ook een prachtig mooie aanlegplek hier. Wordt er veel gebruik van gemaakt?
4: Zeker. Iedereen wil hier heel graag liggen. En het is ook meestal heel vol. En mensen willen graag in de schaduw in verband met de bomen en zo. Vooral als het warm is. Ja. Nou, en ze genieten gewoon hier van de omgeving.
3: Ja, het is hier ook inderdaad heel erg mooi. We zien daar in de verte een paar bootjes aankomen. Het is zo dat de brug eigenlijk alleen maar open mag als de bootjes deur willen, hè?
4: Ja, want anders creëer je files, hè, van rechts en links.
3: Ja, dat komt niet helemaal goed. Dus je had mij beloofd, ik mocht de brug openmaken. Maar toen lag er een bootje, maar die hadden niet zoveel geduld.
4: Nee, die hadden helemaal geen geduld. En die zeiden, oh, wat moeten we ermee?
3: Ja, footsie.
4: Niks voor die mensen kwalijk te nemen. Nee. Ze hadden gewoon een afspraak.
3: Ja, maar dat is ook prima. Weet je, ik kan niet verwachten dat iedereen op mij gaat staan wachten. Dat is wel echt te gek wezen.
4: Maar dat deden we eigenlijk wel.
3: Ja, dat deden jullie dan weer wel. Nou, gaan we straks eens even kijken of het lukt om die bootjes de deur te laten. Hoeveel bootjes komen er op een dag langs? Weet je dat?
4: Oh, dat is per dag verschillend. Soms 4, soms 9, soms 12. Het is maar net hoe het ook allemaal van weerskanten tegemoet kan.
3: Heeft het weer er ook nog mee te maken?
4: Waarschijnlijk wel. Maar ook omdat de Norgebrug ligt eruit. Ja. En dan hebben ze beloofd, augustus zal het klaar zijn. Maar dat weet ik.
3: Dat lukt niet.
4: Nee. Nou, en Rutenbroek was dicht. En Ter Apel was dicht. Dus het was weinig verkeer hier in het kanaal.
3: Ja, want dat is allemaal deurstroming deze kant op.
4: Ja, maar weer de zijde, ze komen ook van Koevorden en zo. Ja. Dus daar is ook doorgang. Dus ja, verder, het is het maar afwachten wat er komt.
3: En nou, Giet, vandaag wordt het vakantie. Wordt het dan ook drukker?
5: De ene keer wel, de andere keer niet. Het hangt helemaal vanaf het weer, hoeveel mensen er vrij hebben en de bruggetjes, of ze er zijn of niet. Of, hè?
3: Ja, maar dat zijn we net inderdaad. Dat is kindervakantie.
5: En wat ik merk is dat er heel veel jongelingen niet meer op die boten gaan.
3: Oh, die hebben te veel haast?
5: Nee, ik weet niet waarom dat is. Ik heb wel eens nagekeken, maar dan moet je weten waarom ze komen. Dat hoor je toch nooit.
3: Dus, dat is ook zo. Dat snap ik ook.
4: Leuk is? Weet je wat leuk is? Als ik ze vraag, die Duitsers, hoe komen ze dan her? Ja, als Bremen. Ik zeg, hebben ze daar een nest? Ja, ze komen allemaal uit Bremen.
3: Is dat zo?
4: Ja, dit jaar heel veel.
3: Nou, was ik net natuurlijk in gesprek met Blaza, die 50 jaar hier in Geesbrug woont. Jij woont hier ook roem 50 jaar en komt hier ook niet vandaan.
4: Nee, mijn moeder was een Duitse en mijn vader was een Oostenrijker. En de rest van de familie is ook allemaal Oostenrijks.
3: En hoe kom je hier dan terecht?
4: Nou, mijn vader is overleden in 1968... En ik was minderjarig. Dus vandaar dat ik mee moest met mijn moeder. En die trouwde een Nederlander.
3: Aha. En zo
4: uit Bijlen.
3: Kiek, en zo kwam je in Drenthe terecht?
4: Ja, en zo ben ik hier naar school geweest in Westerbork. En zo ken ik Drenthe.
3: Kiek, Sam, ook jij bent geen Drenthe, hè?
5: Nee,
3: Waar kom je vandaan?
5: De Caribische Zee, de Antillen.
3: Oh, dat is weer heel wat anders.
5: Ja, dat is gewoon totaal anders. Moeder was Amerikaanse, vader was een Deen. Nou, ga er maar tegenaan. En ik kwam in Nederland toen op een gegeven moment, omdat ik anders mensen moest gaan schieten in Vietnam. En toen kwam ik in Nederland, was ik binnen 1 seconde Nederlander.
3: Dimitris, dit is wel een hele bijzondere uitzending met mensen die hun roots hebben in de Caribbean en in Amerika, voormalig Joegoslavië, in Oostenrijk en in Duitsland. Dit is toch wel echt heel bijzonder.
1: Ja, we hadden je ook als opdracht kunnen meegeven om iemand die echt geboren is in Geesbrugge te spreken. Dat was nog moeilijk geweest.
3: Ja, dat kan ik nog proberen. Ik denk dat het niet meevalt.
1: En hoe laat komen de bootjes aan, Ellie?
3: Ja, dat... Oh, ze binnen. Nou, ik denk dat ze met een minuut of 5 tot 10 hier wel ben. En dan mag ik de brug open doen, denk ik. Ik laat de camera hier afstaan, zodat jullie met kunt kijken.
1: Oké, hartstikke goed. Nou, dan horen we dat van je, Ellie.
3: Oké, tot later.
1: Hoi.
3: Even
0: buurten. Radio Drenthe.

0: Verbeurten.
1: Ellie is in Geesbrug. En nou, wat een happening, Ellie. We zien het op TV Drenthe.
2: Fantastisch, hè? Wat leuk is dit. Ja, er zijn net twee bootjes door de brug gegaan. De derde komt er nou nog aan. Dus de mensen moeten heel goed inschatten hoe lang het gaat duren. Hoe hard ze varen en hoe lang het gaat duren voordat ze hier ben. Want de slagboom moet dicht. En dan de andere slagboom moet weer dicht. Het is een logistiek kunstje, is het. Doeg, fijne reis!
1: Oh, dat is een mooie boot die langskomt.
2: Nou, dit zijn allemaal mooie boons, ja, echt. Het is wel een kapitaaltje dit.
1: Nou, dat had wel wat van die boot van de baron van Bassin Adriaan.
2: Ja! Die moet weer op nul. En dan mag die brug sluiten. Nou, dan ga ik de brug sluiten. En er begint... Hoor je? Er begint het alarm te gaan.
3: Je kunt niet zien dat ding, hè?
2: Nee, daar sta ik voor.
4: Kan die loslaten?
1: Ah, daar gaat hij.
2: Kan die los?
3: Ja, hij gaat vanzelf. Het is alleen in het begin. Met die slagbomen.
2: Ja. Het is, ik ben er stil van, dat merk je wel, Dimitris. Ik vind het echt vind het prachtig om dit even met te maken. En ook, weet je, je zit misschien... Ik sta vol voor het schakelbord. Dit mag ik niet laten zien. Dus de mensen mogen dit niet laten zien wat ik precies doe. Ga ik ook niet vertellen.
1: Want anders gaat heel Geesbrug zelf de brug open en dicht doen.
2: Ja, nou, precies dat, ja. Dan gaat heel Geesbrug dat zelf doen. Het is bom! En dan...
4: Nu
2: mag hij
4: ingedrukt houden.
2: En nu mag ik die ingedrukt houden. Nou klinkt weer een alarm.
4: De brug gaat weer shake.
2: En dan gaan de...
4: Boompjes
2: weer open.
1: Ah. Nou, en er staat ook wel iemand te wachten. Die wil er graag overheen.
2: Ja, dan gaan we
1: die
2: los.
1: Oh nee, er komt nu iemand aanrijden.
4: Hier het uitgaan.
2: Ja, die gaat uit. En er komen al mensen aanrijden, die hebben hem keurig staan te wachten. Ja, je kunt ook weinig anders. Maar die hebben staan wachten. Oh, er is ook best veel verkeer wat er dan ineens langskomt.
5: Ja, zeker.
2: Ja. Dat had ik even niet verwacht.
5: Nee, daarom zeg ik ook. Anders krijg je van weerskant een file.
2: Ja, dan creëer je inderdaad dikke file. Ja. Dus je moet echt goed inschatten hoe lang dat duurt.
5: Ja, precies.
2: Hey, ik vond het superleuk dat ik dit mocht doen. Hartstikke bedankt voor jullie gastvrijheid.
3: Namens Kenneth, hè?
2: Namens Kenneth en namens Maaike. Dank jullie wel. Hey, ik ga weer witten. Dank jullie wel. Tot straks.
1: Ellie, we spreken elkaar zo meteen.
2: Oké.
0: Win het RTV Drenthe zomerpakket.
1: Ja, daar wouden we eigenlijk mee beginnen. Maar ja, omdat die brug open ging... hebben we toch even met z'n allen naar die brugopening gekeken.
6: Ja, de brug wacht op niemand.

0: meer.
1: Nee.
0: We hebben nog een mooi prijzenpakket klaar liggen. Zullen we die gewoon even snel weggeven?
1: Laten we dat doen.
0: Een mooi RTV Drenthe zomerpakket met een pet, een zonnebril, een luchtbed, een beachbal met pomp en een bidon. Daarvoor spelen we het spel met de oude zomerhits. Ik laat je twee fragmenten horen van oude zomerhits. En de vraag is, welke is ouder? Ben je klaar voor?
1: Wel, ja, ja zeker.
0: Jij ook? Ja, heel goed. Dan is dit fragment nummer 1. Dat is Lazy Sunday van Small Faces. Lazy Sunday.

is de vraag, welke van deze twee platen is ouder? Is dat Small Faces, Lazy Sunday of Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man? Enig idee? Je mag nu bellen of appen voor het RTV Drenthe zomerpakket. 0592-3311-88. 0592-3311-88. Welke van deze twee platen is ouder? Small Faces of Shocking Blue? Laat het weten en win het RTV Drenthe zomerpakket op deze prachtige vrijdagmiddag.

0: Het RTV Drenthe Zomerpakket.
1: Het zomerpakket ligt klaar. Je maakt kans op een pet, een zonnebril, een luchtbed, een beachbal met pomp en een bidon. Wij spelen het spel van de oude zomerhits. En ja, dan willen een hoop mensen toch nog een keer de opgave horen. Wij hebben Small Faces met Lazy Sunday. Dat is deze plaat.

0: één ding is duidelijk. Je hoort dat het oude muziek is. Ook wel weer lekker natuurlijk. Maar ja, welke van deze twee is nou het oudst? Je mag bellen. 0592-3311-88. Gaan we gewoon gelijk naar de telefoon, David?
1: Ja, laten we eens proberen.
0: Laten we eens proberen. Radio Drenthe met Dimitri. Goedemiddag. Hallo?
2: Hallo?
0: Ja, hallo. Met wie?
2: Ja, ik ben er wel hoor. Geesie Buddy.
0: Geesie, waar bel je vandaan?
2: Schoonlo.
0: Schoonlo. Jij hebt de fragmenten nou eens even geluisterd. En wat denk jij? Welke van deze twee is ouder?
2: Die, dat was de eerste, de Small Faces.
0: Jij zegt de Small Faces is ouder?
2: Ja, die is van 68.
0: Ja, en die andere dan?
2: 69.
0: Wat zeg je?
2: 69, dacht ik hoor.
0: Nou, hij is niet van 69, hij is van 1970, maar dat betekent wel dat je het gewoon goed hebt, hoor, ja!
2: Jawel.
0: Small Faces, Lazy Sunday uit 1968 en Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man uit 1970. Dus ja, dat betekent dat inderdaad de Lazy Sunday, die is ouder. En dat levert jou een fantastisch RTV Drenthe zomerpakket op.
2: Nou, fantastisch toch?
0: Ja, een bed, een zonnebril, een luchtbed, een beachbal met pomp en een bidon. Het komt allemaal richting jou.
2: Het kan niet op.
0: Het kan niet op. Ik wens jou een fijn weekend.
2: Ja, hetzelfde.
0: En ga nog wat leuks doen?
2: We hebben hier toneeluitvoering vanavond in Schoonlo, in het amfitheater.
0: Oh, sta je op het toneel?
2: Dus, ik niet. Nee, ik ga kijken deze keer.
0: Oh, je gaat kijken. Oh, nou, hartstikke leuk zeg. Hey.
2: Ja.
0: Oké, veel plezier ermee. En welke plaat wil je horen? Want dat mag je nog even bepalen. Shocking Blue of The Small Faces?
2: Small Faces, maar doe die maar, ja. Vind ik wel leuk.
0: Gaan we die draaien. Fijn weekend.
2: Zelfde.
0: Hoi hoi.
2: Doei doei.

0: Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
2: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Goedemiddag, het is 2:02. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. David van der Spol.
5: Goedemiddag. Het centrum van Emmer Compascuum gaat volgend jaar op de schop. Er komt meer groen en met veiligere en overzichtelijke fiets- en wandelroutes moet het centrum mooier worden. Ook de verkeersveiligheid wordt aangepakt en de vaart wordt verbreed. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in de zomer van 2027 starten. In 2029 moet het af zijn, want dan is het groot feest in het dorp. Dan bestaat Emmer Compascuum 150 jaar. Een grote verrassing in Wildlands. Bij de dwerggoeistitis is vorige week een jong geboren. En dat is opmerkelijk, want de dierentuin dacht dat de groep uit alleen mannetjes bestond. De dwerggoeistitis bestaan bekend als de kleinste aapjes ter wereld. Ze worden maar 15 centimeter. Sinds 2020 zijn ze te bewonderen in Emmen. En de nieuweling maakt het goed, schrijft Wildlands. En SVM is nog bezig met het binnenhalen van een nieuwe spits. Inmiddels is bekend dat topscorer Romano Postema vertrekt naar Noorwegen. Er wordt al onderhandeld met een spits, maar wie dat is, dat wil directeur voetbalzaken Ernst Zulner nog niet zeggen. Maar hij kijkt in elk geval wel uit naar het nieuwe seizoen.
6: We willen gewoon meedoen met het toetje. Dat is die na-competitie. En dat is het allerbelangrijkste voor ons. Kijk, we hebben niet de illusie om kampioen te worden. Maar we willen gewoon meedoen. Ja, dat zullen we meedoen. En we komen in het toetje terecht. Nou ja, dat weten we allemaal. Gezien is het 2018. Wat er in één keer kan gaan gebeuren en kan ontstaan. Ja, waarom niet?
5: En dan wijst hij natuurlijk op de promotie destijds naar de Eredivisie. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: En dan gaan we naar het weer met Roland van der Zwaag.
7: Vanmiddag laat de zon zich bij tijden zien. Er zijn ook uitgestrekte wolkenvelden. Het blijft wel verder droog en dat bij een graad of 20. Nou, de wind is noordwestelijk, die is matig, die is vlagerig van karakter. Vanavond gaat de winter langzaam wat uit. Dan is de zon er ook mooi bij met een temperatuur zo rond de 17 graden.
4: Zometeen op Radio Drenthe muziek van Anita Meijer en de Frank Boeijer Groep.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johan's witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Anouk in de middag.
16: Met die

0: Verbuurten.
1: Vrijdagmiddag, 2:15. Ellie is vanmiddag in Geesbrug aan het Buurten. Ellie, goedemiddag.
2: Ja, mooi.
1: Ja, je hebt een spannende middag wel gehad. Je hebt de brug open en dicht gedaan in...
2: Ja, het was een pittig middagje. Het was leuke dingen allemaal. En ook, weet je, ik sta hier toch elke keer versteld van dat mensen zichzelf aanmelden. Dat mensen zeggen van, kom maar hier langs. Ik heb wel een luchtbed. Want volgens mij had zich ook nog iemand gemeld bij jullie waar ik helemaal niet west ben. Die had zich spontaan gemeld. Ja, ik vind het echt superleuk dat mensen dat doen. En dat is, je weet niet waar je terechtkomt. Het is allemaal verrassing. En leuke verrassing. Allemaal leuke verrassing. Heel erg leuk.
1: Ja, en waar sta je nu, Ellie?
2: Ik sta nu bij een begraafplaats. Ja, is misschien een beetje een gekke plek. Maar dat was eigenlijk aan deze deurgaande weg een beetje een rustige plek waar ik rustig de auto in kan parkeren. Wat mij wel verbaasde, en ik heb nog net ook even gekeken. Dit is een begraafplaats waar ook wat een oorlogsgraven ben daar. En daar liggen een aantal mensen begraven die omkomen bent die voor de Royal Air Force gevlogen hebben. Dus dat vond ik wel bijzonder eigenlijk. Ik wist niet dat hier ook gebeurd was.
1: Ja. Ja, nou, hartstikke mooi dat je het naar je zin hebt gehad vanmiddag in Geesbrug.
2: Ja, super.
1: En doe je het volgende week weer?
2: Robert, volgende week. Nee, weet je, volgende week, ja, dan is de trekkertocht.
1: Oh ja, tuurlijk.
2: Dan gaan Aldert, Harm en Robert gaan op trekkertocht. En ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien.
1: Ja, hartstikke goed. Nou, dat gaan we volgende week allemaal zien. Ellie, dank je wel. En ook namens David, want die had de opdracht verzonnen.
2: Ja.
1: Van het
2: dank
1: interview.
3: Ja, dat viel best mee, toch?
2: Ja hoor, het was goed te doen, gelukkig wel.
3: Ja, ja. En je hebt hem heel goed ingevuld met een ontzettend leuke spreker. Dus dat was compliment.
2: Ja, maar dat is een cadeautje wat je soms kreeg. Hè? Daar heb je geen idee van, maar deze man was zo open en zo leuk. Ja, het was echt een cadeautje.
3: Ja, ja. Nou, hartstikke mooi.
2: Heerlijk.
3: Goed gedaan.
1: Ellie, fijn top weekend.
2: Dank je. Fijn weekend, tot volgende keer.
0: Hoi. Even Buurten, Radio Drenthe.
4: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

Goedemiddag, het is 3:08. Zometeen Studio Steenbergen hier op Radio Drenthe met René Steenbergen. En in zijn eerste uur tussen 3 en 4 alleen maar hits uit de 60s en de 70s. En ik ben er komende zondag weer vanaf 12:00 met Zomer Radio Drenthe. Fijn weekend, dit is de Frank Boeijengroep, Kronenburgpark. Ik weet...

0: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Hup de tuin in! Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Voorstee, Assen.
3: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl. Onderweg naar waar dan
1: ook. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Daar gaat hij dan.
6: Radio Drenthe. 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: Ja, als je vaker naar dit programma luistert, dan weet je wel dat mijn dag meteen goed is als er een Motown-liedje op mijn stapeltje ligt. Nou, dat is vandaag alweer gelukt, hè, met deze van de Supremes.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: En zo is de eerste muzikale klap al meteen weer een muzikale daalder waard. Laten we het zomaar omschrijven. Ja, dit geeft goede hoop voor het uur dat voor ons ligt. Je bent er weer buitengewoon van harte welkom bij het 60s en 70s uurtje op Radio Drenthe. Goedemiddag, leuk dat je er weer bij bent. Ja, wat kan ik dan wel zeggen van die 60s en 70s klassiekers? Maar ja, wat zit daar dan zoal tussen? Nou, eens even kijken. Cliff Richard bijvoorbeeld.

Maar ook deze van Cloud. En nog meer Motown van Stevie Wonder. En ook nog 10cc. Je gaat het allemaal voorbij horen komen hoor. Tussen nu en 4 uur. Ook nog de laatste dag in deze bijzondere speciale week. Voor wat betreft dit radio-uurtje. Vandaag namelijk de laatste kans om dat hele dikke boek over de Rolling Stones te winnen. Dat geef ik de hele week al weg. Daar hebben we een hartstikke leuk extra spelletje bij bedacht. Nou, hoe dat allemaal zit, vertel ik je straks na 3:30. Verder gaan we de geschiedenis ook weer even door voor wat betreft deze 3 juli. En ik heb een oude hitlijst bij me. Dat is vandaag de top 40 van deze dag in 1979. Kortom, we hebben best wel een en ander te doen. Dus laat ik daar verder geen woorden meer aan vuil maken. Want ja, laten we eerlijk zijn. Het is de muziek die spreekt in dit uur. Met nu Emmylou Harris. Dit is You Never Can Tell.

0: Pritchard en zijn Shadows. En I could easily fall in love with you. Het is deze dagen weer Wimbledon, hè? Er wordt weer getennist. En nou, net zo'n traditie als dat tennis zelf, dat is dat Cliff Richard op de tribune zit. Nou, dat is dit jaar ook weer zo. Ik heb hem wel weer voorbij zien komen op de socials. En dan wilde toch iedereen met die man op de foto, hè? Toch wel een legendarische, hè, muzikale legende, deze man. Emmylou Harris hoor je ook nog en You Never Can Tell. En dat brengt de tijd op exact 3 liedjes over 3. Eens even door de geschiedenisboeken heen. Het is op deze dag in 1969 dat Rolling Stones-gitarist Brian Jones overlijdt. Hij verdrinkt in zijn zwembad.
1: About midnight, Jones went for a swim with his Swedish girlfriend, Anna Volin, and another friend, Mr. Frank Thorogood. After a time, Mr. Thorogood and the girl went back to the house. When they returned, they saw Jones at the bottom of the pool, and they pulled him out.
0: Ja, en Brian Jones is een maand daarvoor al met een gouden handdruk uit de Rolling Stones gezet. In 1993 bekend aannemer Frank Thorogood op zijn sterfbed dat hij Brian onder water heeft geduwd tijdens een ruzie over geld. Brian Jones was drugsgebruiker, dronk te veel, had een zwak hart, leed aan astma.

0: Now on with the countdown.
1: Number 40.
0: Here's Marvin Gaye, his hit, End of Our Road.
2: Lekker hè, die Amerikaanse radio. Nou, dit programma, de American Top 40, wordt gepresenteerd door Casey Kasem. Een dag later is de hitparade op 6 andere aangesloten radiostations te horen. En dan naar deze dag in 1971. Ja, ging het net al over Brian Jones. Op deze dag in 1971 is er nog een dode rockster.
3: Jim Morrison, 27 years old, lead singer of The Doors. His manager said Morrison died in Paris, either of a heart attack or pneumonia. But the death was kept secret to avoid a sensation. He was buried in Paris in the same cemetery where Balzac and other French immortals lie.
2: Ja, een zanger, Jim Morrison van The Doors, wordt in zijn flat in Parijs dood aangetroffen in de badkuip. De omstandigheden die zijn nooit helemaal opgehelderd, maar waarschijnlijk had dit iets met geestverruimende middelen te maken. Met zijn dood is de zanger toegetreden tot de illustere Club of 27. Die bestaat uit artiesten die allemaal overlijden op het hoogtepunt van hun roem en op 27-jarige leeftijd. Zoals Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones, waar ik het net al over had. En later ook Kurt Cobain en Amy Winehouse. En dan nog even naar deze dag in 1973. Dat is de dag dat in het nieuwe De La Mar Theater in Amsterdam de première is van de voorstelling The Truth Behind the Dykes. En dat is een Engelstalige show van Paul van Vliet. Die show die richt zich op buitenlandse toeristen die Amsterdam bezoeken. En naast speciaal geschreven liedjes en conferences zitten er ook vertaalde klassiekers in de voorstelling. Zoals bijvoorbeeld deze Engelse versie van het liedje Meisjes van 13.

0: just in between.
1: Toch apart, hè, om Paul van Vliet in het Engels te horen. Ik ga er weer een oude top 40 bij halen. Ik heb hier het blaadje voor me liggen van de top 40-lijst van 3 juli 1979. En toen viel er een hoop te genieten in de hitparade, hoor. Lekker gevarieerd ook allemaal. Nou, onder dat vlaggetje heb ik er ook 3 uitgehaald. Zometeen hoor je Earth, Wind & Fire met Boogie Wonderland. Daarvoor eerst nog Dance Away van Roxy Music. En eerst is hier ILO, toen ze een beetje het discopad opgingen. En dat werd niet door iedereen gewaardeerd, maar ik vind het wel weer leuk om een keertje te draaien. Dit is Shine A Little Love.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar Wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: 2,5 minuut over 3:30 alweer. Nogal aan de late kant. En daarom snel naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Bij een botsing tussen een busje en een auto is vanmiddag een persoon gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de N372 bij Nitap. De weg was tijdelijk afgesloten om de hulpdiensten de ruimte te geven. Een grote verrassing in Wildlands in Emmen bij de dwerggoeistitis. Dat zijn de kleinste aapjes ter wereld. Er is vorige week een jonkie geboren. En dat is opmerkelijk, want de dierentuin dacht dat de groep alleen uit mannetjes bestond. En het centrum van Emmen Kompas gaat volgend jaar op de schop. Er komt meer groen en met veiliger en overzichtelijkere fiets- en wandelroutes moet het centrum veel mooier worden. Het staat allemaal uitgebreid uitgelegd. En nog veel meer nieuws trouwens vind je allemaal terug via de app en ook op rtvdrenthe.nl. En dan het weer, Roland van der Zwaag.
4: Vanmiddag laat de zon zich bij tijden zien. Er zijn ook uitgestrekte wolkenvelden. Het blijft wel verder droog en dat bij een graad of 20. Nou, de wind is noordwestelijk, die is matig, die is vlagerig van karakter. Vanavond gaat de wind er langzaam wat uit. Dan is de zon er ook mooi bij met een temperatuur zo rond de 17 graden.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

Yester Me, Yester You, Yesterday van Stevie Wonder. En ook nog Cloud met Save Me. Het is de laatste dag van deze week, deze werkweek. De laatste dag van de week waarin we extra aandacht hebben voor de Rolling Stones. Over exact een week dan verschijnt een nieuwe plaat. Die heet Foreign Tongues. Een beetje als soort van voorprogramma daarin hebben wij deze hele week al een... noem het een soort opwarmertje gedaan. Hartstikke leuk, want bijna tegelijk met die nieuwe plaat is er ook een fantastisch nieuw boek over de Rolling Stones geschreven, uitgekomen. Een boek van Bob Spitz, die al heel wat muziekboeken op zijn naam heeft staan, van allerlei grote namen. Bijvoorbeeld Bob Dylan, The Beatles, Led Zeppelin. Daar heeft hij al hele dikke boeken over volgeschreven. En nu waren de Rolling Stones dus aan de beurt. Rolling Stones, de biografie, zo heet hij. Ja, waarom zou je er een ingewikkelde titel van maken? Ruim 700 bladzijden vol met de complete historie van die legendarische band. En ook nog allerlei bijzondere foto's zitten erin. Dus dat is superleuk. Nog leuker is, je kunt dat boek winnen. Voor de laatste keer. Het is het laatste exemplaar dat ik heb. Dat gaat er hopelijk vandaag weer uit. En daarvoor hebben we een spelletje bedacht. De Stones in 1 seconde. Nou, dan snap je wel hoe dat werkt, hè? Ach ja, die Rolling Stones klassiekers, die heb je zo vaak gehoord. Die zitten wel bij iedereen tussen de oren. Denk ik dat je aan een seconde wel genoeg hebt om een van hun klassiekers te herkennen. Nou, dat gaan we nu ook weer doen. Ik ga je zo meteen echt een flartje laten horen van een bekend Stones liedje. En ik wil graag van jou de titel hebben. Ja, veel ingewikkelder dan dat is het niet. Dus het enige wat je nodig hebt, dat zijn een paar gespitste oren en misschien een heel klein beetje kennis van de klassiekers. Ik denk dat die vandaag wel te doen is. Let goed op, want hij komt eraan. Ik zal het muziekje een beetje zachter zetten, dat je er helemaal klaar voor bent. Spitste orenband. Laat hem maar één keer horen, hoor. Kom maar één keer voorbij. Welke Rolling Stones klassieker is dit? Nou, dat lijkt me niet zo heel moeilijk, toch? We gaan de lijnen openzetten voor je. Je mag appen, je mag bellen, ik vind het allemaal goed. 0592 33 11 88. En wie weet spreek ik je zometeen in de uitzending en gaat dat boek, met een klein beetje geluk, vanmiddag nog naar je toe. Kan je het lekker meenemen op vakantie.

0: Fantasie ook wel een Stones-klassieker kunnen zijn, dit. Nou, misschien. Nou, het klinkt toch meer als NCC. Wall Street Shuffle was dat. En daarmee is het alweer 4:10. Oh, moeten we een beetje aanmaken. Ach, wat vliegt dat jaren 60 en 70 uurtje toch altijd weer voorbij. Helemaal als er iets extra's in zit, hè. Zoals vandaag. De hele afgelopen week. Rolling Stones Week in dit fijne radioprogramma. Markwin, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Waar bel je vandaan, Markwin?
1: Nou, ik zat net in de auto. Ik had net mijn zoon weggebracht naar voetbal.
0: Ja.
1: En ik stond eventjes lekker te wachten. Ik dacht van, nou, laat maar bellen.
0: Ah, en welk voetbalveld van je zoon hebben we het dan over? Welke club?
1: FC Groningen.
0: FC Groningen? Zo. Kan hij een beetje meekomen?
1: Nou, redelijk.
0: Maar het is training vandaag, denk ik.
1: Het is trainingsdag. Ja, ja. Laatste training van het seizoen.
0: Oh, dus dan zit het er even op. Dan wordt het voetbal in de tuin voorlopig.
1: Ja, over vakantie.
0: Oh, wat zijn de vakantieplannen?
1: Oostenrijk.
0: Oostenrijk, hoor, lekker.
1: Lekker in de bergen.
0: Met een camper of een camping of een hotelletje, wat ga je doen?
1: Sleurhut.
0: Met de sleurhut, heerlijk. Heb je nog een plekje in de sleurhut om een Rolling Stones boek mee te nemen?
1: Nou, volgens mij, gezien de pagina's, heb ik daar tijd genoeg voor.
0: Nou, ik denk dat je er misschien wel een extra aanhangwagentje bij nodig hebt. Want het ding is niet te tillen. Het is een joekel van een boek.
1: Ja.
0: Maar eerst maar eens even zien of je het sowieso weet te winnen. Want we spelen de Stones in 1 seconde. Ja, het was niet de allermoeilijkste van deze hele week, heb ik het idee. Want welke klassieker was dit?
1: Nou, I Can Get No Satisfaction.
0: Ja, misschien wel de allergrootste Rolling Stones klassieker. Het wachten was erop dat hij een keer voorbij zou komen deze week. En dat is dan nu gelukt. Ja, ze sluiten meestal nog af met dit liedje. Dat is meestal de toegift tijdens die concerten. Hey, ja, ik denk dat jouw vakantie in Oostenrijk wel gegarandeerd is qua leesplezier. Want ik denk dat je hele vakantieperiode nodig hebt om dat boek uit te krijgen. Ruim 700 bladzijden.
1: Ongelooflijk. Nou, daar ben ik wel eventjes mee bezig, denk ik.
0: Maar dan weet je wel alles van ze. En dat is ook wat waard. Hè?
1: Ja, dat is ook wel zo.
0: Ja. Hey, we gaan het zo snel mogelijk naar je toe sturen. Hopelijk dat we nog op tijd bij je krijgen voordat je naar Oostenrijk vertrekt.
1: Nou, dankjewel.
0: Heel leuk dat je meedeed.
1: Oké.
0: Goed weekend en een goede vakantie, hè.
1: Hetzelfde.
0: Hoi, Marvin. Hoi.

0: dit is dan een oudje van ze. Satisfaction van de Rolling Stones. En over een week zullen we weten hoe het nieuwe materiaal van de legendarische band gaat klinken. Want dan verschijnt het nieuwe album Foreign Tongues. En vandaar was het alvast een beetje Rolling Stones week in dit fijne radioprogramma. En dat heeft Mark Wynn toch maar mooi even dat hele dikke boek opgeleverd. Dat we zo snel mogelijk naar Grollo gaan sturen. Binnenkort kun je Mark Wynn alles vragen over de Rolling Stones. Weet hij gewoon echt alles. 5:05 is het. Het is tijd voor onze jukebox. 2 liedjes om het uur mee af te sluiten. En dat zijn er vandaag 2 die iets te maken hebben met deze dag in, heel lang geleden, 1886. Ja, de uitvinder Carl Benz, die maakt dan een proefrit met zijn eerste auto. Carl Benz. Ja, Benz. Kan ik een heel lang verhaal over ophangen. Hoeft niet. Ga gewoon even, om in die termen te blijven. Haha, kort door de bocht. Dit leidt uiteindelijk natuurlijk tot de Mercedes-Benz. En dan kunnen we daar natuurlijk niet anders dan 2 mooie autoplaatjes bij uitzoeken. Zometeen hoor je Drive My Car van de Beatles. Maar eerst ga ik een muntje in de jukebox gooien, zodat ik de naald op de plaat kan zetten voor een liedje over de Mercedes-Benz. Hier is Janis Joplin.
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?
2: Studio Steenbergen.
3: 60s and 70s.

0: naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
3: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
6: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
7: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook een nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell.
13: Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
16: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
17: Radio Drenthe.
18: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: George Michael en Faith.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Ja, allerlei mooi nieuws voor de George Michael-fans. Later dit jaar verschijnt er een live registratie, een live concert van hem in de bioscoop en op plaat. Nou, dat is al leuk. En er komt een documentaire aan over Wham! Het duo dat hij in de jaren 80 vormde met Andrew Ridgely. En dat is dan een documentaire over hun avonturen in China. Met echt al heel lang omgevraagd door de fans. Nou, die documentaire die is ooit alles uit geweest, toen in een kluis verdwenen. Nu is dat allemaal opgefrist en opnieuw gemonteerd, begreep ik. En dat kunnen we binnenkort ook allemaal gaan zien. Nou, dat is mooi. Wat we ook kunnen gaan zien op de nog kortere termijn, vanaf morgen namelijk. Ja, goed nieuws voor de wielerliefhebbers, hè? Ja. Want het is weer zover. Morgen begint hij, hoor. De Ronde der Rondes, de Tour de France. En dat is een mooi middel om de WK-kater weg te spoelen. De WK-kater, zou je kunnen zeggen. En wat inmiddels bijna traditie is, is dat de Tour de France niet in Frankrijk begint. Morgen start het hele spektakel in Barcelona. En dan staat er meteen een ploegentijdrit op het programma. Nou, als je nog niet weet voor wie je moet juichen deze Tour, dan heb ik nog wel een dikke tip voor je. Eduardo Affini. En waarom moet je nou voor hem juichen? Nou, hij is een Italiaan en hij woont in Drenthe. Leuk, hè? Hij komt uit Donneren, dus onthoud die naam. Eduardo Affini. En als hij daar dan vanuit Barcelona richting Frankrijk fietst, dan wel even hopen dat hij geen bekende tegenkomt.
3: Ik ben aan het fietsen en ik zie iemand die ik vaak ken van vroeger. Ik ben aan het fietsen. En om de een of andere reden roep ik in één keer: hey, alles goed? Dat moet je nooit doen, hè? Want dan kunnen ze zeggen: gaat wel. Ja, dan moet je afstappen. En ik heb ook een leven, dus dat kan niet. Nou. Ik fietsen. Ik zeg, hey, alles goed? En gelukkig zegt hij, ja, met jou? Ik zeg, ja, heel goed. Nou, dat zeg ik nooit. Maar dit keer zeg ik, ja, heel goed. En direct daarna zakt het zadel van mijn vouwfiets, heb ik niet goed vastgemaakt, uit de niks, 20 centimeter naar beneden. En ik verdwijn achter een muurtje. Ongelooflijk. En die jongen, die heeft me daarna nooit meer gezien. Dus het laatste wat hij van mijn zak voordat ik vertel was, en weg. En hij weet ook niet dat ik gewoon doorfietsen met dat zadel hier. Zo, hey, ik ben een lowrider, it's cool.

een lekker liedje dit van Alex Warren en Fever Dream. En dat brengt de tijd op bijna 14 minuten over 4. Elke vrijdagmiddag dan bellen we even in Artiestenland. Nou, dat ga ik vandaag ook doen. En ja, dat is al een beetje een opwarmetje, een voorproefje voor vanavond. Want ja, zit jij er vanavond ook klaar voor? RTL 4, 8 uur.

0: Ja, vanavond is het weer zover en een hele bijzondere, want vanavond is de finale van Stars on Stage, waarbij BN'ers worden, ja, je zou kunnen zeggen, opgeleid tot musicalacteur, zou je kunnen zeggen. En onze eigen regionale Drentse trots Bouke is daarbij ook van de partij. Hi Bouke.
1: Hallo.
0: Hey, goedemiddag. Bouke als musicalster, dat hadden we toch nooit verwacht met z'n allen?
1: Nee, zo kan het leven een rare wending krijgen.
0: Nou ja, sowieso. De laatste paar jaren is jouw leven natuurlijk één enorme poppenkast, hè? Komen dingen op je pad?
1: Ja, weet je. Het zijn alleen maar leuke dingen die ik op mijn pad krijg. En gelukkig. Dus ja, ook dit programma is weer een programma dat ineens als een verrassing kwam. En ja, ik heb er enorm van genoten om aan mee te doen.
0: Ja, want het is al een tijdje geleden is het al opgenomen, hè?
1: Klopt, ja. Het is opgenomen in november. Ja. Dus ja, dat was best wel heftig allemaal. Heel zwaar ook. Want ja, we waren natuurlijk elke dag met het programma bezig. En op een gegeven moment heb je eigen optredens natuurlijk ook nog. Ja. Dus het is allemaal best wel zwaar. Maar we hebben ons er doorheen gefietst, om het zo maar te zeggen.
0: Moet voor jou wel raar zijn dat het al echt meer dan een half jaar geleden is dat het opgenomen is. Dus jij weet alles al. Jij weet al hoe het afgelopen is. Ik ga je natuurlijk niet vragen of jij gewonnen hebt, want dat zeg je toch niet. Maar dat je dat dan nu, een half jaar later, zie je dat dan weer terug op tv. Dat is wel gek.
1: Nou weet je, we moesten ook echt heel lang wachten voordat we dit nu überhaupt weer terug mogen zien. En ja, het lijkt gewoon heel lang geleden dan op een gegeven moment. Maar ja, nu zie je wel dat er gewoon echt heel veel mensen ook heel veel plezier aan beleven. En het begint echt wel een beetje te leven, zeg maar, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ja. Het is bij ons in huis ook vaste prik, hoor, op vrijdagavond. Al die musical dingen voorbij zien komen. En we hebben jou daar de afgelopen weken in zien schitteren. Bijvoorbeeld met muziek uit The Phantom of the Opera, Moulin Rouge, Grease heb je gedaan, Gaston uit Beauty and the Beast, Jekyll en Hyde. Wat vond jij zelf nou tot nu toe je meest geslaagde optreden?
1: Nou ja, de drie in het midden, dat waren wel hele mooie optredens. Van Gaston vond ik heel leuk.
0: Ja, die vond ik leuk. Ja.
1: En ik vond natuurlijk Miss Saigon vond ik enorm leuk. En
0: bij, dat was,
1: ja, Miss Saigon was eigenlijk het eerste liedje waarvan ik zei van die wil ik heel
0: why
1: graag
0: God,
1: doen.
0: Why God,
1: ja. Why? Ja, ja. Ik kan me dat nog herinneren uit de tijd van de Soundmix Show toen Arno Kolenbrand daarmee won. Ja. En dat is altijd een liedje gebleven voor mij wat ik zo ontzettend leuk vond en zo ontzettend mooi vond om te zingen ook.
0: Ja.
1: En natuurlijk, ja, een van de meest iconische karakters is natuurlijk de Phantom.
0: Ja, nou.

0: vorige week. Ik heb even een fragmentje van zowel Albert Verlinde, die hoor je zo meteen, als Paul de Leeuw. En die hadden dit over jou te zeggen.
1: Fantastisch. Bouke, je groeit als een gek. Het wordt alleen maar erger en beter.
2: Erger ook.
1: Nee, maar eigenlijk, wat kun je nog verwachten? Ja. Maar het is echt ongelooflijk goed. Je kan dingen. Nee, het is ongelooflijk goed. Het is gewoon heel goed.
3: Dankjewel,
4: Paul. Duidelijk.
3: Albert, er is iets kwetsbaars in jou ontstaan. Er gaat een soort masker bijna af. In alle andere acts die je deed, werd je de gokker, of werd je Gaston, of werd je de Phantom. En hier was je ineens eigenlijk Bouke. Een jongen die durft een liefdeswet te zingen. En wie in je hoofd hebt, maakt niet uit, hè. Ik neem aan dat het je vrouw is. Als je dat nummer zingt, dat wou ik zeggen. En ik zag aan je dat je het spannend vond. En dat maakt jou zo goed op zo'n moment, omdat je kwetsbaarheid toont. En als je het publiek laat delen in jouw kwetsbaarheid, en dat koppelt aan je vakmanschap, want dat heb je, dan ontstaat er echt iets wonderbaars. Jaarlijks moois. En dat hebben we vandaag gezien. Een enorme stap voorwaarts, Bouke. Echt goed.
1: Dank je wel.
0: Ja, Bouke, als een grote musicalproducent als Albert Verlinde zulke woorden tegen je zegt.
5: Ja, weet je, Albert heeft mij gewoon echt elke week 5 sterren gegeven. Ja. En dat is natuurlijk wel een ontzettende eer. Hij is natuurlijk de man die natuurlijk alle musicals productie doet en zo. En als zo iemand dat zegt, dan dat is natuurlijk wel fantastisch.
0: Maar heb je dan buiten de uitzending ook een beetje gelobbyd met Albert? Dat je zei van, nou, als je nog eens bijvoorbeeld een musical over Elvis Presley naar Nederland haalt, bel me dan. Hoe werkt zoiets?
5: Nee, ik ben nooit iemand die mezelf... ik bied me eigenlijk zelf nooit aan. Om
0: nou, laat ik de vraag anders stellen, Bouke. Zie je jezelf ooit een keer in een musical meedoen?
5: Nou ja, wie weet. Kijk, als het een ontzettende mooie rol is. En het is een rol waarvan ik ook het karakter gewoon leuk vind. En leuk vind om te spelen. Dan zou het maar zo kunnen. Ik bedoel, alleen nu, op dit moment heb ik het gewoon ontzettend druk met mijn eigen theaterproductie. Bouke Rock Selfies. Mm-hmm. Die ook nog steeds natuurlijk volgend jaar weer van start gaat.
0: Ja.
5: En dus heb ik daar eigenlijk nu op dit moment geen tijd voor. Maar
0: het
5: zou natuurlijk wel ontzettend leuk. Nou ja, weet je, het zou ontzettend leuk zijn om misschien ooit in de toekomst toch eens een keer wat daarmee te doen.
0: Ja, nou, ik zag je medefinalisten voorbij komen. Jouw grote vriendin Roxanne Hazes, die vanavond ook in de finale staat. En Sosja Duiske trouwens ook. Maar Roxanne, die zegt vandaag, ja, ik zag dat eigenlijk nooit zo zitten. Nooit serieus over nagedacht. Maar nu ik aan dit programma meegedaan heb, wil ik eigenlijk best wel graag in de musical.
5: Nou ja, ik kan me dat voorstellen. Het is gewoon ontzettend leuk allemaal. En wij hebben dit programma ook allemaal ervaren als heel leuk, weet je wel. En gezellig. En we vinden eigenlijk jammer dat het is afgelopen.
0: Ja.
5: En wat dat betreft kan ik me daar wel in vinden. Ja.
0: Nou ja, je zegt dat het is afgelopen. Nog niet helemaal natuurlijk. Want vanavond is die finale waarin jij het op gaat nemen. Ja, voor jullie is het afgelopen. Maar die finale vanavond waarin jij het op gaat nemen tegen Sosja Duisker en Roxanne Hazes. En ik vind het wel lef hebben, want ik zag een stukje voorbij komen. Jij gaat vanavond gewoon Gethsemane uit Jesus Christ Superstar doen. Nou, dat is volgens mij het allermoeilijkste liedje uit de hele musicalgeschiedenis. En ik heb daar een heel klein stukje van. Wat we dus vanavond in zijn geheel kunnen zien. En als je radio zit te kijken, dan is het, als het goed is, krijg je de beelden er ook even bij. Krijg je een beetje een indruk hoe dat eruit ziet en hoe het klinkt.
3: Tijd voor de finale. Wie wil Stars on Stage? Je ziet het vrijdag op 4.
0: Ja. Dit dus, dat gaat vanavond gewoon voorbij komen. Dit is toch een super lastig liedje.
5: Nou ja, weet je, het liedje is zo lastig omdat het een hele beladen rol is eigenlijk.
0: Ja.
5: Kijk, je speelt natuurlijk een van de meest bekende personen in de wereld. Jezus is natuurlijk niet zomaar even iemand om dat te spelen, weet je. Of om een liedje in die zin te brengen dat je dus, heel geloofwaardig die rol kunt spelen.
0: Nou ja, dat is inderdaad wel goed dat je dat zegt. Want dit is natuurlijk wel even iets meer dan, en dat klinkt oneerbiediger dan ik het bedoel, maar het is wel even iets meer dan alleen een liedje zingen.
5: En dat is het ook. Ja. En zo heb ik het ook benaderd. Ik heb eigenlijk alle liedjes, alle rollen heb ik benaderd als min of meer als acteur. Dus ik wilde gewoon echt proberen me in de rol te storten als acteur. En als de rol zo geloofwaardig mogelijk over te weten te brengen. En vanavond is natuurlijk wel een van de moeilijkste. Omdat, kijk, het verhaal daarachter is natuurlijk ook heel bekend. Ik bedoel, dit is de laatste avond dat Jezus als het ware naar God vraagt van waarom ik.
0: Ja.
5: En hij weet gewoon dat hij de dag daarna, dat hij gewoon gekruisigd wordt en dat hij ontzettend gematteld wordt.
0: Ja,
5: ik bedoel, om dat te spelen, dat brengt wel een bepaalde emotie mee.
0: Ja.

0: Dat begrijp ik. Nou, voor de mensen die, die niet radio zitten te kijken via tv... Dan had je Bouke kunnen zien met lang donker haar, wit pak aan... en helemaal in die rol. Vanavond kunnen we de hele optreden gaan zien. Dan zien we ook wat jouw concurrenten gaan doen, Roxanne en Sosja. En dan zijn we natuurlijk heel benieuwd hoe het allemaal af gaat lopen. En dat zullen we dan rond een uur of 10 weten. Maar je kunt zelf niet kijken, begrijp ik.
1: Nee, klopt. Ik heb zelf een optreden in Seruijsterveen in Friesland.
0: Ja, dat
1: dus,
0: gaat gewoon
1: door, ik moet even terugkijken.
0: Ja, ja. En morgen Hoogeveen, hè?
1: Morgen Hoogeveen.
0: Stadsfestival.
1: Ja, festival, stadsfestival. En dan zit het voorlopig even op. Dan hebben we vakantie.
0: Ja, maar goed, er broeit alweer van alles, hè? Want je kaart net ook al aan die Bouke Rocks Elvis. Dat loopt alweer door. Weer twee bijzondere concerten in de AFAS.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja.
0: Die agenda die
1: ja, we gaan vol, natuurlijk weer... We hebben in Scheveningen hebben we een AFAS concert natuurlijk. Maar we hebben ook... gaan we een groot concert doen in de AFAS Live... met een 30-koppig orkest. Strijkers, blazers, noem het maar op. En daarin kunnen we natuurlijk de liedjes nog mooier en breder brengen, weet je wel. Dus dat wordt echt heel gaaf.
0: Ja, nou, om helemaal op de hoogte te blijven van al die dingen waar Bouke mee bezig is... gewoon alles even volgen via de socials en dan hoef je niks te missen. Hé, hey, Bouke, we zijn weer helemaal bij. Nou, in tegenstelling tot jou ga ik vanavond wel lekker kijken... met mijn blikje cola en mijn bakje chips op de bank. En ik ben benieuwd hoe het allemaal afloopt.
1: Nou, ik hoop dat je ervan kan genieten. En iedereen die gaat kijken, dus ja. Heel veel kijkplezier.
0: Vanavond om 8 uur bij onze vrienden van RTL 4. De finale van Stars on Stage met Sosja Duisker, Roxanne Hazes en onze eigen Bouke. En dat is een hartstikke leuk muzikaal programma. Hey, Bouke, geniet nog even van het terrasje daar en we spreken elkaar, hè.
1: Dankjewel, hè.
0: Hoi.

De legendarische Elvis Presley die had het nog op zullen nemen. Helaas kwam het niet zover. Er was alleen de muziek klaar. Een aantal jaren geleden dachten Bouke en zijn team, nou, dan gaan wij het afmaken. En dat leidde tot Fire Down Below. Bouke dus vanavond om 8:00 te zien in de finale van Stars on Stage. Hoe zou dat aflopen? Dat zien we vanavond.

0: bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Het is 1 minuut over 4:30. De hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Ruim 200 autobanden zijn de afgelopen weken gedumpt op verschillende plekken bij de boswachterij Ruinen en op het Dwingelder Veld. Volgens boswachter Joanneke Drijver is zo'n grote dumping uitzonderlijk. Bij een botsing tussen een busje en een auto is vanmiddag een persoon gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de N372 bij Nietap. De weg was tijdelijk afgesloten om de hulpdiensten de ruimte te geven. En een grote verrassing in Wildlands in Emmen. Bij de dwerggoeistitis, dat zijn de kleinste aapjes ter wereld, er is vorige week een jong geboren. En dat is best bijzonder, want de dierentuin dacht dat de groep alleen uit mannetjes bestond. Ja, zo verrast het dierenrijk keer op keer. Nou, misschien zit er ook nog wel verrassing in het weer. Hier is Roland van der Zwaag.
2: Vanmiddag laat de zon zich bij tijden zien. Er zijn ook uitgestrekte wolkenvelden. Het blijft wel verder droog en dat bij een graad of 20. Nou, de wind is noordwestelijk, die is matig, die is vlagerig van karakter. Vanavond gaat de wind er langzaam wat uit. Dan is de zon er ook mooi bij, met een temperatuur zo rond de 17 graden.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: Kim Carnes en Betty Davis Eyes. En daarvoor ook nog Johnny Cash, The Man in Black. And A Thing Called Love.
1: Win het RTV Drenthe zomerpakket.
0: Nou, dat hebben we geweten. Recht de afgelopen week. Een week die ook nog niet helemaal op zijn einde is trouwens. We hebben nog een paar van die zomerpakketten weg te geven. Morgen nog twee keer. En vandaag ook nog een rondje. Dat zomerse spel dat we spelen rondom oude zomerhits. En waarmee je een superleuk, exclusief RTV Drenthe zomerpakket kunt winnen. Er zit een pet in, een zonnebril, een luchtbed, een beachbal met een pompje. Want ja, wij vinden altijd wel, als je doet, moet je het goed doen. Een bidon zit erin en weet ik wat allemaal niet meer. Nou, dat is een pakket dat wil je gewoon hebben. En het is misschien ook wel broodnodig, mocht het nog weer eens een keer tot een allesverzengende hittegolf komen. Kunnen we beter op voorbereid zijn, hè? Nou, we gaan het spelletje weer spelen. Ik heb twee oude zomerhits voor je. Waaronder deze van Sham... Nee, ik zeg het verkeerd. Sam, de Sham en de Pharaohs. Zo heten ze. Ja, het is voor mij op het eind van de week. Hè? Maar dit liedje ken je nog?

Nou, die kennen we allemaal. En deze, dit is ook een zomerhit van lang geleden. Deze van Simon & Garfunkel, daar gaat het eventjes om. Want was dat liedje nou eerder of later een hit dan liedje 1, dan Woolly Bully? Dat wil ik van je weten. En het blijft vermakelijk, ik zei het gisteren ook al. Dan krijg je toch nog weer antwoorden binnen over mensen die dan antwoord gaan geven over liedje 1. Nee, nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom of liedje 2 eerder of later in de top 40 stond dan liedje 1. Dus was Mrs. Robinson eerder of later een hit dan Woolly Bully? Dat is eigenlijk de vraag. Dus ja, er zijn eigenlijk twee antwoorden mogelijk. Of eerder of later. Laat het maar aan me weten als jij trek hebt in dat zomerpakket. Je mag je antwoord doorgeven.

0: hoor.
1: Ik vind het ook zo'n mooie kreet. Ik hoor zo goed op hoe. Ja, het was een van de liedjes van het afgelopen Songfestival Drenthe Pop in Plat. Bert en Sven, oftewel het duo Kik is aan en goed op hoe.
2: Win het RTV Drenthe zomerpakket.
1: Hey Rita.
3: Ja?
1: Ik hoop dat ik ook een beetje goed op hoe ga.
3: Wat zei je?
1: Ja, precies. Ik zeg, ik hoop dat ik ook een beetje goed op hoe ga. Voor wat betreft
3: ja,
1: het spelletje.
3: Hoor, zeker, ja, zeker weten.
1: Want wij zitten met dat zomerse spelletje. Met die twee oude zomerhits. Dit was de eerste. En dan hadden we die andere. Ja, het zijn allebei superbekende liedjes natuurlijk, Rita. Dat is het probleem niet.
3: Ja, dat klopt. Ja, maar ja, zeker.
1: Maar ja, als de cijfertjes erbij komen, dan wordt het misschien toch een beetje lastiger. Ik wil graag weten, liedje 2 van Simon & Garfunkel, stond die eerder of later in de top 40 dan liedje 1?
3: Volgens mij later.
1: Ja! Heb je toevallig, Rita, de jaartallen erbij, of niet?
3: Ik dacht dat 1968.
1: Voor Simon & Garfunkel?
3: Ja, en die nou, andere 1965.
1: Nou, dat moet je opgezocht hebben. Dat kan niet anders.
3: Ja, zeker.
1: Ja, of je bent net zo'n hitparade-fetischist als ik. Dan weet je sommige dingen uit je hoofd, maar...
3: Nee, dit wist ik niet uit mijn hoofd, hoor. Dat heb ik opgezocht.
1: Ja, dat vertellen we niet verder, joh.
3: Niemand hoort het ook, hè?
1: Nee, niemand luistert. Wel, nee. Nou, als ik hier naar die telefooncentrale kijk, dan heb ik een beetje een ander idee. Maar goed.
3: Niet verder verteld dan.
1: Het hele zomerpakket is voor jou, Rita. Jij kan lekker op het luchtbed en het petje op en de zonnebril op en weet ik wat allemaal meer.
3: Dus, hartstikke mooi.
1: Dat komt zo snel mogelijk naar je toe.
3: Nou, hartstikke mooi. Dankjewel.
1: Veel plezier daarmee. En dan heb ik nog een soort van bonusprijsje voor je. Want wil je Mrs. Robinson horen of Woolly Bully?
3: Doe mij maar Oelie Boelie.
4: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Deze liedje van de groep Brad, die scoorde er in 1972 een hele grote hit mee. Klonk totaal anders. Hartstikke mooi. Moet ik binnenkort ook weer eens een keertje draaien. Maar dit was dan de wat meer zomerse uitvoering van Boy George, die je nog kent uit de Culture Club. Everything I Own. Zo gaan we langzaam maar zeker al richting 5 uur. Dat betekent zometeen tussen 5 en 6 een terugblik op de afgelopen radiodag. Wat is er vandaag zoal voorbij gekomen? Nou, ik kan je vertellen, een hele hoop. Het was een gevarieerd dagje op Radio Drenthe. Dat is wel de conclusie. Zometeen komt het allemaal nog even in sneltreintempo voorbij. En tot 5 uur hoor je nog Peter Gabriel. Dit is Salisbury Hill.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk 24.
0: Kurk24.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen week hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluiver, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
10: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
11: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
12: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Radio Drenthe.
15: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: Daar is David Bowie in Golden Years.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 5:08 alweer op de vrijdag. Op de drempel van het weekend. En dikke kans dat het op drempel van je zomervakantie is. Dat zou ook best kunnen. Geldt voor mij in elk geval wel. Dus voorlopig even mijn laatste radiouurtje. Maar niet voordat ik even kijk wat er hier zoal van de telex rolt. Nou, bijvoorbeeld, dit. Ruim 200 autobanden zijn de afgelopen weken gedumpt op verschillende plekken bij boswachterij Ruinen en op het Dwingelde Veld. Volgens de boswachter is zo'n grote dumping best een uitzonderlijk verhaal. En een grote verrassing in Wildlands bij de dwerggoeistitis. Dat zijn die kleinste aapjes ter wereld. Niet die meneer Nielsen aapjes, maar nog weer iets kleiner. Nou, die aapjes, daar is vorige week een jonkie geboren. En dat is heel bijzonder, want de oppassers van de aapjes die dachten dat die groep alleen uit mannetjes bestond. Dus daar is wel iets gebeurd, zou je kunnen zeggen. En berichten uit het centrum van Emme Kompas, want dat gaat volgend jaar helemaal op de schop. Er komt meer groen en met veiligere en overzichtelijkere fiets- en wandelroutes moet het centrum ook veel mooier worden. Verkeersveiligheid wordt aangepakt, de vaart wordt verbreed. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in de zomer van volgend jaar starten. En dan moet het 2 jaar later af zijn, want dan is het groot feest. Dan bestaat Emme Kompas 150 jaar.

0: Het is muziek uit het tweede deel van de film The Devil Wears Prada. Shanna Spiro heette deze zangeres. Liedje heet Material Lover. Ja, de zomervakantie is vandaag begonnen in Drenthe. Maar Marketing Drenthe houdt rekening met minder toeristen die hier naartoe komen. Het voorseizoen verliep al wat moeizaam en dat lijkt zich nu ook door te zetten naar de zomer. Marketing Drenthe heeft onderzoek gedaan en je hoort Miranda Horsman over de conclusies.
1: We zagen al in het voorseizoen dat het wat stroef verliep. Dat blijkt ook wel, we hebben terugvraag gedaan naar hoe is het voorseizoen gegaan. Daar blijkt uit dat het inderdaad wat minder dan gemiddeld was. En dat daardoor ook de verwachtingen voor de zomer wat getemperd zijn. Dus ondernemers zijn wat onzekerder over hoe het gaat verlopen. Dat zien we terug in wat ondergemiddelde bezetting en boekingen. Dus ja, het is nog wat afwachten.
2: En hoe komt dat?
1: Nou, de BTW wordt er natuurlijk ook als een van de grootste redenen aangewezen. Maar daarnaast ook al geheel prijsniveau wat omhoog is gegaan. Gasten zijn gewoon steeds later aan het boeken ook. Dat is een trend wat we eigenlijk al wel jarenlang zien. Maar wat dit jaar eigenlijk nog erger wordt. Dus er wordt weer afhankelijk geboekt. En dat zien we vooral bij de campings natuurlijk. Daar wachten ze op of het wel mooi weer genoeg is. En misschien ook wel of het niet te heet wordt. Dus dat zijn allemaal aspecten die meespelen.
2: Zien jullie verschillen in de soorten campings, vakantiehuisjes, hotels?
1: Ja, eigenlijk zien we dat de groepsaccommodaties vooral voor het najaar eigenlijk hele goede positieve verwachtingen hebben. Waar de hotels eigenlijk een heel ander beeld laten zien. Die zijn juist heel voorzichtig en misschien wel negatief over het naseizoen. Ze hebben echt achterblijvende boekingen. En ook in het voorjaar zagen we terug dat de hotels gewoon minder overnachtingen hebben staan. Bij bungalowparken was dat iets minder. Het voorseizoen was voor hun nog redelijk oké. Niet beter dan vorig jaar, maar ook niet heel veel minder. Bij hotels was dat wel duidelijk het geval. Dus het lijkt op dat hotels en bed and breakfast daar toch wel de grootste rekening krijgen.
2: En nu is eigenlijk Drenthe altijd wel een beetje in trek van onze buren, de Duitsers. Merken jullie ook dat er minder Duitsers hier naartoe komen of is dat nog niet te zien?
1: Ja, dat de eerste 2-3 maanden viel dat nog mee. Maar vanaf april hebben we dan de werkelijke cijfers. Zien we echt de terugval in Duitse gasten. En we horen dat ook deze meting terug. Dat toch de Duitsers minder komen. En dat is ook niet gek, hè. Bij hun is het 7% BTW. Hier 21%. Dus het is best wel een flink verschil.
2: Het klinkt een beetje somber eigenlijk voor een zomervakantie in Drenthe.
1: Ja, dat is het ook. Het is ook echt minder goed in te schatten dit jaar. Vinden ondernemers dus zelf ook. En het is ook minder positief als vorig jaar. Vorig jaar was er best een deel wat zegt bovengemiddelde verwachtingen te hebben. Dit jaar is dat anders.

0: oud liedje van de Platters. En Freddie Mercury van Queen, die dacht, dat is een mooi liedje. Dat past goed bij mij. En dat ga ik ook op de plaat zetten. En ook dat werd weer een hit in de jaren 80. The Great Pretender. En daarmee is het bijna 19 over 5. We gaan naar Jurrit Vellinga, want hij verruilt het gemeentehuis van Vries voor dat van Schiermonnikoog. Van wethouder in Tinalo wordt de Drent nu wethouder op dat Waddeneiland.
1: Ik ben 4 jaar wethouder geweest in Tinalo, maar na de verkiezingen en de formatie die erop volgde, zit mijn partij niet in de coalitie en heb ik dus geen baan meer hier in Tinalo.
2: En dan zit je, wat moet je dan? En hoe kwam Schiermonnikoog bij u aan de deur, zullen we maar zeggen?
1: Ja, mijn plan was om even een tijdje rustig aan te doen en om me heen te gaan kijken. Maar ik werd onlangs benaderd door de mensen uit Schiermonnikoog. Die via hadden gehoord dat ik beschikbaar werd. We hebben leuk gesproken en het klikte heel erg. En ik ben nu voorgedragen als een kandidaat.
2: Ja, in Tinalo zat u bij Leefbaar. Welke partij wordt het op Schier?
1: Nou, op Schier is een hele leuke situatie ontstaan dat er 9 raadzetels zijn die verdeeld zijn in 3-3-3. En de 3 partijen daar, allemaal lokale partijen, hebben besloten samen 1 raadsakkoord te schrijven en samen op te trekken en niet in coalitie-oppositie te werken. En die dragen 2 wethouders voor samen.
2: Okay.
1: En daar ben ik 1 van.
2: Ja, en namens een lokale partij, maar welke?
1: Nou ja, er zijn 3 partijen, allemaal lokale partijen. En die hebben 1 akkoord geschreven. Dus ik ben eigenlijk namens de hele raad word ik gevraagd om daar voor hun aan de slag te gaan.
2: En hoe ver kent u Schiermonnikoog een beetje?
1: Nou, net als elke Noordeling ben ik er regelmatig geweest. Net als op andere eilanden. En het is echt heel klein. Maar het is wel een plek met veel uitdagingen. Er is veel te doen. En daar heb ik ook heel veel zin in.
2: En hoe ver kun je het vergelijken met Tinalo?
1: Ik zou zeggen, bijna niet. Er wonen 900 mensen op Schiermonnikoog. En Tinalo heeft 35.000 inwoners. Dus wat dat betreft is de schaal is niet te vergelijken. Maar de uitdagingen zijn hetzelfde. Er moeten ook woningen gebouwd worden. Er is ook vergrijzing. Er is ook een balans te zoeken tussen natuur en economische activiteiten en toerisme. En daar zijn echt nog wel genoeg dingen te doen voor mij.
2: Welke portefeuille krijgt u?
1: Dat moet formeel nog besloten worden. Maar het lijkt erop dat het vrijwel dezelfde portefeuille gaat zijn als ik in Tinalo heb.
2: Volkshuisvesting? Economie?
1: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, economie. Die kant van de portefeuille. En daar kan ik mijn ervaring en kennis wel in kwijt. En ik vind het ook heel leuk, die portefeuille. Dus het komt goed uit.
2: En als we huisvesting gesproken, gaat u verhuizen naar Schier?
1: Ik zou het op zich best willen. Er is geen huis beschikbaar op dit moment. Er moet nog naar gekeken worden. Dus ik ga in ieder geval een redelijk deel van de week daar zitten. En de rest ben ik toch weer in Fries blijven, nog even bij mijn gezin. En hoe dat dan verder gaat, dat zien we dan in de loop van de tijd als ze daar een oplossing voor hebben.
2: Ja, en wat wordt uw eerste dag als wethouder daar?
1: 1 september word ik benoemd.

0: Klinkt als een Motown-liedje, was het niet? Len Barry en 1, 2, 3. Muren vol met scheuren zorgden ervoor dat de voormalige wapen- en munitieopslag, het arsenaal in Coevorde, maandenlang dicht moest voor herstelwerkzaamheden. In het arsenaal zitten tegenwoordig meerdere organisaties, zoals de bibliotheek, de historische vereniging en het Stedelijk Museum. Het was een lang proces om het pand weer op te knappen, vertelt Henry Lennips. En hij is vastgoedcoördinator van de gemeente Coevorde.
1: De eerste sluiting was na de constatering van scheuren in de muur, hebben we om veiligheidsreden enkele dagen december 24 het arsenaal gesloten om de veiligheid voor de bezoekers te garanderen. We hebben toen stuts aangebracht en na een dag of 3-4 weer opgesteld voor het publiek. Een tweede sluiting is geweest toen we grondverbeteringen hebben toegepast op de fundatie. Toen zijn we ook enkele dagen gesloten geweest om die werkzaamheden uit te voeren. En de laatste sluiting is recent februari tot nu geweest. En we gaan overigens 3 juli weer open. En daar hebben we de hele renovatie aangepakt. Versteviging van de muren en de scheuren hersteld. Maar ook opnieuw aangepleisterd en geschilderd. Nieuwe vloerbedekking en ook vanwege de sluiting nog de ruimte gehad om te verduurzamen en ledverlichting toe te passen.
0: En die sluitingen, die waren volgens Lennips hard nodig.
1: We hadden in december 24, we doen jaarlijkse inspecties met scheurvorming van het arsenaal. Dat is al langer zichtbaar, maar nooit verontrustend. De monumentenwacht voert voor onze inspecties uit. En uit de laatste inspectie was gebleken dat de scheurvorming wel ernstige vormen aannam. En dat was voor ons reden om te sluiten en te onderzoeken wat er aan de hand was. Daaruit bleek dat waarschijnlijk de droogte van 2018 reden geweest is om dat de grondlagen ingeklonken waren. Met name de organische en de veenlagen. En dat dat de scheurvorming heeft veroorzaakt.
0: En nu die scheuren na maanden werk allemaal hersteld zijn, ziet de toekomst van het arsenaal er weer prima uit.
1: Ja, het gebouw is weer klaar voor de toekomst. We hebben zelfs voorzorgmaatregelen getroffen. We hebben het gebouw 3D in beeld gebracht, waardoor we de hoogte en de tilt kunnen meten. Dus kunnen voorbereid zijn op eventueel ontstaan van scheuren. En daarnaast hebben we pijlbuizen geplaatst om de grondwaterstanden nauwlettend in de gaten te houden. En eventueel met waterschap in overleg te kunnen treden om afwatering en dat soort dingen te reguleren. Ik ben er wel van overtuigd dat de voorzorgsmaatregelen die we getroffen hebben, dat voldoende houvast geeft om in ieder geval preventief aan de slag te gaan. We zijn zo goed als klaar. Zoals je ziet is de bibliotheek en toeristeninfo druk met het inrichten. De laatste puntjes op de i. En vrijdag inderdaad de mooie opening. Mooi dat hier ook de omgeving is aangepakt. De riolering is werk maakt werk meegenomen. En zowel de gebruikers, de medewerkers als de vrijwilligers zien uit naar de prachtige nieuwe omgeving.
0: En sinds vandaag kan iedereen het arsenaal in Coevorde weer bezoeken. Zoals vanouds. Je hoorde een bijdrage van collega Mart Beuker.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
3: Het is 17:30 exact, de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Het lijkt erop dat de horeca bij het Boomkroonpad gaat verdwijnen. Staatsbosbeheer heeft het voornemen om per januari van het nieuwe jaar te stoppen met het huidige concept. Ruim 200 autobanden zijn de afgelopen week gedumpt op verschillende plekken bij de boswachterij Ruinen en het Dwingelde Veld. Volgens boswachter Joanneke Drijver is zo'n grote dumping uitzonderlijk. Bij een botsing tussen een busje en een auto is vanmiddag een persoon gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de N372 bij Nitap. De weg was tijdelijk afgesloten om de hulpdiensten de ruimte te geven. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app. Het weer dan, Roland van der Zwaag, goedemiddag.
4: Mooi, René.
3: Mooi, Roland. Voor veel mensen is vandaag officieel de zomervakantie begonnen.
4: Ja.
3: Wordt het ook een beetje een zomerse start van die zomervakantie?
4: Nee.
3: Nee, hè?
4: Nee, dus dat lokt misschien, of longt, het longt eigenlijk misschien wel die zon. En die kun je hier niet vinden. De komende dagen gaat dat niet zo goed lukken. Vandaag was er een groot verschil tussen het noorden en het zuiden van Drenthe. Want 21 graden in het zuiden van Drenthe, daar moet dan wel de zon bij zijn geweest. Nou, 4,5 uur zon in ieder geval. Geert Meekhoff gaf dat aan in Diever. Die heeft ook inderdaad 20,8 gekregen. Terwijl het in Wijster is het geen warme dag geworden. 19,4, dus die had, die zei van, de weerwaarnemer zei van, het was steeds een verstoppertje spelen van de zon. Dan weer zon, dan weer wolken. En dat proces ging zo door. En vanavond is dat niet anders. De bewolking gaat wat dunner worden. De bewolking gaat wat minder prominent worden. Dus vanavond is de zon er gewoon lekker bij. De wind gaat in kracht afnemen. En de temperatuur die blijft zo schommelen rond de 17 graden. En komende nacht wordt het een graad of 11 tot 12. Maar dan is het wel bewolkt.
3: Bewolkt? Dat is lang geleden dat ik die kreeg gehoord heb.
4: Bewolkt. Bewolkt betekent eigenlijk, daar komt een storing naar ons toe. En dat is een warmtefront. En dat warmtefront, dat gaat morgen eigenlijk wat neerslag produceren. Het is allemaal niet zoveel, maar morgen in de loop van de ochtend begint het een klein beetje te druppelen. Dat kan trouwens ook later in de nacht al gebeuren. Overdag valt 's middags af en toe even wat lichte regen of motregen. Dan is het weer even een periode droog. 22 graden op de thermometer morgen. Dus achter dat warmtefront echt die wat mildere lucht. En dat bij een matige westenwind. Dus morgen en ook zondag is het een beetje zoeken naar de zon en af en toe valt er even wat neerslag. Maar goed, ja, kan, hè? Kan gebeuren. Ja,
3: nou, en het is natuurlijk wel zo, als je morgen met het hele gezin in de auto zit met je vakantiespullen en je gaat op weg, dan is het eigenlijk helemaal niet zo vervelend.
4: Nee, dat hangt er wel een beetje vanaf waar je dan heen gaat. Het is zo dat de komende dagen het 40 graden is in het zuidwesten van Frankrijk. Dus als je daarheen gaat, krijg je in ieder geval de hitte ongeveer al waarschijnlijk halverwege Frankrijk. De Alpenlanden zijn nog relatief koel. Ook achter de Alpen, dat betekent dus in Noord-Italië, daar zal het begin volgende week normaal zijn voor de tijd van het jaar, dat is 32, 33 graden. Volgende week gaat die wind wat draaien. Dan worden de temperaturen weer richting de 35, 36 graden. En hier in Nederland hebben we in ieder geval begin volgende week, maandag en dinsdag, wat neerslag. Van tijd tot tijd valt er dan wat lichte regen en motregen. Misschien ook wel weer even goed, omdat we een paar dagen niet al te veel hebben gehad. Want daarna verwacht ik eigenlijk weer een mooiere periode. Veel meer zonneschijn en temperatuur richting de 25 graden.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen.
7: Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.

0: Je kent hem ook van Escape, de Pina Colada song, weet je nog wel. Maar dit was die andere grote hit van Rupert Holmes en die heet Him. We gaan naar de sport, naar het voetbal om precies te zijn. Want FC Emmen is nog bezig met het binnenhalen van een nieuwe spits. Inmiddels is bekend dat topscorer Romano Postema vertrekt naar Noorwegen. Naar Viking FK in Stavanger. Gisteravond trapte directeur voetbalzaken Ernst Sulner het nieuwe voetbalseizoen af met een sponsoravond. En daar vertelde hij dat er niet direct een kopie van Postema gezocht wordt.
1: We waren wel heel afhankelijk van Romano. Kijk, en dan hopen we nu te meer te gaan verdelen. Mustafa, maar Michael Braai kan ook. We hebben Freddy natuurlijk nog, die kan ook scoren. En waar we het op het oog hebben, of tenminste waar we ver mee zijn, die kan ook scoren. Ja, dan verdeel je natuurlijk het risico ook. En dat willen we ook.
2: Ja, want jullie hebben iemand op het oog. Hoe concreet is dat?
1: Dat is vrij concreet.
2: Ja, kun je een tipje van de sluier lichten?
1: Nou, nee, want we zijn er wel, heet zo mooi, Matthijs, we zijn nog in het proces en dat willen we dan ook niet verstoren. Maar we zijn in ieder geval, met de club zijn we eruit. Dat is belangrijk. En we zijn de laatste hand aan het leggen aan het persoonlijke contract.
2: Goed om te horen. Jullie zijn ook zo goed als rond met David Voet, als ik het goed uitspreek, verdediger van PEC Zwolle. Wanneer wordt die handtekening gezet?
1: Dat zal ook, dat kan elk moment zijn. In principe, dat gaat natuurlijk allemaal per mail. Zijn we er wel uit? Je zag me net bezig. We waren nog met een paar kleine dingetjes bezig om het af te vinken. Maar dat gaat wel goed komen.
2: Wat voor speler is dat?
1: Nou, is een verdediger, links- of rechtsback. Die kan vanaf daar gaan voetballen. Kijk, wij hebben het op zich wel staan achterin. Alleen, wat extra backup is wel even makkelijk.
2: Het is een speler die transfervrij komt. Dat geldt voor alle spelers tot nog toe, of ze moeten gehuurd zijn. Is FC Emmen überhaupt in de positie om, mochten jullie nou echt zo'n buitenkansje hebben, daar heb je het nog wel eens over, hè? Een buitenkansje. Zijn jullie überhaupt financieel daadkrachtig genoeg om bijvoorbeeld een keer een paar ton transferzom neer te leggen?
1: Als we dat zouden willen, zouden we dat echt kunnen. Alleen we hebben wel het beleid om dat te voorkomen. Maar ja, als er echt een buitenkans komt, dat je denkt van dit is het, ja, dan gaan we even intern overleggen en hebben we wel die mogelijkheid.
2: De eerste oefenwedstrijden moeten nog beginnen, dus dit is misschien een lastige vraag. Maar als je nu kijkt naar deze selectie, wat denk je dan?
1: Ik denk dat wij... je maakt natuurlijk in je hoofd ook wel eens een opstelling en je kijkt welke mogelijkheden we hebben. Ik denk dat we een evenwichtig team hebben. Dat we van achteruit goed staan, degelijk. Ja, ik heb er wel vertrouwen in.
2: Ik hoorde Sam Karsies, een van de nieuwe keepers, vandaag zeggen: we gaan gewoon voor de Eredivisie.
1: Ja, dat is mooi van Sam. Dat, kijk, dat moet je ook. Kijk, als we nu de competitie gaan, we zeggen: luister jongens, we waren vorig jaar 14e geworden. We willen nu 10e worden. Ja, dat is geen ambitie. Dat willen we niet. En we willen gewoon meedoen met het toetje. Dat is die na-competitie. En dat is het allerbelangrijkste voor ons. Kijk, we hebben niet de illusie om kampioen te worden. Maar we willen gewoon meedoen. Ja, dan zullen we meedoen. En we komen in het toetje terecht. Nou ja, dat weten we allemaal. Gezien is het 2018 wat er in één keer kan gaan gebeuren en kan ontstaan. Ja, waarom niet?
0: En dat zei directeur voetbalzaken bij FC Emmen Ernst Sulner tegen sportcollega Matthijs Renkema. Morgen speelt FC Emmen oefenwedstrijden tegen HHC Hardenberg en tegen het Duitse SV Meppen.

0: Eigenlijk is het Louie Louie van de Stories, hè? Maar in de jaren 90 werd er een Nederlandse versie van gemaakt voor een bierreclame. En dat werd dan gezongen door Bert Herink uit Hogeveen, Juli July. We gaan naar Ellie. Ellie Smit, zij was vandaag op Tjak. En vanochtend vroeg begon ze in Dwingelo. En daar maakten Geertje Bork en Nelly van Noord van speeltuin Oenspulplekkie zich op voor de heropening na een grondige opknapbeurt. En ja, die was na 30 jaar hard nodig.
1: Ja, om wat een vernieuwing te doen. En er was nog eigenlijk niks voor de minder valide kinderen. En toen dachten wij, weet je wat, er was voor het gehandicapte kind een subsidie. Daar zijn we bezig geweest, Geertje en ik. En daar hebben we bij elkaar gescharreld. En is er dus nu de eerste betonpad voor de kinderen in heel Westerveld.
2: Kijk, en daar ben je best trots op.
1: Daar zijn we heel trots op, ja.
2: Dat snap ik wel. Het is dus nou ook toegankelijk voor kinderen die niet zo makkelijk naar een speeltuin kunnen. Dus die in een rolstoel zitten of anderszins wat beperkt bent. En kunnen ze ook hier echt met spelen?
1: Nou, ze kunnen niet echt meespelen, maar ze kunnen wel communiceren met elkaar. Ja. Ze kunnen langs dingen rijden en met elkaar praten. En dat is gewoon heel belangrijk.
2: Ja. Want het is niet alleen een speelplek, het is meer een ontmoetingsplek, hè? Voor heel en omstreek.
1: Ja, zeker. Er worden kinderfeestjes gehouden, schoolreisjes worden gehouden. En nu met het betonpad ook, om even terug te komen. Je kan er met de skelters op, met de traptrekkers, van alles. En dat is prachtig. Mensen met een rollator, ja.
2: Kun je me uitleggen wat er allemaal is? Want ik zie door een mooie tafeltennistafel. Hier een hele grote, ja, swingschommel.
1: Manschommel, ook voor het gehandicapte kind en voor kleinere kinderen. En daar hebben we een toilet, een dixie hebben we. We hebben een kabelbaan. We hebben schommels in een cirkel.
2: Ja, dat is leuk. Schommels in de cirkel. Want dan komen ze, dan schommelen ze en dan komen ze met de been naar elkaar toe.
1: Ja, dat klopt. En dat is gewoon heel spannend.
2: Ja, ja. Nou, dat is een soort interactie ook weer tijdens het schommelen.
1: Ja, ja, zeker.
3: En voetbalveldie.
2: Een voetbalveldie. Ja. En ik zie daar een soort brug, een touwbrug.
3: Een touwbrug met een kasteel erbij. Nou, en dan nog een babyschommel doorachter en een glijbaan. We hebben
2: een watertafel.
3: Een watertafel en nog een zandbak.
2: Een mega grote zandbak.
3: Lekker, hè?
2: Die is enorm.
3: Ja, ja, die is ook heel groot. Maar ja, dat verlang je van zo'n plek. Dat het groot is.
0: Ja, en ze zijn weer helemaal klaar voor de toekomst op deze manier. Hè? Daarbij Oenspulplekkie in Dwingelo. En vanmiddag is het allemaal officieel heropend en kunnen de kinderen daar weer naar hartelust terecht.

0: muziek van de Time Bandits en I'm Specialized in You. En daarmee is het 6:07. Ja, eerder dit uur ging het al even over dat onderzoek van Marketing Drenthe, waaruit blijkt dat er deze zomer waarschijnlijk minder toeristen naar onze provincie gaan komen. Nou, Ellie Smit, die was vandaag op Tjak en zij ging even checken bij vakantiepark Drentheland in Zorgvliet en vroeg daar aan receptioniste Maud of zij daar misschien een verklaring voor heeft.
1: Ja, het weer gaat natuurlijk alle kanten op. Dus ik denk dat ze echt wel al wachten op het mooie weer. Ja, en we zien sowieso heel erg een trend in last minutes. Dus ja, we hopen dat het een beetje meer op gang komt nog. Ja.
2: Nou denk ik ook, als ik even kijk, dat jullie het niet per se van de toeristen moeten hebben die nou regio Noord vakantie krijgt.
1: Nee, klopt. Wij zien echt de drukkere bezetting op het moment dat het hele land vakantie heeft. Dus dat is nog een week of twee. Ja.
2: En Marketing Drenthe, bekend dat ze toch ook verwachten dat er minder toeristen naar Drenthe komt. Dat heeft te maken met de hogere belastingtarieven. Is dat ook wat jullie merken?
1: Ja,
2: of is het vooral de aarzeling?
1: Ik denk vooral de aarzeling. Kijk, het wordt sowieso allemaal duurder. Dus ik denk dat daarin mensen toch echt wel zoekend zijn van ja, wat gaan we dan precies doen? En dat ze daarin inderdaad die aarzeling hebben van ja, wanneer gaan we de knoop doorhakken, zeg maar.
2: Keuzes.
1: Ja, precies. Ja.
2: Nou hebben jullie een camping, maar jullie hebben ook accommodaties. Is daar een andere trend?
1: Nee, ook wel vergelijkbaar. Kijk, dat is minder weersafhankelijk natuurlijk. Dus daar zien we wel een stabiele bezetting. Maar ook daarin zien we ook wel veel last minutes binnenkomen. Ja.
2: En is het dan nog zo dat last minutes... Vroeger was dat altijd zo, mensen wachten op last minutes omdat het goedkoper is. Is dat nu ook zo?
1: Wij proberen echt in te springen, ook met kortingsacties bijvoorbeeld, om toch die bezetting omhoog te trekken. Het is niet meer echt de fantastische last minute zoals je dat misschien vroeger had met mega kortingen. Nee, dat niet.
2: Op dit moment is het prima campingweer. Het is prima doeweer. Je zit hier aan de rand van Drentse Friese Wold. Wandelen, fietsen, ja, dat kan hier prima.
1: Ja, absoluut. En daar springen we ook echt volop op in, hoor. Dat, we hebben de mooiste wandelroutes van Nederland, vind ik. Dus daar proberen we echt wel mensen voor te enthousiast te maken.
0: Nou, enthousiast is Maud zeker zelf in elk geval wel. En het zou natuurlijk ook best allemaal nog goed kunnen komen als het weer omslaat. We gaan het wel zien. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6:00 Johan Derksen met een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen. Ik wens je een mooi weekend en ik ben er over een maandje weer. Graag tot dan.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Schat, schatje, ben je er nog?
2: Oh, waarom maak je me wakker?
1: Ik hoor geen schaapjes.
2: Ik sliep net zo lekker op mijn bed van Dekker.
1: Oh, gelukkig. Slaap lekker.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
0: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Nu nog gekker. Sale bij Dekker.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
6: Zondag 2 augustus. De 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
7: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hardlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
8: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
9: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
13: Als je Vodafone Mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.
14: Elke

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Radio Drenthe.
4: Muziek voor volwassenen.
3: Met Johan Derksen.

0: door sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een compositie van Curtis Mayfield en in 1961 was het een single van The Impressions. Daarna verschenen er covers van Major Lance, The Embers, The Checkmates, Jay and the Americans, Ry Cooder, Bobby Womack, Frankie Valli, Steve Marriott, Santana, Kim Wilson, Bruce Springsteen, Aaron Neville, Boss Keggs en dit is Brian Hyland uit New York, Gypsy Woman.

Fine Highland, Gypsy Woman. Elvis Presley is de beroemdste coverzanger ter wereld die altijd nummers zong van andere artiesten. En Joe Cocker uit het Engelse Sheffield deed precies hetzelfde en ook hij werd er wereldberoemd mee. Dit is een oude hit van Elton John, Joe Cocker. Sorry seems to be the hardest word.

Joe Cocker. Sorry seems to be the hardest word. Tony Joe White uit Louisiana deed zijn hele carrière hetzelfde, maar dat deed hij wel heel erg goed. En hij schreef grote hits. Polk Salad Annie, Rainy Night in Georgia en Steamy Windows. En ook dit is weer een eigen compositie. Tony Joe White, Groupie Girl.

Tony Joe White, Groupie Girl. Todd Thibaut, dat is een singer-songwriter uit Boston. Hij kwam uit de band Courage Brothers. En sindsdien is hij erg actief. Na twee albums met de Courage Brothers maakt hij twee albums met Joseph Parsons, één album met Sean Staples, één album met de formatie Hardpan en 14 soloalbums. Todd Thibaut, Already Gone.

tot Thibaut, Already Gone. Het was een single van Tim Harden in 1966... en er verschenen covers van Bobby Darin, Mary and the Faithful, Jerry Lewis and the Playboys, Rick Nelson, The Nitty Gritty Dirt Band, Ronnie Hawkins, Brainbox, Lynn Anderson, Johnny Cash, Jackie DeShannon en Neil Young. Maar alleen Rod Stewart had er een hit mee, Reason to Believe.

Crows uit Atlanta. Dat is de band van de broers Chris en Rich Robinson. En ze coverden een nummer van Otis Redding. Het werd een hit in Amerika, Canada en Engeland. The Black Crows, Hard to Handle.

The Black Crowes, Hard to Handle. Het is een compositie van Smokey Robinson en het was een single van The Temptations in 1965. En er verscheen een hele mooie cover van reggae-zanger Peter Tosh met Rolling Stones-zanger Mick Jagger. Don't Look Back.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Home van Marc Broussard is het album van deze week. En blanke zangers coveren zelden de hits van Otis Redding. Een paar zangers durfden dat aan. Freddie Fender, The Proclaimers, The Black Rose, Colin James en Ted Benoit. En dit is Marc Broussard met een cover van de eerste hit van Otis Redding, These Arms of Mine.

Mark Broussard. Hij nam het nummer op in de tourbus ergens op een highway in Amerika. These Arms of Mine. Rodney Crowell uit Houston kreeg de bijnaam The Houston Kid. En hij is tegenwoordig een belangrijke songwriter in Nashville. Hij begon ooit als gitarist in de band van Emmylou Harris. Hij was getrouwd met Roseanne Cash en hij schrijft nog steeds prachtige nummers. Rodney Crowell, It's Such a Small World.

Rodney Crowell, It's Such a Small World. Marvin Gaye begon als drummer bij Harvey and the Moonglows. In de jaren 60 werd hij soloartiest. Hij woonde na problemen met de Amerikaanse fiscus enige jaren in België. En hij werd op 44-jarige leeftijd doodgeschoten door zijn vader in Los Angeles. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 11 in Canada en 31 in Engeland. Marvin Gaye, Let's Get It On.

Marvin Gaye, Let's Get It On. Het komt van het album Southside van de Schotse band Texas. En het is een compositie van zangeres Charlene Spiteri. Het nummer eindigde 2 in Nederland, 3 in Zwitserland, 4 in Australië, 5 in Italië, 8 in Ierland en Engeland, 9 in Oostenrijk, 11 in Amerika, Nieuw-Zeeland en Frankrijk. Texas, I Don't Want a Lover.

Texas, I Don't Want a Lover. Leo Sayer, dat is een Engelse singer-songwriter die al jaren in Australië woont. Deze hit werd geschreven door Albert Hammond en Carol Bayer Sayer. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Ierland en Canada. Het nummer 1 de 2 in België, Nederland en Zuid-Afrika. 4 in Nieuw-Zeeland, 8 in Australië. Leo Sayer, When I Need You.

Real Sayer, When I Need You. The Little Willies, dat is een band uit New York met zanger Richard Julian en zangeres Nora Jones. Het nummer is geschreven door Willie Nelson. The Little Willies, Nightlife.

The Little Willies Nightlife. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Robert Palmer overleed op 54-jarige leeftijd in een hotel in Parijs. Hij was de zanger van Vinegar Joe, The Power Station, The Ellen Bounce Set en Dada. En als soloartiest scoorde hij 41 hits. En dit nummer werd alleen een hit in Amerika. Robert Palmer, Can We Still Be Friends?

0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en de inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
11: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
10: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
12: Het is ook weer een melkkoe, lijkt het erop, van de regering. Gewoon de Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
13: Ik kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is, je bent gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
10: Andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Drenthe.
14: De avond van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
1: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
3: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: wat niemand. Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Renaat Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische schiereiland, zegt correspondent Merel de Bruyne.
2: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
1: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
3: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
1: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
2: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
1: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
3: Dat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grove woorden.
1: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer, vannacht blijft het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer, vannacht blijft het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig, bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer: in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden. Verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.